The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man in een appartement aan de Botersloot in het centrum van Rotterdam. De man is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam is vanmiddag gevonden door een bekende, maar het slachtoffer moet al langer in het huis hebben gelegen. De politie is met name op zoek naar een groep mensen die deze week 's nachts in de woontoren aan de Botersloot is geweest.
2: Wij hebben op camerabeelden gezien dat er in de nacht van maandag op dinsdag tussen ongeveer 11 uur en 3 uur mensen in beeld zijn. En we willen heel graag weten of deze mensen misschien iets te maken hebben of dat ze ons iets kunnen vertellen over wat er gebeurd is.
1: Zegt politiewoordvoerder Mariska Snel. De dode is de bewoner van het huis. De politie is nog volop bezig met onderzoek in het appartement aan de Botersloot. Zwemmer Maarten van der Weijden slaat morgen de regio over in zijn poging om van Vught naar Utrecht te zwemmen. Vandaag zou hij Gorinchem en Arkel aandoen, maar de voormalig Olympisch kampioen voelde zich niet lekker en hield een dag rust. Morgen hervat hij zijn zwemtocht in Meerkerk, zo is de bedoeling. Met zijn langste zwemtocht tot nu toe zamelt van der Weijden geld in voor het Prinses Maxima Centrum, dus het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht zou moeten gaan worden. Wie met een tractor de snelweg opgaat, kan rekenen op een strafrechtelijke vervolging. En ook het afplakken van kentekens is strafbaar, heeft het Openbaar Ministerie nog eens uitgesproken. Vorige week ontstond onduidelijkheid rond een boerenprotest in Den Bosch. Toen zei de politie dat met justitie was afgesproken om niet te handhaven. Maar dat klopt niet, zegt justitie nu. Tractoren zijn een gevaar op de snelweg en daarom mogen ze daar niet rijden zonder expliciete toestemming van een burgemeester, zegt het OM. Trekkers op de snelweg veroorzaakten vorige week een file op de A59 en in de staart ervan gebeurde een aanrijding waarbij twee mensen om het leven kwamen. Bij een aanrijding in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend. De slachtoffers zaten in een bestelbusje dat op een kruising op een vrachtwagen is gebotst. Volgens Amerikaanse media gaf de bestelbus geen voorrang. De dodelijke slachtoffers zijn 2 mannen van 55 en een man van 44. Ze waren met in totaal 16 Nederlanders samen op reis in de VS. Het weer, het is in de loop van de nacht steeds bewolkter. Er is ook kans op regen en er kan een klap onweer voorkomen. Het is 13 graden vannacht. Morgen wisselvallig, af en toe zon, maar ook kans op een bui mogelijk met onweer. Morgen wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man in een appartement aan de Botersloot in het centrum van Rotterdam. De man is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam is vanmiddag gevonden door een bekende, maar het slachtoffer moet al langer in het huis hebben gelegen. De politie is met name op zoek naar een groep mensen die deze week 's nachts in de woontoren aan de Botersloot is geweest.
2: Wij hebben op camerabeelden gezien dat er in de nacht van maandag op dinsdag tussen ongeveer 11 uur en 3 uur mensen in beeld zijn. En we willen heel graag weten of deze mensen misschien iets te maken hebben of dat ze ons iets kunnen vertellen over wat er gebeurd is.
1: Zegt politiewoordvoerder Mariska Snel. De dode is de bewoner van het huis. De politie is nog volop bezig met onderzoek in het appartement aan de Botersloot. Zwemmer Maarten van der Weijden slaat morgen de regio over in zijn poging om van Vught naar Utrecht te zwemmen. Vandaag zou hij Gorinchem en Arkel aandoen, maar de voormalig Olympisch kampioen voelde zich niet lekker en hield een dag rust. Morgen hervat hij zijn zwemtocht in Meerkerk, zo is de bedoeling. Met zijn langste zwemtocht tot nu toe zamelt van der Weijden geld in voor het Prinses Maxima Centrum, dus het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht zou moeten gaan worden. Wie met een tractor de snelweg opgaat, kan rekenen op een strafrechtelijke vervolging. En ook het afplakken van kentekens is strafbaar, heeft het Openbaar Ministerie nog eens uitgesproken. Vorige week ontstond onduidelijkheid rond een boerenprotest in Den Bosch. Toen zei de politie dat het met justitie was afgesproken om niet te handhaven. Maar dat klopt niet, zegt justitie nu. Tractoren zijn een gevaar op de snelweg en daarom mogen ze daar niet rijden zonder expliciete toestemming van een burgemeester, zegt het OM. Trekkers op de snelweg veroorzaakten vorige week een file op de A59 en in de staart ervan gebeurde een aanrijding waarbij twee mensen om het leven kwamen. Bij een aanrijding in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend. De slachtoffers zaten in een bestelbusje dat op een kruising op een vrachtwagen is gebotst. Volgens Amerikaanse media gaf de bestelbus geen voorrang. De dodelijke slachtoffers zijn 2 mannen van 55 en een man van 44. Ze waren met in totaal 16 Nederlanders samen op reis in de VS. Het weer, het is in de loop van de nacht steeds bewolkter. Er is ook kans op regen en er kan een klap onweer voorkomen. Het is 13 graden vannacht. Morgen wisselvallig, af en toe zon, maar ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man in een appartement aan de Botersloot in het centrum van Rotterdam. De man is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam is vanmiddag gevonden door een bekende, maar het slachtoffer moet al langer in het huis hebben gelegen. De politie is met name op zoek naar een groep mensen die deze week 's nachts in de woontoren aan de Botersloot is geweest.
2: Wij hebben op camerabeelden gezien dat er in de nacht van maandag op dinsdag tussen ongeveer 11 uur en 3 uur mensen in beeld zijn. En we willen heel graag weten of deze mensen misschien iets te maken hebben of dat ze ons iets kunnen vertellen over wat er gebeurd is.
1: Zegt politiewoordvoerder Mariska Snel. De dode is de bewoner van het huis. De politie is nog volop bezig met onderzoek in het appartement aan de Botersloot. Zwemmer Maarten van der Weijden slaat morgen de regio over in zijn poging om van Vught naar Utrecht te zwemmen. Vandaag zou hij Gorinchem en Arkel aandoen, maar de voormalig Olympisch kampioen voelde zich niet lekker en hield een dag rust. Morgen hervat hij zijn zwemtocht in Meerkerk, zo is de bedoeling. Met zijn langste zwemtocht tot nu toe zamelt van der Weijden geld in voor het Prinses Maxima Centrum. Dat is het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht zou moeten gaan worden. Wie met een tractor de snelweg opgaat, kan rekenen op een strafrechtelijke vervolging. En ook het afplakken van kentekens is strafbaar, heeft het Openbaar Ministerie nog eens uitgesproken. Vorige week ontstond onduidelijkheid rond een boerenprotest in Den Bosch. Toen zei de politie dat met justitie was afgesproken om niet te handhaven. Maar dat klopt niet, zegt justitie nu. Tractoren zijn een gevaar op de snelweg en daarom mogen ze daar niet rijden zonder expliciete toestemming van een burgemeester, zegt het OM. Trekkers op de snelweg veroorzaakten vorige week een file op de A59 en in de staart ervan gebeurde een aanrijding waarbij twee mensen om het leven kwamen. Bij een aanrijding in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend. De slachtoffers zaten in een bestelbusje dat op een kruising op een vrachtwagen is gebotst. Volgens Amerikaanse media gaf de bestelbus geen voorrang. De dodelijke slachtoffers zijn 2 mannen van 55 en een man van 44. Ze waren met in totaal 16 Nederlanders samen op reis in de VS. Het weer, het is in de loop van de nacht steeds bewolkter. Er is ook kans op regen en er kan een klap onweer voorkomen. Het is 13 graden vannacht. Morgen wisselvallig, af en toe zon, maar ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man in een appartement aan de Botersloot in het centrum van Rotterdam. De man is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam is vanmiddag gevonden door een bekende, maar het slachtoffer moet al langer in het huis hebben gelegen. De politie is met name op zoek naar een groep mensen die deze week 's nachts in de woontoren aan de Botersloot is geweest.
2: Wij hebben op camerabeelden gezien dat er in de nacht van maandag op dinsdag tussen ongeveer 11 uur en 3 uur mensen in beeld zijn. En we willen heel graag weten of deze mensen misschien iets te maken hebben of dat ze ons iets kunnen vertellen over wat er gebeurd is.
1: Zegt politiewoordvoerder Mariska Snel. De dode is de bewoner van het huis. De politie is nog volop bezig met onderzoek in het appartement aan de Botersloot. Zwemmer Maarten van der Weijden slaat morgen de regio over in zijn poging om van Vught naar Utrecht te zwemmen. Vandaag zou hij Gorinchem en Arkel aandoen, maar de voormalig Olympisch kampioen voelde zich niet lekker en hield een dag rust. Morgen hervat hij zijn zwemtocht in Meerkerk, zo is de bedoeling. Met zijn langste zwemtocht tot nu toe zamelt van der Weijden geld in voor het Prinses Maxima Centrum, dus het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht zou moeten gaan worden. Wie met een tractor de snelweg opgaat, kan rekenen op een strafrechtelijke vervolging. En ook het afplakken van kentekens is strafbaar, heeft het Openbaar Ministerie nog eens uitgesproken. Vorige week ontstond onduidelijkheid rond een boerenprotest in Den Bosch. Toen zei de politie dat met justitie was afgesproken om niet te handhaven. Maar dat klopt niet, zegt justitie nu. Tractoren zijn een gevaar op de snelweg en daarom mogen ze daar niet rijden zonder expliciete toestemming van een burgemeester, zegt het OM. Trekkers op de snelweg veroorzaakten vorige week een file op de A59 en in de staart ervan gebeurde een aanrijding waarbij twee mensen om het leven kwamen. Bij een aanrijding in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend. De slachtoffers zaten in een bestelbusje dat op een kruising op een vrachtwagen is gebotst. Volgens Amerikaanse media gaf de bestelbus geen voorrang. De dodelijke slachtoffers zijn 2 mannen van 55 en een man van 44. Ze waren met in totaal 16 Nederlanders samen op reis in de VS. Het weer, het is in de loop van de nacht steeds bewolkter. Er is ook kans op regen en er kan een klap onweer voorkomen. Het is 13 graden vannacht. Morgen wisselvallig, af en toe zon, maar ook kans op een bui mogelijk met onweer. Morgen wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
3: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Fischen,
6: Haarmode Meijer,
5: Kruidvat,
3: Miss Beauty Fashion,
6: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
3: Eetcafé De Parel,
6: Lidl,
5: Libra
3: en Café Bonnes.

0: say.
1: Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man in een appartement aan de Botersloot in het centrum van Rotterdam. De man is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam is gisteren gevonden door een bekende, maar het slachtoffer moet al langer in het huis hebben gelegen. De politie is met name op zoek naar een groep mensen die deze week 's nachts in de woontoren aan de Botersloot is geweest. Bij een auto-ongeluk vannacht in Rotterdam-Alexander zijn twee mensen gewond geraakt. De auto waarin ze zaten raakte op de Prins-Alexanderlaan door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam op zijn kop terecht. Een van de inzittenden zat bekneld en is door de brandweer uit de auto bevrijd. Er was vannacht ook een ongeluk in Schiedam. Daar raakte een motorrijder gewond. Het ongeluk was op de Churchillweg in Schiedam-Noord. Ook hier is de oorzaak nog niet bekend. In Oostvoorne heeft gisteravond brand gewoed in een woning aan het Ypenblad. De bewoners konden op tijd naar buiten. Ook de buren moesten uit voorzorg hun huis uit. De brand was vrij snel geblust. Het is niet bekend hoe de brand in Oostvoorne is ontstaan. De hete zomer heeft de Noordzee opgewarmd tot recordtemperaturen. Op het meetstation Goeree, op ongeveer 30 kilometer uit de kust, is het zeewater 21,5 graad. Het is voor het eerst dat zo'n hoge temperatuur is vastgesteld sinds het begin van de metingen. Het KNMI verwacht dat het door de extreem hoge zeewatertemperatuur in het najaar en in de winter veel gaat regenen en stormen bij ons. En dan het weer vandaag. Wisselend bewolkt en buien, mogelijk met onweer. Morgen vooral in de ochtend nog buien, maar morgenmiddag ook af en toe zon. De middagtemperatuur vandaag en morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
2: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
1: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
3: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
1: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man in een appartement aan de Botersloot in het centrum van Rotterdam. De man is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam is gisteren gevonden door een bekende, maar het slachtoffer moet al langer in het huis hebben gelegen. De politie is met name op zoek naar een groep mensen die deze week 's nachts in de woontoren aan de Botersloot is geweest. Bij een auto-ongeluk vannacht in Rotterdam-Alexander zijn 2 mensen gewond geraakt. De auto waarin ze zaten raakte op de Prins Alexanderlaan door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam op zijn kop terecht. Een van de inzittenden zat bekneld en is door de brandweer uit de auto bevrijd. Er was vannacht ook een ongeluk in Schiedam. Daar raakte een motorrijder gewond. Het ongeluk was op de Churchillweg in Schiedam-Noord. Ook hier is de oorzaak nog niet bekend. In Oostvoorne heeft gisteravond brand gewoed in een woning aan het Ypenblad. De bewoners konden op tijd naar buiten. Ook de buren moesten uit voorzorg hun huis uit. De brand was vrij snel geblust. Het is niet bekend hoe de brand in Oostvoorne is ontstaan. De hete zomer heeft de Noordzee opgewarmd tot recordtemperaturen. Op het meetstation Goeree, op ongeveer 30 kilometer uit de kust, is het zeewater 21,5 graad. Het is voor het eerst dat zo'n hoge temperatuur is vastgesteld sinds het begin van de metingen. Het KNMI verwacht dat het door de extreem hoge zeewatertemperatuur in het najaar en in de winter veel gaat regenen en stormen bij ons. En dan het weer vandaag. Wisselend bewolkt en buien, mogelijk met onweer. Morgen vooral in de ochtend nog buien, maar morgenmiddag ook af en toe zon. De middagtemperatuur vandaag en morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: radioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.
2: Hallo.

0: 8.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
2: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
1: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna 1 week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
3: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen, maar hopelijk snel weer verder.
1: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd weinig aan de hand in onze regio. Er staan 2 korte files, de A4 om te beginnen, Den Haag richting Amsterdam. Voor Zoetewoudendorp 4 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En ook 5 minuten vertraging op de N420 Nieuwebrug richting Woerden. Voor Woerden staat 2 kilometer en zoals gezegd 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vergaderend, wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
6: Sorry?
7: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
8: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
9: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

Ja, je bent weer terug bij Radio 3x2, inderdaad. Ja, we zijn er weer om heel de dag verslag te doen van wat er allemaal gebeurt onderweg. Daar wil je natuurlijk altijd van op de hoogte blijven. En we openden met de Backstreet Boys en Quit Playing Games With My Heart. Dat is een plaat toen ze heel erg populair waren in die tijd. Maar volgens mij treden ze op dit moment nog steeds op. Maar of het nog steeds dezelfde bezetting is, dat weet ik eigenlijk niet. Hey, ik zei het al, Radio 3x2 blijven bij heel de dag. Vandaag fietsen we, ik zeg we, maar eigenlijk is het de kinderen. Ze fietsen vandaag naar de Hoekse Waard, naar zwembad Binnenmaas. En daar gaan ze dan het reuze glijbaanspel spelen. Dus nou ja, dat belooft heel veel goeds. Ik hoop dat het allemaal ook wat lekker weer wordt vandaag. Het begon alweer slecht natuurlijk met de regen. Maar ja, we zullen er maar het beste van hopen. En we gaan het zo meteen natuurlijk vragen aan onze weerman. Dat zal zijn rond 9:15. Want dan gaan we Gert de Bruin spreken over hoe het allemaal gaat vandaag.

Dat was eventjes lekker wakker worden met een countryplaatje van Ella Langley. Als je nou zegt van nou country, dat vind ik wel leuk, dat is wel mijn stijl. Dan moet je gewoon luisteren naar Country Style, ons eigen countryprogramma hier op Radio Ridderkerk. Dat is elke vrijdagavond natuurlijk om 9 uur met onze eigen Erik Harreman. En of dat hij deze plaat draait, dat weet ik niet. Maar er komen wel heel veel andere leuke countryplaten voorbij. Dus ik zou zeggen gewoon luisteren. Waar je ook naar moet luisteren is natuurlijk Radio 3x2. We zijn heel de week bij je met verslag uit de caravaan. Ja, ze zijn nu nog niet vertrokken, dus we wachten eventjes totdat ze gaan vertrekken. En dan gaan we natuurlijk alles meenemen van de rangen en de standen in het klassement. En natuurlijk ook gaan we nog even luisteren of ze een beetje kunnen zingen. Maar dat zal zijn rond 8:30, denk ik. Over een minuut of 10, 20, zoiets zal het zijn. We horen het vanzelf wel. Even wat anders. Rijkswaterstaat die begint op 22 augustus met een nieuwe reeks werkzaamheden aan de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. Het asfalt is op verschillende plekken toe aan vervanging. En de werkzaamheden duren tot en met 26 oktober en maken deel uit van het grote onderhoud dat tot en met 2027 doorgaat. En Rijkswaterstaat voert het werk voornamelijk uit tijdens weekenden en vakanties. Ook het reguliere onderhoud aan de snelweg gaat door. En tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid. In de weekeinden kan de extra reistijd oplopen tot 30 minuten. Dus let er eventjes op. En tijdens de meerdaagse afsluiting in oktober kan de vertraging op werkdagen dan oplopen tot 60 minuten. En de eerste afsluiting is dan van zaterdag 22 augustus 9 uur 's avonds tot maandag 24 augustus 5 uur 's morgens. En de hoofdrijbaan van de A15 richting Ridderkerk en Gorkum is dan afgesloten tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. En dan ook nog van zaterdag 29 augustus 21 uur, dus dat is 9 uur tot maandag 31 augustus 5 uur is de parallelbaan van de A15 richting Europoort en Maasvlakte ter hoogte van knooppunt Benelux afgesloten. En ook afrit Pernis op de A4, die is dicht, dus let een beetje op.

Ja, en als je het antwoord weet, dan kan je natuurlijk bellen naar de studio. Alleen nu nog eventjes niet, want er is nog geen redactie aanwezig. Dus dan wordt de telefoon niet opgenomen. Dus dat zou zonde zijn. Dus eventjes wachten tot 10 uur en dan kan je bellen naar de studio. Ja, je kan natuurlijk wel alvast je antwoord doorgeven via WhatsApp, want dat kan natuurlijk altijd wel. Dat is 0625-3x0954. En e-mailen naar Radio Ridderkerk, dat kan ook aan radio3x2@rtvridderkerk.nl. Dus als je het antwoord weet op de vraag van de dag, dan kan je daar je reacties kwijt. Hey, de Belly Button Band die treedt vrijdagavond 21 augustus op onder de pagodetent op het Sint-Jorisplein. De band staat bekend om zijn veelzijdigheid en speelt een breed scala aan bekende nummers uit onder meer de pop, rock en funkwereld. En tijdens het optreden komen nummers van onder andere de Dire Straits, Chic, Shocking Blue, de Doobie Brothers en Aretha Franklin voorbij. En daarmee neemt de band het publiek mee op een muzikale reis door verschillende tijden en stijlen. Het optreden vindt plaats van 8:30 tot 9:30 op het Sint-Jorisplein. En iedereen is van harte welkom om het gratis Ser Zomeravondconcert bij te gaan wonen. Ja, ze spelen ook nummers van de Dire Straits. Ik ben benieuwd of deze ook langskomt. Nou, misschien is deze wat rustig, je weet het niet. Maar je kan misschien verzoekjes aanvragen daar. Dat zou natuurlijk best kunnen. En dan spelen ze deze misschien toch. Romeo en Juliet hier bij Radio 3x2. Ik zou zeggen, blijf er gewoon lekker bij. Heel de dag. Zometeen gaan we naar onze verslaggevers.

0: De Dire Straits met natuurlijk op de gitaar de virtuoos Mark Knopfler. En je hebt ook van die filmpjes op dit moment op YouTube. Dan zie je dat hij nog optreedt voor kleine zaaltjes op dit moment. En dan zie je een oud mannetje op het podium staan die over zijn brilletje heen kijkt. En dan begint hij te spelen en dat is nog steeds magistraal. Dat is echt niet te geloven. Ja, dat zou iedereen wel willen, denk ik, zo gitaar spelen. Maar goed. Hey, we gaan eens eventjes kijken of dat de kinderen al aan het zingen zijn. Zijn ze al aan het zingen, Aad?
1: Nou, ze worden een beetje opgewarmd nu. Straks gaan ze dan echt los, want ja, de zon die schijnt. Goedemorgen allemaal trouwens. Ja, het is echt bijzonder. Het is natuurlijk een stralend zonnetje hier op het parkeerterrein bij de Sportvelden, waar we straks gaan starten voor onze fietstocht naar de Hoekse Waard. Daar gaan we straks wat meer over vertellen. De kinderen zijn een beetje aan het opwarmen. Niet dat nodig is, want het is echt nu al heerlijk buiten om zo in de zon rond te lopen. En straks gaat Jan natuurlijk weer alle toeters en bellen op ons loslaten. En we kunnen eventjes een praatje tussen doorhouden nog hier op tuin. En dan krijgen die rangen en standen, want hoe is het gegaan gisteren? Het zwembadspel, het verkeersklassement en overal waar je maar aan moet denken. Als ploeg moet je je netjes gedragen, moet je in het verkeer netjes gedragen, goed, je best doen met spelletjes. Er wordt eigenlijk best wel wat van je verwacht als kind zijnde als je meedoet met 3x2. Nou, dan komen we allemaal straks dan te weten hoe dat gisteren is gegaan. Ik zie klaarstaan, deze keer met microfoon, Wijnand Punt. Wijnand die gaat ons straks vast wel weer opwarmen met hollebolle Gijs en al die dingen. Ik moet eerst nog eventjes met ingeblikte muziek doen. De handen gaan van links naar rechts in de lucht, want daar gaat het liedje nou helemaal over. Het moet meegeklapt gaan worden en dan zometeen gaan we de echte 3x2 loslaten. Even kijken wat hier dan verder nog voor bijzonders te vertellen is. Nou, de jury bijvoorbeeld, die er klaar voor is, die hadden net ook een verhaal dat ze nu eindelijk een keertje de kinderen konden zien fietsen zonder al die regenpakken en heel veel zwarte pakken aan wat altijd zo ongezellig uitziet. Als je nu gaat kijken, als we zo meteen gaan fietsen, dan zie je dus ook al die kleuren eindelijk een keertje tevoorschijn komen, stralend en wel in het zonnetje. En die heb ik meegenomen, Ed.
2: Ja, dus... Check er ook achter.
1: Ja. Even zo tussendoor, voor de microfoon is dat. Bij Petertje Gouwerloos was verdwenen. Zo. Even zaken doen tussendoor. We gaan Wijnand eventjes het een en ander straks loslaten gaan aan 3x2 liederen en andere liederen. Hebben we er zin in, is de vraag? Ik denk het wel, toch?
3: Gaan we een spel spelen?
4: Ja!
3: Mooi.
1: Wijnand.
3: Het is een geweldige dag, zoals het er nu naar uitziet. Einde van de middag hier en daar een bui, maar dan hopen we alweer binnen te zijn. Dus dat gaan we heel snel vergeten. En toch nog maar even een keer dat 3x2 lied oefenen als John het bij de hand heeft. Ik denk het haast wel, hoor.
1: Tuurlijk heeft hij dat. Het 3x2 lied moet geoefend worden. De helft deed het goed gisteren, de andere helft staat er nog wat twijfelgevallen bij. Die gaan we vandaag even opvoeren.
5: Je kent toch.
1: Kom meiden.
5: Over 3x2.
1: Van fietsen en wandelen, en van nog zoveel meer.
5: Een week vol van pret en
1: voor ons altijd mooi weer. Heel goed!
5: Hé hey jongens!
6: Hé hey meisjes!
5: Je kent toch?
7: Je weet wel, ja, over 3x2. Met fietsen en wandelen, en ook nog zoveel meer. Een week vol van pret en voor ons altijd mooi weer.
1: Heel goed!
5: Weinigen.
1: Dat zie je zeker wel, kom op meedoen. Hè.
5: En onze Jan die is de baas van de hele stel.
1: Het eind ken je hem, hè?
5: Doet de hele dag
1: voor ons zijn best.
5: En wij.
8: Oh, maar zorgen.
1: Even opletten.
5: De rijden voor ons
1: jammer dit.

0: 2.
1: Hoera voor 3x2.
0: Heel goed, applaus voor jullie zelf, jongens.
2: Zeg boom, chicka, balla, chicka, balla, chicka, boom.
3: Oké.
2: Oké.
3: Nog een keer.
2: Nog een keer.

0: Jordi!
1: Mag Jordi!
2: Waar is Jordi? Jordi zegt, ik doe niet mee. Nou, Jordi! Kom Jordi! Jordi!
3: Kom maar, jullie willen goed voor elkaar. Wat hoor ik? Wat zeg je?
2: Of er nog vulling is.
3: Nee, over niets. Wat is er aan de hand? Vertel. Nou, kom op.
2: Er wordt gewezen. En waarom wordt er gewezen bij iemand van RNR? Ach, jongens toch.
4: Gelukkige mensen! Gelukkige mensen!

0: gekke redenken.
1: Met je gekke redenken.
0: En als ze ons niet verstaan.
1: En als ze ons niet verstaan.
0: Mogen wij dan roepen.
1: Mogen wij dan roepen.
2: Nou, ik ga nergens naartoe vandaag. Ik ga Jan vandaag alles alleen laten doen.
3: Er is een nieuwe broer opgestaan in 3x2. Die gaan we nog heel vaak horen op deze manier, denk ik. We krijgen er geen genoeg van. Hé jongens, we moeten wel even weten wie er heeft gewonnen gisteren. We gaan even stoppen. Nee hoor.
2: Ik denk dat we nooit in het zwembad aankomen op deze weer. Maar hartstikke mooi. De stemming zit er goed in. Ik ga het woord geven aan de voorzitter. Dankjewel, Wijnald. Je ziet het.
3: Alle
2: wat een zonnetje kan doen met een gelijke machineur. Grandioos.
3: Dat is ook bij jou, Jack.
4: Wat zeg je aan?
3: Even zo, okay, want hij gaat de sponsors noemen. Dan kunnen wij even een praatje hebben over de verkeersregelaars, denk ik.
4: Over de verkeersregelaars?
3: Ja. Weet je er wat van?
4: Daar weet ik wel iets van, ja. Daar
3: ben ik blij om. Hoe gaat het wat betreft de drukte en de toestanden die je meemaakt als verkeersregelaar?
4: Nou, op zich valt het met de drukte mee. En ik denk dat we met de groep verkeersregelaars die we nu hebben rijden, gewoon een hele mooie groep hebben die weet wat ze doen. En ook gewoon alles in goede banen leiden. Dus wat dat betreft doen we het heel goed, denk ik.
3: Zeker. En ik denk dat ze vanochtend allemaal blij stonden voor jouw neus. Van, de zon schijnt, een keer geen regenpak aan.
4: De zon die schijnt, dus we hebben vanochtend nog wel even overleg gehad van joh, wat gaan we doen? Allemaal regenpak aan, ja of nee? Maar de weersvoorspellingen zijn heel erg beter geworden, dus we gaan gewoon lekker in goede gezondheid en met mooi weer gaan we op pad.
3: Hoe is dat voor verkeersbegeleiding om een tunnel, we gaan nog een tunnel heen straks, om dat te begeleiden? Is dat anders?
4: Ja, in principe doe ik daar natuurlijk zelf heel weinig aan. Peter Gouweloos is de coördinator. En die heeft heel veel verkeersregelaars vanuit onze stichting, waar wij normaal mee draaien. En, dus wij houden onderweg alleen maar een beetje toezicht.
3: Oké, goed gedaan.
4: Dankjewel.
3: Hey, dankjewel. We gaan zo als Jan klaar is luisteren naar de jury. Want wij zijn bijzonder benieuwd. Ik zie ze al klaarstaan, namelijk met een hele grote map in de handen en groene truien. Want die horen er ook bij. Met andere woorden, alle ingrediënten die zijn aanwezig. En ze moeten alleen nog eventjes zo uitgedeeld worden. En Jan gaat ons vertellen over hoe een wegversmalling werkt. Luister even mee.
5: En dan gaan ze precies zitten in die buurt. Hoe jullie goed vooruitkijken om dat allemaal te missen. Dus let op, hè. Blijf vooruit kijken. Je leider en lijsten geven wel een seintje. Let op, hier heb je de Nolwijk. Uitkijken. En we hebben nog extra verkeersbegeleiders aan neergezet. Niet verder vertellen, hè? Oké. Okay. En dan komen we in de Binnenmaas. En daar is het brandschoon. En traditie bij 3x2. Als we weer vertrekken en we hebben gebruik gemaakt van het veld en het zwembad. Dan wij onze handtekening daar ook neerzetten. In de vorm van helemaal schoon. Dus als je vanmiddag klaar bent en je hebt weer je fruit, want vandaag krijg je weer fruit, en je soep op en dat soort dingen, en je hebt alles weer ingeleverd, kijk om je heen op het veld of er nog wat vuil zit. Weggooien, verdien je allemaal extra puntjes mee voor de jury. Ik zie al dat jullie gespannen kijken. Want wat blijft de jury nou? Opzij, ik wil de uitslag weten. Klopt dat? Oké, jury, kom maar!
3: Nou, op met de jury dan. Dat was Jan, met de wijze woorden. Maar de woorden die nu gaan volgen, dat zijn eigenlijk de woorden iedereen op zit te wachten, gek genoeg. De dames van de jury.
6: Ja, goedemorgen allemaal. Ja, zoals jullie eigenlijk gelijk wel kunnen zien, hadden jullie ons hier met z'n drieën verwacht.
3: Nou, dat hebben we nog niet verteld, maar Ingeborg die is onhandig uit de auto gestapt en loopt nu met twee krukken hier.
6: En dat brengt ons gelijk bij het minder leuke nieuws van gisteren. Ingeborg heeft jullie vanuit een hele onzichtbare plek gejureerd. En als wij dan een stukje weer verder willen, dan liften we wel eens mee op de bezemwagen. En toen Ingeborg daarop wilde staan, heeft zij een misstap gemaakt. En is ze door de knie gezakt en is dat niet helemaal goed afgelopen. Ze is naar het ziekenhuis geweest. Het is gelukkig niet gebroken. Maar ze heeft er wel pijn aan. En zoals jullie zien, moet ze het vandaag doen met krukken. En ja, traditiegetrouw Ingeborg, krijg jij daarvoor van ons de zwarte trui.
3: Dat is lang geleden dat die is uitgereikt bij 3x2. De zwarte trui is voor de pechvogel van de dag. Nou, Ingeborg is mijn pechvogel. Die gaat even niet huppelend.
6: Ze gaat wel proberen om mee te rijden in de auto's. Dus jullie gaan er wel nog zien, gelukkig. Maar ze haakt even af bij de jury vandaag.
3: Applaus voor Ingeborg. En respect, ze is er gewoon bij. Nou, ze zwarte trui over de schouders gehangen. En Wijnandpunt komt nu met een steekkarretje op zijn dag op plaats wil nemen. Maar dat is toch iets te enthousiast. De jury dan.
6: Nou, dan gaan we gelijk maar even door met leuke nieuws. Want we hebben ook nog een jarige vandaag. En dat is Colin Hagort. Hij is vandaag 10 jaar geworden en zit in groep 4 van Berkhout Kozijnen.
3: Nou, Colin staat al vooraan met de feestbus op. Top, man. Nou, met de felicitaties. We gaan zingen. Lang zal die leven. Logisch natuurlijk.

0: je deed het heel goed.
1: Nee, ik ga niet zingen.
0: Natuurlijk ga je zingen. Nou, dan ga ik zingen. Hipper de piep.
2: Hipper de piep.
0: De felicitaties voor Colin, die is vandaag jarig. Hij rijdt in de groep van Berkhout met een paar shirt aan. Zwaai en roep naar hem als je hem ziet fietsen.
3: Hele gezellige dag. Ja, dan over de dag van gisteren. Wij willen tegen jullie zeggen dat wij ontzettend trots zijn dat jullie de hele weg hebben volgehouden, in de regen hebben gefietst. We hebben jullie ook nog heel veel horen zingen, dus even een applaus voor jezelf. We hebben uiteraard nog wel een paar dingetjes van aandacht. De handen in de bochten, dat blijft wel een ding. We proberen ook op plekken te gaan staan om jullie daarop te kunnen beoordelen. Dus let erop, de hele groep moet zijn hand uitsteken. En let op afstand tussen de groepen. Als er geen aaneengesloten rijdenadvies is gegeven, dan moet er echt een auto tussen kunnen. En binnen de groep moet je zorgen dat je echt als groep aaneengesloten blijft fietsen. En gisteren hebben jullie een natuurquiz gemaakt. En we waren eigenlijk wel heel enthousiast over hoe jullie dat hebben gedaan. Dus heel goed.
0: Even twijfel van wie gaat.
3: Ja, dan zijn jullie natuurlijk heel erg benieuwd hoe jullie dat hebben gedaan. Dus hier komt het klassement van gisteren. En dat begint op de 16e plaats. En op de 16e plaats is geëindigd groep 12 van de Pannenkoe. Op de 15e plaats twee groepen. Groep 19, Travel XL Dolfijn Reisbureau. En groep 10, Koeker Nederland BV. Op de... Anders kan je niet horen, dat zou jammer zijn. Op de 14e plaats twee groepen. Groep 11, Ambers Bacon Cake. En groep 3, Aardoomoveniers. Op de 13e plaats groep 7, bouwbedrijf KP van Driel. Op de 12e plaats groep 17, R&R-oveniers. Op de 11e plaats groep 6, Fleur Vision Bonnes. Op de 10e plaats groep 16, Van Gelder Groenten en Fruit. Op de 9e plaats groep 9, Konings Kids Party. Op de 8e plaats hebben we twee groepen. Groep 13, Brood- en Banketbakkerij Vosbonnes. En groep 5, bij Nicky aan tafel. Op de 7e plaats, groep 8, Transportbedrijf Zee Groeneboom. Op de 6e plaats, groep 14, Eef Bakfietsgym. Ja, dan komen er bij de top 5 en dan hebben we nog 6 groepen over. Op de 5e plaats, groep 18, Groenten en Fruit Import van Ooyen BV. Op de 4e plaats, groep 15, Kinderopvang SKR. Dan is de 3e plaats een gedeelde 3e plaats, namelijk groep 4.

0: Juiste dag om in een zwart shirt te lopen. Ze krijgen gelukkig één groen shirt en een hele ris groene linten op de mouwen gespeld. Dus eventjes er tussendoor gaan duiken naar het bekende zakje met de loodjes, met de mispoezen en één hoera. En de groene trui wordt er omhoog gehouden. Er zouden nog eens een vraag over gaan stellen aan de jury, hè? Hebben we gisteren beloofd. Het zakje wordt leeggepeuterd. Er wordt nog niet gejuicht, maar op een of andere manier zit altijd het winnende loodje ergens onderin gezakt. Ik denk dat die gewoon van zwaarder papier is gemaakt of zo. Hey, gefeliciteerd. En jij?
1: Groene trui!
0: Ja!
1: Yeah. Groene trui! Nou, kijk eens aan.
0: Daar komt ze dan, met de groene trui. Pet af, trui aan. Nou, die ziet er flitsend uit. Ze gaan straks vooraan rijden, dat weet je. Het eerste stuk mogen altijd de groene truiwinnaars vooraan fietsen. Ereplek om dan tussen de 3x2 caravan in te zitten. En daarachter dan de groepen, zoals het hoort. Gefeliciteerd, wat is je naam? Sorry, wat is je naam?
2: Louisa.
0: Hé, hey, gefeliciteerd Louisa.
2: Dankjewel.
0: Gaaf gedaan. Wat hebben jullie nou goed gedaan dat jullie zo goed waren?
2: Nou, gewoon goed zingen en netjes fietsen. Alleen, ja, het zwembadspel ging ook best wel goed. Alleen, ik viel helaas wel, maar ja.
0: Vooruit maar. Vandaag weer een kans. Nieuwe groene trui.
2: Ja.
0: Doe je best. Nou, we gaan fietsen allemaal. Op naar de Hoekse Waard. Kijk of Jan nog wijze woorden heeft voor ons.
3: Een derde dagwinnaar. Drie verschillende, dat is mooi. Dus even kijken, we moeten de speltjes en de corsage nog even goed doen.
0: Nou goed, dat wordt allemaal wel geregeld. Wij gaan ons opmaken voor een fietstocht en een stukje wandelen door de Heinenoordtunnel heen. Dat is wel anders, maar dat gaan we ook onderweg al vertellen wat daar dan anders is voor degene die dat nog niet hadden meegekregen. Wat gaan we doen? Als Jan straks de kans heeft gehad om de kinderen voor te bereiden naar de fietsen te gaan, dan gaan we starten. We gaan de motortjes aan. Niet echt, want we mogen niet elektrisch fietsen. En dan gaan we lekker op weg in het stralende zonnetje. Oh jongens, begint het verval nu al. En dan melden we ons graag na 9 uur weer. Als we onderweg zijn, op weg dus. Eerst naar Barendrecht en dan naar de Hoekse Waard.

Shania Twain en That Don't Impress Me Much zitten er alweer op het eerste uur van vandaag. Dat gaat hard, maar niet getreurd. We zijn nog heel de dag bij je. En zometeen om 9 uur dan meldt Aad zich weer met een volgende update over het fietsen. En dan zitten ze inmiddels op de fiets, dus dan gaan we kijken waar ze zich dan bevinden. Ik zou zeggen, blijf er gewoon lekker bij.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
2: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
1: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
3: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
1: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd weinig aan de hand in onze regio. Een paar korte files, zoals de A4 Den Haag richting Amsterdam voor Nieuw-Vennep 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel, ook 5 minuten vertraging. En de N207 Hillegom richting Alphen voor de aansluiting met de A44, 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En dat komt door een eerder ongeluk op de A44. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn, Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
5: Bakkerij Vos,
7: Slagerij Vreugdenheel,
8: Bloemist Fleur Fishing,
7: Haarmode Meijer,
6: Kruidvat,
5: Miss Beauty Fashion,
7: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
5: Eetcafé De Parel,
7: Lidl,
6: Libera
5: en Café Bonnes.
7: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
9: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
10: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
11: Spring op je zadel.

0: Weer terug bij Radio 3x2, ja. Paul Simon hoorde je met Late in the Evening. En 3x2 is nu natuurlijk op weg naar de Hoekse Waard. En ze gaan de goede kant op, zullen we maar zeggen. Want het aantal fietsongelukken in de Hoekse Waard daalt voor het tweede jaar op rij. Fietsers en bestuurders van elektrische fietsen en fatbikes in de Hoekse Waard hebben in 2025 opnieuw minder ongelukken gehad dan een jaar eerder. En dat getal daalt nu al twee jaar op een rij, dus dat gaat goed. En bij zeker 39 ongelukken in de Hoekse Waard waren vorig jaar één of meer fietsers betrokken. Dat blijkt uit cijfers die vergelijkingssite Independer heeft verzameld. Dus jullie fietsen de goede kant op, Aad?
1: Ja, vanzelfsprekend fietsen wij de goede kant op. We hebben straks ook het mooiste weer van heel de regio. Dat zei ik vanochtend al. We hadden ontbijt met z'n allen, met de ochtendploeg tenminste, in de studio. Heerlijk ontbijtje gegeten. En toen zei ik van, er staat iets vreemds ergens aan de lucht. We hadden een tijdje niet meer gezien. We hadden besloten dat vroeger, dat heet heette. Vroeger is dan een week geleden. Maar goed, hij is er nog. Wij zijn er ook nog. Wij fietsen op het moment bij het Nieuw Rijenwaard gedeelte. Links Jimmy's, rechts Koeken. Al die schoenendozen die daar verschijnen. Daar heb ik eens een keer met iemand van dat gebeuren hier een praatje gehad. Toen werd het een en ander officieel geopend. Zeg van, eigenlijk is er toch maar niks, al die schoenendozen in het landschap. Hij zei, ja, dat kan je nou wel zo zeggen. Die schoenendozen zijn ontzettend belangrijk voor onze economie en voor de distributie. En er gebeurt heel veel in. Maar ik blijf er toch bij van, kan je die dingen niet een beetje groen van buiten laten? Nog een boompje ernaast of zo. Maar de ideale wereld die schijnt nog steeds niet te bestaan. Vooruit maar. Hey, we gaan op weg naar de Kleine Rust. Dat is bij wat vroeger de termen waren. Volgens mij zitten die er niet meer bij Barendrecht, het parkeerterrein. Waar ook die trainbaan is. En daar gaan we dan eventjes ons geestelijk voorbereiden op die tunnel. Wat toch altijd weer een dingetje is. Ik moet er straks even nog wel wat meer over vertellen wat daar aan de hand is. Meren is er ook weer bij, die gaan we straks ook horen. Meren, eventjes zo nou je toch naast mijn fiets. Is die termen er eigenlijk nog bij dat parkeerterrein?
2: Volgens mij wel.
1: Oh, heet het ook nog zo?
2: Geen idee. Ik ben er echt al heel lang niet meer geweest. Dus ja. Geen idee.
1: Oké, ik denk nou, Meren die weet die dingen. Maar Meren weet ook die dingen niet. Jammer. Eventjes opschrijventjes. Een aantekening gemaakt voor Meren bij deze. Nee hoor, meid. Je kan niet alles weten. Maar daar gaan we wel heen. Dat is het belangrijkste om te weten. We fietsen dan straks de hoek om. Dan gaan we richting de Rijksstraatweg. En dan krijgen we zo het dijkenverhaal. Hoe heet die dijk ook allemaal? Het is niet de Pruimendijk, was er bij een resort. Hoe heet dat ding ook weer, die dijk waar we overheen gaan?
2: Ik wilde Achterzeedijk zeggen, maar dat klopt niet.
1: Nee.
2: Jee, wacht, ik mis het vanochtend nog. Het had een goede vraag van de dag geweest.
1: Dit was een goede, een reservevraag van de dag voor de mensen die denken van, dan krijgen ze een extra prijs. Hoe heet toch ook alweer die dijk? En ik kan het ook 1000 keer zeggen, maar nu niet. We hebben het er vanochtend toch over gehad, bij de opening van 3x2. Nou, dat is al geen half uur geleden, dus dat geeft een beetje aan hoe goed jouw verslaggever dan dat allemaal vast kan houden. Aan de andere kant, je kan ook zeggen, het is gewoon een leeftijdsprobleempje. Je moet het een smoes geven per slot van rekening. Yo, het maakt niet uit, die zon die schijnt en we gaan straks naar die dijk toe. En dan gaan we zo naar de parkeerterrein. Dat is het enige wat telt. Als we straks terug zijn, dan denk ik dat we zo een heel eind op weg zijn naar die plek. We hebben ook het bord gezien wat bij die dijk staat. Niet voor zeggen straks, hè, Marco, denk erom. Dan kijken we even op dat bord en zeggen van, ja, natuurlijk, zo werkt dat.

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. En 3x2 inmiddels onderweg. Je hoorde het net van Aad. En we gaan op weg naar de kleine rust. En hopelijk kunnen ze het onderweg een beetje droog houden. Dat vraag je altijd af natuurlijk. Want Gertje had van de week ook al onweer voorspeld op donderdag. Ik hoop niet dat dat doorgaat.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen trouwens, ja.
1: Ja, nou, ik durf daar geen garantie voor te geven. Er liggen namelijk op de Noordzee ontstaan buien. Die Noordzee die is behoorlijk warm. Er kwam vandaag in het nieuws dat KNMI een berekening had gemaakt dat de temperatuur van het zeewater 30 meter uit de kust 21,5 bedraagt. En dat is een nieuw record. En zo'n warme Noordzee is een voedingsbodem voor buien met een koude bovenlucht. En die koude bovenlucht dat komt door een lage drukgebied dat van de Britse eilanden naar de Noordzee trekt. En die bovenlucht die is flink aan het afkoelen. En ja, boven dat warme Noordzeewater ontstaan dan buien. En die trekken het land in. Dus ik geef geen droog weergarantie voor de rest van de dag. Maar vanochtend was het in ieder geval wel prachtig weer. Het zonnetje scheen en eigenlijk niks aan de hand. Maar verspreid over de dag gaan er toch een aantal buien vallen. Die kunnen plaatselijk pittig zijn. Dat was ook in de afgelopen nacht al het geval. Toen viel er 5,5 mm in Ridderkerk. En naast de behoorlijke neerslag kan er ook een donderklap voorkomen. Grootschalig onweer verwacht ik niet, maar een enkele donderklap is wel mogelijk. En waar het dan ontstaat en wanneer is niet aan te geven, omdat die buien nog moeten ontstaan. Nou, de bewolking die is geleidelijk dan wel wat aan het toenemen. Dus ja, ze gaan de bewolking wel tegemoet. Dus niet meer zo zonnig, maar ja, tussen de buien door komt er vanmiddag ook geregeld de zon tevoorschijn. Een afwisseling van zon en bewolking en af en toe dus plensbuien. En de wind die is matig en die waait uit een zuidwestelijke richting, waarbij de temperatuur vanmiddag op laat lopen naar zo'n 20 of 21 graden. Nou, ook vanavond blijft die kans op buien bestaan. Komende nacht neemt die kans dan wat af. Maar blijft de kans wel aanwezig, maar vallen ze minder intensief. Wisselend bewolkt weerbeeld. En bij een afnemende wind daalt de temperatuur dan naar ongeveer 14 graden. Ja, en morgenochtend leeft die buiigheid toch weer op. Kunnen dan opnieuw een aantal buien vallen. Al zal de activiteit wel wat minder zijn in vergelijking met vandaag. In de middaguren dan neemt die buienkans geleidelijk aan af. Klaart het wat verder op. En dan krijgen we een afwisseling van bewolking en zonnige momenten. En bij een matige wind uit het noordwesten wordt het dan opnieuw zo'n 20 of 21 graden. Dus ja, vandaag is eigenlijk het goede nieuws dat we met flink wat zon van start zijn gegaan. Maar in de loop van de dag moet er toch rekening worden gehouden met buien. En morgenochtend is het misschien precies andersom. Morgenochtend dan kans op buien. En in de middag zijn de drogere momenten. En ook wat meer zon. En voor de temperatuur maakt dat allemaal niet zo heel veel uit. En qua wind, ja, ze hebben nu tegenwind. Als ze terugrijden, hebben ze windje mee. Dus dat is misschien voor straks een voordeel.
0: Ja, de temperatuur 21 graden, dat is natuurlijk prima. Maar die buien,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja. Ja, die buien.
0: Ja, dat is een beetje jammer.
1: Ja, maar goed, en ik zie ook dat ze vallen in zogenaamde buienstraten. Dat is, die buien die volgen elkaar dan op. Die clusteren. En zo kan er op de ene plaats behoorlijk wat vallen. En op de andere plaats veel minder. Dat heb je vaker met buien. Dus ja, als je het een beetje treft, kan je net buiten zo'n buienstraat om behoorlijk droog blijven. Maar als je er net onder zit, ja, dan kan je dus even behoorlijk wat regen krijgen. Dus dat is afwachten.
0: Ja, nou ja, laten we er het beste van hopen. Hè. Ze zullen er toch wel naar de zin hebben, denk ik. Het gaat fantastisch gezellig worden.
1: En je zei net al, de temperatuur is prima. Ik ja. denk dat het beter is dan de 35 graden van vorige week.
0: Ja, dat denk ik
1: zaterdag ja, in de ochtend nog een kleine kans op een bui. Verder beginnen we die dag met nog wel wat bewolking. Maar de zon die komt er in de loop van de ochtend ook bij. En in de middag zijn de buienkansen vrij klein. Lijkt het droog te blijven bij een afwisseling van zon en bewolking. En de temperatuur dan ook zo rond de 21 graden en een matige wind uit het noordwesten. Dus met die versierde fietsen, ik hoop dat die bui, waar nog kans op is, dan buiten Ridderkerk gaat vallen.
0: Ja, nou het is in ieder geval tegenwoordig wel verboden om kreppapier te gebruiken bij de versiering. Dus,
1: dan wordt okay.
0: dus dat scheelt al een heel stuk.
1: Ja, dan krijg je van die verflaagjes op de grond.
0: Ja, precies. Ja, dat wordt echt. Dat is geen feest. Maar,
1: nee.
0: Okay, nou dank je wel weer. We zijn weer helemaal op de hoogte. En we spreken je morgen weer.
1: Prima, afgesproken. Tot morgen.
0: Tot morgen.

0: bij ons nu nou eventjes wachten nog. Want de redactie die komt om 10 uur binnen. En dan kan je bellen voor het bloemetje. En zet daar wel eventjes je motivatie bij. Want dat is natuurlijk altijd wel heel belangrijk. Ja, we gaan nog eens eventjes kijken waar ze zich bevinden. Ben je al aangekomen bij de kleine rust, Aad?
1: Nee joh. We zijn nog hartstikke onderweg.
0: Oh, okay.
1: Nee, het enige wat wel klopt, ja, de zon die schijnt, dat klopt inderdaad dan wel in het verhaal. En daar is het dan ook mee gezegd. Nee, we zijn net over een tunneltje onder het spoor gereden. Bij de Noldijk is dat. Mensen die kennen dat vast wel. Dan komen we bij die dakdekker uit. Weet je wel, links hebben we die roeiverenigingen en zo. Nou, daar zitten we dus. Als we een beetje verder kijken. We zijn er eigenlijk net een beetje voorbij. Dan zie je de Waal en de surfbocht, die zit daarachter. Kent iedereen het wel? Nou, dan aan de overkant van het water natuurlijk. De Noldijk dus. En straks krijgen we nog Westzeedijken en al dat soort van dingen. We wisten het gelukkig net op tijd voordat de straatnaamboordjes kwamen. Want wij zaten hier dus, Mirre en ik, op die fiets echt zo van... Ah, dit is erg dat je niet meer weet hoe het heet. Terwijl je het maar heel goed weet vanzelfsprekend. We moeten straks, denk ik, zoals ieder jaar wel weer een stukje stil zijn. Want daar staan paarden. En dat doen we ook onderweg bij bijvoorbeeld begraafplaatsen. Uit respect wordt er dan geen muziek gedraaid of hard gezongen. Dus op dat soort locaties, als je denkt, hé, het valt mij op dat ze stil zijn. Nou, dat zou dan zomaar een reden kunnen zijn. Hey, we gaan even vertellen over die tunnel, want dat is belangrijk. We gaan door de tunnel heen bij de Heinenoordtunnel. Dan heb je meerdere tunnels. De autotunnel, nou, ik denk niet dat we daar zomaar doorheen zullen mogen fietsen. Wat wij altijd deden, vroeger, heb ik gisteren over verteld, was als een komeet naar beneden fietsen. En met de loodgang weer omhoog. Maar ja, dat ging fout. Dus dat mag al jaren niet meer. Dus wordt er gelopen door de tunnel. En dat is altijd de landbouwvoertuigentunnel geweest. Die is best fris. Best rumoerig. En eigenlijk ook een soort van donker. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Toch ook wel een beetje stijl. Af en toe wel vooral het in- en uitgaan de steile kanten zijn. Voor dit jaar wordt het anders. We gaan nu door de fietsenstunnel. Ik zou zeggen, is toch logisch, waarom heb ik dat nooit gedaan? Geen idee. Wij gingen altijd door de landvoort. Op zich klinkt het logisch. Je gaat gewoon in mijn geraden aus. Omhoog en omlaag klaar. Niet nadenken. Wat we nu gaan doen, we gaan niet allemaal in die liften. Op punt 1 zijn ze kapot al een jaar. Op punt 2... is dat niet te doen om met 200 kinderen en de voertuigen met de lift te gaan. Hè, Aad. Dus we gaan om de liften heen fietsen. Dat is toch hetzelfde stukje. Dan buigen we af naar het fietsenstunneltje. Die is wat minder stijl, wat minder koud, wat minder rumoerig en wat lichter. Is een heel andere omgeving dus ook opeens om erheen te gaan. Even wennen waarschijnlijk. Dat gaan we straks dan wel meemaken. We gaan nog wel rustig gaan, hè. Dus we zijn er nog lang niet. En daarna pas, dan gaan we dat zien. Nou, mooie tunnel, dat wel. Die fietsenstunnel is best prettig om doorheen te gaan. Misschien heb je dat als luisteraar ook wel eens een keertje gedaan. Zo niet. De Hoekzwaard is leuk. Daar kan je best een hoop fietsen. Je kan rustig een tocht bij ons vanuit Ridderkerk maken van 100 kilometer als je het ziet zitten. Door die Hoekzwaard. En dan kom je langs hele mooie plekken. In het voorjaar heb je bolleveldjes. Om een beetje richting 10 gemeten rijden. Dan heb je daar hele mooie plekken. En in de zomer is het daar ook leuk. Er staan natuurlijk de landbouwgewassen, de bloemetjes. En leuke dorpjes en andere plaatsen. En dijken. Net als hier hebben ze ook daar dijken om overheen te fietsen. Afgelopen periode, toen het zo heet was. En je gaat dan over die oude dijken fietsen. Over de oude wegen. Er worden natuurlijk wat nieuwe wegen aangelegd. En dan heb je ook nog die echte oude bomen. Die zijn groot, hoog en geven veel verkoeling. Dat is best de moeite waard. Nou, reclame gemaakt voor de mensen in de Hoekse Waard. Dan gelijk de mensen die nog een fietstocht zoeken, die kunnen zich daarop geestelijk gaan voorbereiden. Wij gaan zwingend en wel de laatste stukken dijk uit. En als we ons straks melden, dan zijn we bij de kleine rust.

0: Michael Bublé en The Best Is Yet To Come. Nou, dat denk ik ook wel dat het beste er nog aan moet komen. Want ze zijn nu op weg naar zwembad Binnenmaas. En ja, we kijken er allemaal naar uit natuurlijk dat ze daar het reuze glijbaanspel gaan spelen. Want dat is altijd spectaculair natuurlijk. Hey, liefhebbers van literatuur en bijzondere verhalen, die kunnen op dinsdag 15 september kennis maken met schrijver Arthur Japin. Bibliotheek aan Zet ontvangt de bekende Nederlandse auteur voor een inspirerende avond over zijn werk en zijn inspiratie en het schrijverschap. Tijdens het schrijversbezoek vertelt Japin over zijn boeken, zijn inspiratiebronnen en de manier waarop hij schrijft. Ook gaat hij in gesprek met het publiek en bezoekers krijgen volop gelegenheid om vragen te stellen en meer te ontdekken over de verhalen en personages achter zijn werk. Na afloop is er gelegenheid om boeken te laten signeren en daarmee biedt de avond een mooie kans om een geliefde schrijver van dichtbij te ontmoeten en meer te horen over het vak van schrijven. En het schrijversbezoek vindt plaats op dinsdag 15 september van 7:15 tot 9:15 in Bibliotheek Bolnes aan de Noordstraat 255A in Ridderkerk. Een deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is dat wel noodzakelijk. En aanmelden kan via www.bibliotheekaanzet.nl of bij de balie van de bibliotheek.
1: Voor de heetste muziek.
2: Radio Ridderkerk.

0: Alison Moyet en Is This Love? En je weet het, hè, de Dongse Fair zit er weer aan te komen op 29 augustus. En bezoekers die kunnen vanaf het haventje bij de buitenplaats Huis ten Donk een rondvaart over de Nieuwe Maas maken. En de rondvaart die duurt daar 45 minuten en wordt gemaakt met een klassieke Italiaanse taxiboot. De tocht voert onder meer rond de Zaag, een natuureiland in de Nieuwe Maas is dat. En deelname kost €22,50 per persoon. Liefhebbers van rivaboten die kunnen ook een privé-tour reserveren. En deze kost dan wel €250 per uur en is geschikt voor 4 tot 5 passagiers. En die rondvaarten die vormen een aanvulling op een bezoek aan het Huis ten Donk tijdens de Donkse Fair. Nou, misschien wat voor jou, Aad, om een keer mee te varen met zo'n bootje. Kan je een keer rustig zitten in plaats van fietsen en lekker verslag doen.
1: Ja, man, als ik s'avonds met het eten aan tafel zit, dan word ik al onrustig. Van, ik heb lang gezeten. Laat me nou niet op zo'n ding. Dan word ik helemaal gek. Dat beetje, ik stuit. Na 3 keer 2, als ik in de kantine kom, dat stuit ik nog heel de tijd door. Dat, hou op, laat me nou niet zitten, joh. Zeg, we hebben een slachtoffer hier. Dames, mag ik jullie ook eventjes onderbreken? Ja, je voelt hem al aankomen. Ik zie hier een zwarte trui, Ingeborg. Wat is er nou allemaal aan de hand, meid?
2: Ik ben gisteren verkeerd opgestapt bij de wezenwagen.
1: Dat moet je niet doen.
2: Nee, dat weet ik. Maar ja... Het was ook niet het plan.
1: Nee, maar dat is natuurlijk knudden. Toen zei je au.
2: Ja, ik gilde geloof ik iets harder, als ik het goed heb begrepen. Maar ja.
1: En terecht, want volgens mij heb je last van je knie. Dat doet hartstikke zeer.
2: Ja, klopt. Ik heb mijn knie flink verdraaid. Mm-hmm. Wellicht nog wat banden gescheurd. Maar dat moet volgende week in het ziekenhuis uit gaan wijzen.
1: Ja, dus je bent gewoon zwaar de pineut. Maar ook, je bent er ook bij.
2: Ja, dat wilde ik wel heel graag. Want dan, heeft het wel een heel abrupt einde voor mij dit jaar. Ja.
1: Dat zou heel naar zijn. Ik ben er al zoveel jaren bij. Je zat van de week te vertellen wat je al die jaren bij 3x2 hebt gedaan. Zeg het toch eens even in samenvatting. Wat was het allemaal ook weer?
2: Ik ben groepsleidster geweest. Ik weet niet precies, een jaar of 12, 11, zoiets. En nu sinds 3 jaar ben ik jury. Dus volgend jaar doe ik 15 jaar mee.
1: Het is niet te geloven, joh. En dan moeten we je bijna missen, gaan niet gebeuren. Maar ik vraag me één ding af. Dat vind ik wel een belangrijke vraag. Je hebt in je linkerhand een zwarte trui. Doe je hem aan over je nek heen? Ga je iets ermee doen?
2: Nou, het is wel een heel klein maatje. Het is een, het is een kindermaatje. Ja. Kijk, gelukkig zijn we er niet heel erg op berekend. Maar ik loop zo even naar de bezemwagen om een touwtje te vragen. En dan bind ik hem om mijn middel. Want aan, dat gaat hem niet, worden, nee.
1: Ze kunnen hem natuurlijk een beetje openknippen. Is het gelijk lekker luchtig met dit warme weer?
2: Ja, nou, zelfs dan niet. Nee, ik bind hem gewoon lekker om. Dan is hij wel zichtbaar. Maar nee, komt goed.
1: Oké. Zeg, jureren gaat je best nog wel lukken. Want er zijn dingen zat die je gewoon wel kan doen. Het in de bosjes klimmen... achter struiken gaan liggen en zo. Tot hoe ver ga je nog?
2: Nou, niet zo heel ver. Ik rijd nu mee achter in een auto. Nee, met krukken gaat dat hem niet worden. Ik ga kijken of ik straks wat in het zwembad nog kan betekenen. En anders draai ik aan de zijlijn gewoon lekker mee.
1: Ja, je hebt geen verbandjes of zo om?
2: Ik heb een brace, heb ik om.
1: Oké. Mag je daarmee het water in gegooid worden?
2: Nee, zeker niet. Nee, zeker niet.
1: Goeie smoes.
2: Ja, hele goede smoes. Hele goede smoes.
1: Hey, hoe dan ook, we kunnen lol trappen. Maar dat is ook belangrijk. Moeten we doen. Blijf lol trappen.
2: Zeker.
1: En blijf erbij, alsjeblieft.
2: Ja, ik ben van plan om tot en met de finale er gewoon waar mogelijk bij te zijn.
1: Dan heb ik nu een zakelijke vraag. Want persoonlijk even terug naar 3x2. We hebben een kleine rust nu hier. Een beetje drinken, even bijkomen. Gaan we nog een quizje doen of andere dingen?
2: Volgens mij gaan we hier wel een quiz doen zometeen. Ik dacht dat wel op de planning stond. En dan gaan we na de quiz gaan we ons opmaken voor de tocht door de tunnel.
1: Hartstikke leuk. Lekker lopen door deze keer fietsenstunnel. Heb jij die wel eens afgelegd?
2: Ja, op de fiets. Met een paar mensen die niet door de gewone tunnel konden van 3x2 heb ik hem wel eens op de fiets. Dus ik verwacht wel dat het een stuk beter te doen is dan die grote lawaaiige koude tractortunnel. Dus dat... moet een stuk beter gaan verlopen, hopen we.
1: Ik verheug me erop. Hey, bedankt voor je tijd.
2: Geen probleem.
1: Neem een bak koffie met een koekje, ik trakteer.
2: Oh, nou, ga ik doen.
1: Makkelijk van een ander, dat dan weer wel. Zeg, die kleine rust, natuurlijk, het snoep daaraan, die staat er vanzelfsprekend bij. De limonade, die is weer klaar. Iedereen die eventjes dan een beetje weer tot zichzelf kan komen. En Meren, die is ook bij mij. Hoe gaan we dat doen?

0: and please don't go. Ja, het is een beetje cliché om te zeggen we gaan nog niet. Maar dat is ook zeker zo. Wij gaan nog niet en we laten je de hele dag horen hoe dat het gaat daar in 3x2. Als het goed is heeft Mirre inmiddels de microfoon gekregen en is het erop uitgestuurd. Dus waar sta je nu, Mirre?
1: Ja, ik sta nu nog steeds bij de rust. Hun gaan ook nog niet. Ze zijn nog lekker aan het genieten van wat limonade. En ik heb heel even iemand weggeplukt bij een ander team. Want jij was aan het proosten, zei je, maar ja. Wat was je aan het doen? Vertel even.
2: Ik wou proosten op mijn overwinning natuurlijk. Hè? Omdat ja, ik weet dat we eigenlijk gaan verliezen. Hè?
1: Want jullie team is zo goed dat jullie wel moeten winnen.
2: En elk team is nog 0 keer dagwinnaar geweest, maar wel 1 keertje winnaar geweest. Dus ik denk dat
1: het... En winnaar van?
2: Gewoon de winnaar van 3x2.
1: Oké. Nou ja, dus dan in dat patroon moeten jullie nu winnen. Als jullie geen dagwinnaar worden, moeten jullie heel 3x2 winnen.
2: Ja.
1: En gaat dat een beetje goed tot nu toe met de tijden?
2: Ja, ik ben al 2 keer tweede geworden. En 1 keer vierde, dus vandaag ben ik vierde.
1: Nou ja, dat is dus helemaal niet erg, want het gaat uiteindelijk om het gehele totaal. En op de fiets, een beetje netjes aan het fietsen?
2: Ja, ik doe netjes mijn handen uitsteken, ik doe netjes zingen, hè? Maar wel hard zingen. Leuk liedjes zingen, alle liedjes.
1: Ook zelf liedjes instarten?
2: Ja.
1: Dan is het goed, dan mag jij weer lekker gaan proosten zo en lekker eten nog even. En dat doet de rest hier ook. De snoepkraan zei Aad net al, hij staat nog steeds, de rij is nog langer geworden. En verder staat er hele vrolijke muziek op. Willen jullie ook wat zeggen? Nee, ze lopen heel hard weg, maar ze staan wel te kijken. Er staan hier heel veel fietsen geparkeerd. En dan denk ik toch eigenlijk, als je hem dan omgooit, dan heb je zo'n leuk domino effect, weet je wel. Als je 1 fiets omgooit, ligt zo roets, allemaal. Aad die gaat het even proberen. Maar hij is niet sterk genoeg om de fiets om te krijgen. Ja, dat is een beetje jammer weer, Aad. Ik had beter van je verwacht. Dat had beter gemoeten.
3: Meer, ik kan me beter gedragen dan jij, dat blijkt nu al.
1: Nee, want je bent gisteren ook al van het kussen afgevallen, dus het gaat gewoon niet zo goed.
3: Dankjewel. Maar mijn vriendje die neemt het voor me op, die helpt mij. En jij vindt dat...

0: goed hebt gedaan gisteren, toch?
1: Ja. Ja.
0: Zo.
1: Ja.
0: Zo. Die kan je in je zak steken.
1: Ja. Dankjewel. Ja, nee, je ziet wel weer dat het hier heel gezellig is. Ga lekker verder eten. Terug naar de studio, dankjewel.
2: Dankjewel, Merit. Dan komen we straks weer bij jullie terug. Maar dat zal zijn rond de klok van 10 uur natuurlijk. Althans, na 10 uur zelfs. En dan zit hier Arend Hollemans. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En natuurlijk, zometeen gaan wij verder met Radio 3x2. Dankjewel, David, voor jouw bijdrage dit uur. Zometeen, ik zei het al, Arend Hollemans. En die gaat je alles vertellen over 3x2. Ze zijn nog steeds op weg naar zwembad Binnenmaas. En op dit moment zijn ze bij de kleine rust. Je hoorde al van Meren dat het heel erg druk was bij de snoepkraam. En dan is het fijn dat het nu toch eventjes droog is. Want dan is het niet zo erg om in de rij te staan. Goed, de kinderen die zijn nu lekker aan het uitrusten. Zometeen stappen ze op de fiets en gaan ze weer richting de Hoekse Waard. Nou, wij houden je natuurlijk heel de dag op de hoogte. En ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren naar Radio 3x2.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: met Arend Hollemans.
1: Ja, en wij danken natuurlijk Marco de Vroet en David Nuis die van de eerste twee uur. Ik ben nou hier met Remco Veldhuizen achter de knoppen. En Tim Verveen, onze gast die vandaag hier is namens de Oudheidskamer. Daar gaan we straks mee praten naar de volgende plaat.

0: Ja, en dan gaan we hier nu praten over de Oudheidskamer. Samen met eigenlijk collega Tim van Veen. Ook wel bekend van onze radio wanneer de nacht valt. Dat is, maar daar is hij vandaag niet voor, want hij heeft vele taken als vrijwilliger blijkt. Goedemorgen, Tim.
1: Goedemorgen, Arends.
0: Laten we het eens beginnen over de tentoonstelling uit ons depot. Dat is, ik zie daar foto's van. Dat is wel heel erg leuk, hè, die oude dingen, want ik herken daar dingen van.
1: Jazeker, Arend. En voordat we daarover praten, misschien een misverstand nog even uit de weg helpen. Het wordt vaak eigenlijk fout gezegd. Het is Oudheidkamer. De S die kunnen we rustig laten vervallen daarin. Er zijn meer mensen die daar moeite mee hebben, laat ik het zo zeggen. Ons depot, ja, dat is een hele fraaie tentoonstelling geworden. De werkgroepen, wisseltentoonstelling en collectiebeheer hebben eigenlijk de handen ineengeslagen daarin. Om een hele mooie tentoonstelling voort te brengen. We hebben achter de gesloten deuren, om het zo maar te zeggen, hebben we heel veel dingen staan, zaken staan die de moeite waard zijn om getoond te worden. En dat is met deze wisselexpositie uit het depot gehaald. En de onderwerpen daarvan zijn de huishoudelijke zaken, zeg maar, van pakweg 100 jaar geleden. En daarin onder andere de keuken natuurlijk, die belicht wordt. En de huishoudelijke zaken van de schoonmaakmiddelen. De eerste rolvegers, zeg maar, die je had. De kruimeldieven, de stofzuigers. De moeite waard om dat eens te komen bekijken. Het is een aha-erlevenis zou je kunnen zeggen van, oh ja, dat is waar, dat hadden we toen de tijd. En dan kun je zien hoe de techniek geëvolueerd is en hoe we tegenwoordig in het huishouden staan.
0: Ja, dat is natuurlijk totaal niet meer te vergelijken, hè? Want ik zie hier bijvoorbeeld de reclame voor de schoonmaakmiddelen, Sunlight. Ja dat weet ik nog vanaf, want ik ben natuurlijk ook zo jong niet meer, maar dat weet ik dan allemaal nog. Dat is toch wel heel interessant eigenlijk voor de jeugd ook, denk ik. Want die kunnen dan toch eens kijken van hoe wij het vroeger moesten doen.
1: Ja, dat is voor die mensen juist helemaal een mooie belevenis. En daarom zijn we blij dat in elk geval ouders met hun kinderen zo nu en dan ook eens bij ons aankomen. En dat kunt mogelijk aanschouwen.
0: Ja, dan heb ik eigenlijk ga ik verder met de vrijwilligers. Want dit is allemaal op vrijwillige basis wat jullie doen, hè?
1: Wij hebben een hele geweldige groep mensen om ons heen staan. Dat zijn pakweg een kleine 90, 85 ongeveer. Vrijwilligers die geheel belangeloos aanwezig zijn bij ons. En in verschillende werkgroepen zitten. Ik kan er een aantal noemen natuurlijk. Collectiebeheer is al genoemd. Anneke Nuchteren is daar al 43 jaar de vrouw in, de dame in, die daar voor een vaste collectie zorgt. Ja, die zijn weerga eigenlijk niet kent bij ons. En we krijgen regelmatig mensen waarvan echt de mond openvalt van, nou, wat jullie daar hebben gepresteerd, dat is echt geweldig. Technische zaken. Wij hebben een groep mensen die al elke maandagochtend bezig zijn om de zaken binnen keurig te houden. Afgelopen maandag mochten we de verjaardag vieren van Cor van Pelt. Die is inmiddels 90 jaar geworden. En die staat elke week nog mooi bij onze stofzuigen. Ja? Dat is natuurlijk geweldig. Aan de andere kant hebben we ook een medewerker die is 21 jaar. Die is pas ook bij ons ingelijfd, om het zo maar te zeggen. En die is heel enthousiast bezig. Dat zijn weliswaar uitzonderingen, want we vragen eigenlijk ook, laat de jeugd alsjeblieft ook bij ons komen. En deze jongeman die is bij ons zeer enthousiast begonnen en bezig. De technische zaken die zorgen voor de binnenkant van het museum. De hand- en spandiensten daar. Men is op dit ogenblik bezig aan de bakkerskar van Bakkerij van de Waal. De broer van Ben van de Waal heeft deze aan ons museum geschonken. En die willen we weer in keurige staat krijgen. We hebben een prachtige maquette staan. Van een kleine model van de bakkerij van Resort, die tot in de finesses is nagemaakt. En daarnaast komt de bakkerskar te staan. Er is weliswaar niet veel ruimte in het museum meer om, maar daarvoor hebben we ruimte weten te scheppen om daar straks ook het bovengedeelte op te zetten. De onderkant staat op het ogenblik klaar. En de mannen die hebben het prachtig gerestaureerd, zou je kunnen zeggen. Mannen met gouden handen die staan bij die technische zaken klaar. De buitenkant van het museum, dat wordt beheerd door de gemeente. En die houdt dat daar in topconditie. We hebben foto- en filmdocumentatie. Mensen die daar met affectie voor foto en film natuurlijk zitten. En daar bezig zijn om de oude films te digitaliseren. We hebben de laatste periode gevraagd om een 16 mm projector. 8 mm hadden we al om films te digitaliseren. 16 mm niet. Nou, dat is gelukkig ook in voldaan. Er zijn er zelfs 2 gekomen. Dan hebben we genealogie, historisch archief. Dat zijn de mensen die de stambomen nagaan. En de wisseltentoonstelling reeds genoemd. En die hebben elke keer weer een ander onderwerp. We hebben er zo'n 5 à 6 per jaar die dan belicht worden. Ik heb straks nog wel even over degene die nog gaan komen. Ja, en dat is eigenlijk eventjes in een notendop waar wij voor staan.
0: Ja, ik ben een paar weken, nou misschien wel een paar maanden geleden geweest. Misschien was het wel vorig jaar trouwens, naar de tentoonstelling van Bonnesse. Want ik ben een Bonnessenaar, ja. Een echte Bonnessenaar. Ja. Dat was reuze interessant. Ik heb zelf bij mogen dragen uit mijn eigen spullen van de voetbalvereniging. Zulke dingen doen jullie allemaal en dan wordt heel de gemeente belicht, hè?
1: Ja, ja, alle wijken krijgen een sowieso aandacht van ons.
0: Ja, ja. Wat ik ook nog heel interessant vind. Jij zegt tussen de 80 en 85 medewerkers. Zijn jullie nog op zoek naar mensen die je echt goed kan gebruiken?
1: Wij zijn sowieso nog zeker naar verjonging op zoek. Laat dat vooral verjonging. Ik zei net al, Cor van Pelt, 90 jaar. Dat zijn geen uitzonderingen, want een aantal van ons zijn ook dik in de 80. En zelf kan ik me dan rekenen tot de jongere generatie daar zelfs nog van. Dus jongere mensen, zeer zeker.
0: Ja, want dat is heel belangrijk om dit in stand te houden.
1: Ja.
0: Want ja, het is toch de historie van de gemeente Ridderkerk. En ik ben zelf daar ook geweest. Ik heb ook met open mond staan kijken naar de vaste tentoonstelling die daar staat. Ja. Daar heb ik echt met open mond naar staan kijken. Want nou, ik wist echt niet dat het er was. Dat is toch wel... Eigenlijk moet het publiek daar meer aandacht voor hebben, denk ik.
1: Ja. Nou, gelukkig draagt de gemeente zelf ook ons een heel warm hart toe. En elke keer weer horen we dezelfde opmerkingen eigenlijk. Van nou ja, jullie zijn daarin zo uniek. Dit is echt geweldig wat de mensen hier kunnen gaan bekijken. Ja, dus dat houden we zeer zeker in stand. En de mensen die wij hebben, die zijn zeer gemotiveerd om dat zeker in stand te blijven houden.
0: Ja, dat vind ik heel fijn. Dan gaan we even door met muziek.

0: de 3x2 Tourflits. Voor de eerste keer deze morgen gaan we even naar Aad Hoogendijk, die onderweg is. Ik hoor mijn eigen terug in de microfoon.
1: Dat is niet zo prettig.
0: In ieder geval, goedemorgen, Aad.
2: Goedemorgen, Arend. Nou, wij zijn bij de kleine rust vanzelfsprekend nu. Waar dan de kinderen een verslavering hebben kunnen krijgen. Meren hebben we net gehoord op de radio. Daar hebben we hele leuke foto's en videobeelden van. Dat weet zij niet, maar dat weten wij wel. En dat gaan we later terugzien. Wij zijn intussen weer ingepakt. Iedereen staat weer bij de fietsen. En we gaan zometeen op pad naar die Heinenoordtunnel. De tunnel die altijd bekend stond om de herrie die erin werd gemaakt. Het gegil, het gekrijs en het gedoe. En nu gaan we door de fietsenstunnel, niet door de landbouwvoertuigentunnel. Dus dit wordt een heel nieuwe ervaring. Hoe die ervaring eruit ziet, dat gaan we jullie straks allemaal laten weten. Het belangrijkste is, we zijn nog steeds onder goede omstandigheden onderweg. De auto's gaan rijden, de fietsers komen erachteraan. We zijn weer los, we gaan weer verder.
0: Oké, Tim, ik wou het nog even hebben, want ik kwam hier toch wel een hele interessante werkgroep tegen. Dat is de werkgroep Rondleiding en Educatie. Kan je daar eens wat over vertellen?
3: Dat is een werkgroep die ervoor zorgt dat mensen die de wens uitspreken om bij ons een rondleiding te willen krijgen. En van de aanwezige collectie het nodige te horen willen krijgen. Dan worden zij ingeschakeld. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een groep fietsers, een fietsersclub die uit de regio afkomstig is. Soms uit de verre regio zelfs. Die zoeken een gelegenheid om een dagje hier in de omgeving te verblijven. Nou, dan hebben ze de mogelijkheid om bij ons een uur een rondleiding te krijgen vanuit onze werkgroep. Daarbij de wens uitsprekend misschien om wat te kunnen drinken of nog wat te kunnen eten. Dan schakelen we daarbij ook weer een andere werkgroep in. En dat is de werkgroep catering, die we ook hebben. En dan kunnen de wensen vervuld worden daarin. Ze combineren dat ook vaak met een bezoek aan de huiskamer bijvoorbeeld. Dat kan ook gebeuren. Die werkgroep die is onder andere in staat ook om komende 1, 2 en 3 september de brugklassers te verwelkomen van het Varel College. Die krijgen een rondleiding bij ons. Dat was eigenlijk al jaren zo het geval. Dat is min of meer traditie geworden. De gemeente heeft uitgesproken dat elke nieuwe scholier die bij ons onderwijs gaat ontvangen, in elk geval kennis maakt met een aantal zaken in Ridderkerk. Dat is niet zo dat mensen buiten Ridderkerk, Rotterdammers bijvoorbeeld, er komen genoeg mensen uit Rotterdam hier onderwijs volgen. Alleen maar de shawarmazaak weten te vinden of Bram Ladage. Maar dat men van de geschiedenis van Ridderkerk ook wat te weten komt. Dat wordt bij ons op een hele mooie manier vervuld eigenlijk, ingevuld. Ze krijgen een toespraakje, een rondleidingtje. Ze zien een aantal zaken die met Ridderkerk te maken hebben. Ze krijgen een hapje van onze blauwkaaikoek mee en een drankje erbij. En dan gaan ze weer naar het volgende, dat is bijvoorbeeld de Singelkerk die tegenover ons ligt. En zo maakt men kennis met Ridderkerk eigenlijk. Dat zijn de mensen van de...
0: Oké, en dan, ja? Dan doe ik mij altijd denken aan de studentendagen, als ik zo nu eens hoort. Hè? Die mensen die in Rotterdam gaan studeren, die krijgen dan een, of in Leiden of weet ik veel waar ook, die worden dan ontgroend. En dus eigenlijk wordt daar ook verteld alles over de stad. Dus dat is een heel mooi initiatief, want dan kunnen ze toch altijd zeggen, ik weet waar Ridderkerk ligt.
3: Ja, nee, dat daarom. Het is een mooi initiatief vanuit de gemeente. En wij vullen dat op deze wijze in, inderdaad. We hebben er nog eentje, de receptie eigenlijk. Dat is ons visitekaartje, min of meer. Mensen die binnenkomen, die worden op een nette manier verwelkomd natuurlijk. Een kopje koffie of een kopje thee, dat is altijd bij ons standaard eigenlijk. Een hartelijk welkom en daarbij tegelijkertijd een woordje van wat zij willen vragen, wat zij willen weten. Donateurs hebben we natuurlijk ook graag. Dat is iets bij ons wat eigenlijk minder goed gaat dan de rest van de organisatie. We hebben ooit 1600 donateurs gehad, dat in het verleden. En door corona is dat een stuk minder geworden. Ja, mensen die, ja, we zitten natuurlijk in een groep mensen die op leeftijd zijn. We hebben met sterfgevallen te maken. En de praktijk is zo dat kinderen van die mensen eigenlijk op een uitzondering na de zaak niet meer overnemen. Wanneer dat in de familie gebeurt en ze kijken de zaken na, dan is het in veel gevallen zo dat het lidmaatschap, donateurschap van onze oudheidkamer, die wordt opgezegd. Ja. Dus zodoende is dat dalend. Er komen natuurlijk wel mensen bij, maar dat verbloemt niet dat wij in een negatieve spiraal zitten daarin.
0: Ja, dat is eigenlijk wel heel erg jammer, want ja. Toevallig is mijn ex-vrouw ook donateur bij jullie. En ja, dat is ook een echte Ridderkerkse. Het is voor, als je hier in de kerk woont, toch geweldig als je zoiets ziet. Hè? Want als je naar de website kijkt, er staat van alles op. Ik ben helemaal into de sport. En daar hebben jullie een prachtige collectie van. Dan denk ik, ja, dat is toch zonde dat die mensen weglopen. Want dan houdt het toch een keer op, denk ik.
3: Wij zijn natuurlijk afhankelijk van de sponsorgelden. Laten we dat alsjeblieft niet vergeten. Want daar hebben we veel mensen van. En een aantal hoofdsponsors die ons zeer ter harte zijn. En ja, dat is natuurlijk geweldig. Maar de donateurs, daar moeten we natuurlijk ook mede van hebben. Even over die sponsoring. Daar is onze voorzitter Jan Verhoeven een flink aantal jaren geleden mee begonnen. Toen was hij nog geen voorzitter, maar daarmee is hij bij onze stichting gekomen. En dat heeft hij met verve vervuld, want we hebben inmiddels een prachtige collectie van sponsors onder ons. En die zijn eigenlijk elk jaar weer bereid om hetzelfde weer te gaan storten bij ons. Dus wat dat betreft is die gelukkig continuering erin en zelfs stijging, moet ik zeggen. Maar daarin de donateurs, en wat is nou eigenlijk tegenwoordig nog €15... waar je een heel jaar voor donateur bent. Je krijgt daar een boekje voor ook. Ja, dat is eigenlijk niks. Een paar kopjes koffie en je bent het kwijt. Koffie krijg je ook nog gratis bij ons. Dus ja, wat weerhoudt men nog, hè, eigenlijk?
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Want ik moet heel eerlijk zeggen, het ziet er allemaal heel prachtig uit daar in die oudheidskamer. Ik zal echt adviseren om toch eens te gaan kijken, zeker voor jongere mensen. Dan gaan we toch nog even over de rondleidingen hebben. Want ik heb gezien dat 2 september een rondleiding in een resort is. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
3: Ja. Nou, dat is eigenlijk helemaal een zaak die Aart van Dracht heeft gestart bij ons. Die is begonnen met presentaties te geven op de singelzolder. En dat is ook nog mooi om te vermelden. We hebben 2 verdiepingen. Maar er is eigenlijk ook nog een 3e verdieping. Dat is de top van het gebouw aan de Kerksingel 26. Daar hebben we een hele mooie zaal. Met genoeg plaatsen om presentaties te geven. Er staat een prachtig scherm daar. Van 100 inch. En ja, die presentaties die worden steeds drukker bezocht eigenlijk door Van Aart van Dracht. Hij heeft de afgelopen maanden, de zomermaanden, is hij buiten geweest. Hij is onder andere in Bolnes, in Bolnes Noord heeft hij de vorige maand, of deze maand moet ik zeggen, is hij geweest. Daar zijn 25 mensen op afgekomen. Nou ja, dat is mooi te behappen nog in een groep. En wat er nu gaat gebeuren, dat is inderdaad een resort. En daar zijn ook al, je krijgt de aanmeldingen krijg ik binnen. Die komen regelmatig binnen. Dus dat belooft ook weer wat te worden. Aart is daar heel erg goed in. Hij is helemaal als een soort amateurhistoricus is die in veel zaken gedoken. Hij is onder andere bij ons werkzaam, maar ook nog bij Huis ten Donk. En bij de natuurvereniging, waar hij ook bezig is. En we kijken er naar uit eigenlijk weer.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar als ik nou zo eens hoor, dan hebben toch wel heel veel mensen een dubbele functie binnen de vrijwilligers dan. Hè, bedoel ik, want dat merk ik ook bij onze voetbalclub. Meestal heel veel mensen die veel dingen doen.
3: Klopt helemaal, Aart. Dat is gewoon zo. Die 85 medewerkers, dat zijn mensen die ja, op verschillende wijzen bezig zijn. Om te beginnen hebben we medewerkers die de boekjes rondbrengen. Ja, die zijn niet dagelijks of wekelijks bij ons aanwezig. Maar die hebben we natuurlijk wel nodig. Die komen de spulletjes netjes inpakken in de enveloppen. Er worden de adressen opgezet. Die adressen worden alweer door een andere opgezet. De mensen van Toos, ik mag de naam wel even noemen, Toos en Frans, die zijn daar bezig om dat allemaal te verzorgen. Ik heb ook weer een pakketje liggen over 2 weken. Dan worden weer wat zaken bezorgd aan de deur van mensen waar we helaas nog geen... Misschien ook leuk om even te vermelden. Wat heet leuk, maar er zijn mensen die nog steeds hun e-mailadres niet, niet afgeven, laat ik het zo zeggen. Het is natuurlijk prachtig om een e-mailadres te hebben van het hele bestand. Want dan kun je dat via de elektronische snelweg alle mededelingen natuurlijk versturen. En nu gaan we de actie weer krijgen van Rabo Club Support. En die actie die gaat starten binnenkort. Daar gaat een mailing vanuit naar de mensen, de medewerkers. De mensen die verbonden zijn met de Rabobank, die kunnen een stem uitbrengen. Nou, elk jaar hebben we een prachtig resultaat betreffende de opbrengst van die actie. Rond de €2500 krijgen wij meestal. En daar hebben we ook dit jaar weer een bestemming voor. Maar er zijn er mensen bij die geven hun helaas niet hun e-mailadres. En daar zijn ook mensen bij die bij mij vlakbij in de buurt wonen. En ik snap echt niet waarom ze dat nog steeds niet afgeven. Want wij moeten dan weer, niet dat we daarvoor te beroerd zijn, helemaal niet. Maar het kan zo makkelijk zijn om je e-mailadres af te geven. Dan komt het gewoon bij je thuis. Nu moet er weer, ik heb weer zo'n stapel liggen om te bezorgen. En dat is eigenlijk onnodig.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. We gaan even verder met muziek.

0: Dit is de vraag van de dag van donderdag. Hoeveel kilometer fietsen de kinderen vandaag?
1: Voor het antwoord kunt u bellen met 0180-430-3x7. Dat is voor het antwoord van vandaag. Ik denk dat ze meer dan een kilometer fietsen. Maar ja, ik ben er niet zo van op de hoogte. Want ik zit hier gewoon lekker binnen met Tim van Veen. Lekker te kneuvelen over de oudheidskamer. Een recent iets wat jullie hebben gedaan is ook aandacht besteed aan Kitty Kotti.
2: Zeker, Arend. Je zei het weer trouwens, oudheids.
1: Ja, dat zit, hem, zit er helemaal in geslepen.
2: Ja, Kitty Kotti, op 1 juli hadden wij daar een hele volle ruimte bij ons. De benedenruimte was compleet gevuld, ze noemen dan, met mensen, met bezoekers. Voorafgaand daaraan hadden we een complete organisatie, want dat hield nogal wat in het vat, heel gezegd. Chiara van den Ham en Zoe, haar dochter, die hebben dat geheel georganiseerd. Die kwamen bij ons met een prachtige mooie brief. En daar waren we allemaal van onder de indruk in het bestuur. En toen hebben we besloten om de locatie beschikbaar te stellen voor het Kitty Kotti viering. En dat is uitgelopen in een enorme mooie gebeurtenis. Met mooie mensen erbij, stands met hapjes, drankjes. Een prachtige band die erbij was, die voor sfeer zorgde. Maar niet te vergeten ook sprekers, 2 sprekers die de kern van Kitty Kotti kwamen belichten. En waar we dat moeten vieren. Het was een enorm succes. De landelijke televisie was erbij. RTV Ridderkerk natuurlijk. En er was een reportage nog van die 's avonds te zien was op RTL 4. Dus dat was een groot succes.
1: Ja, is dat dan voor een herhaling vatbaar of blijft het bij een eenmalig iets?
2: Dat is een goede vraag. Natuurlijk is de wil daar om die beschikbaar zeker te blijven stellen. Alleen zitten we wel met de regelgeving, zou je kunnen zeggen. Er wogen maar 50 mensen sowieso beneden aanwezig zijn. Mocht dat er meer worden, en dat gaat waarschijnlijk met deze bekendheid en het succes van dit jaar, gaat dat zeker meer worden. Dus dan moeten we in de vraag stellen van ja, dan moeten we dat niet ergens anders gaan laten vieren. En moet dat niet in het gemeentehuis zelf gaan gebeuren? Ja, er is een grote zaal. Dus, maar dat is van later zorg natuurlijk. Bij ons was het in elk geval een geweldig gebeuren. En we kijken daar met warmte op terug.
1: Ja, en dat levert toch ook weer een stukje publiciteit op. Hè? En bekendheid voor de oudheidkamer.
2: Ik zal het
1: proberen te onthouden nu. dat is toch ook wel heel erg belangrijk. Nee, want daar komen misschien ook weer donateurs op.
2: Jij zegt het, natuurlijk. Die berichting via de televisie die er was. De krant heeft er vol van gestaan. Het AD heeft meerdere malen zelfs prachtig artikel geschreven. We hebben bij het AD Barbara de Jong. En dat is een hele fijne journaliste die met ons begaan is ook. Schrijft overigens over andere zaken hier in de kerk ook heel goed. Die heeft dat prachtig belicht ook. Dus die bekendheid is zeker aanwezig daar. Mensen in die reportage zeiden ook van nou, ik weet nu, vorig jaar ging ik naar Rotterdam toe voor de Kitty Kotti viering, maar ik weet nu dat het in Ridderkerk ook is en laten we hopen dat het kan blijven in Ridderkerk. Nou, dat zeker.
1: Ja, en wat ik ook een heel mooi iets vind bij jullie op de website, want daar kijk ik regelmatig op, is het fotoarchief. Dat is wel heel erg uitgebreid, hè?
2: Mooi, hè?
1: Ja prachtig is dat. Zeker als je naar als je tegen de 70 loopt, zoals ik, en dan ga je naar je oude dorpje kijken, oud Bolnes, zeg maar. Dat is, ja, ik vind dat geweldig.
2: Ja. Ook mooi om te noemen, je noemt het nu. Dat gaat ook niet vanzelf natuurlijk, zo'n website. Dat hebben we besteed, om het zo maar te zeggen. Dat is een sponsor van ons, de firma Frames in Slikkeveer. En dat zijn Kees Alderliste en Ando Brouwer. Dat is een tweemanschap die dat bedrijf hebben voor zichzelf. Maar daarbij ook ons zo ongelooflijk bijstaan. De hele website, zeg maar, de teksten worden wel eens wel aangeleverd, maar voor de rest is de hele layout van Ando Brouwer. En Kees Alderliste, die heeft dat hele fotobeheer waar je het nu over hebt, heeft dat onder zijn beheer. Ja.
1: Ja, want daar kom je toch hele oude dingen tegen. Zelfs, je hebt ook een site, zag ik, van films. Oude films van Ridderkerk. Ja, daar moeten mensen echt naar kijken. Ja.
2: Die films zijn overigens ook bij ons op DVD of op stick te verkrijgen. Ja, als daar mensen voor zijn, dan moeten ze gewoon even langskomen. Vanmiddag zijn we open vanaf 1:30 tot 4:30. Van woensdag tot en met zaterdag. En vanmiddag zit ik er toevallig zelf, dus... Nou, ik zou zeggen, kom even gezellig langs.
1: Ik hoop dat het heel erg druk wordt voor jullie. Ik ga nog één dingetje vragen. Ik zit op de site te kijken gelijk. Maar ik zie het nergens van aanmelden vrijwilligers. Dat is misschien toch wel iets dat ik misschien wat mis.
2: Als het goed is, Arend, moet het er wel bij staan.
1: Ja, ik zie wel sponsors en donateuren, maar nou ja, dat doet er dan niet toe.
2: Ja.
1: Misschien dat ik het even niet zo gauw kan vinden natuurlijk. Dat kan ook natuurlijk. Ik zie dat jullie heel veel andere zalen hebben, maar wat me ook opvalt is een trouwzaal.
2: Ja, die was nog niet belicht. Dat is heel goed, ja. Dat is ook het aardig in de lift aan het geraken. Mensen die, die de mogelijkheid is om daar te trouwen. Of...
1: Ja, laat ik het zo zeggen, dan kunnen er ook maar 50 mensen binnen. Want dat is natuurlijk bij een bruiloft nog wel eens...
2: De trouwzaal die kan goed gevuld worden. Dat is een feit. Er zijn soms ook hele besloten trouwerijen. En van 10 tot 15 mensen. En die komen dan terecht in onze zaal. Zaal, dat is een mooie ruimte. De regentenkamer. Dat is op de eerste verdieping. En dat is eigenlijk een pronkstukje van het geheel. Dat is helemaal in oude staat, zoals het vroeger was teruggebracht. En dat ademt de sfeer van een eeuw geleden. En daar kun je dan het huwelijk laten afsluiten.
1: Daar zie je nu foto's van, hè? Want zo ben ik dan ook al. Ja. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Daar kun je wel geweldige foto's maken van je bruiloft, zeg maar.
2: Zeker. En niet alleen daar. In het museum zelf natuurlijk ook.
1: Ja, dat bedoel ik eigenlijk mee te zeggen. Hè?
2: Daarnaast ook nog een prachtige tuin. Die wordt door een van onze hoofdsponsors, Aardoom, wordt die in stand gehouden. En de gewerkgroep Technische Zaken heeft de laatste periode met warmte moeten bijspringen natuurlijk. Om daar ook wat, zo noemen we dan, water te geven. Want anders was die niet in deze staat gebleven. Maar daar zijn we ook heel blij mee. Daar worden ook foto's gemaakt voor de bruidsreportage.
1: Oké, dan wil ik eigenlijk nog één werkgroep benoemen. Dat is die werkgroep wisselexposities. Die mensen hebben het gewoon wel heel erg druk. Als ik zo naar die moeten 6 keer per jaar toch maar weer een expositie in elkaar flansen.
2: Klopt helemaal. We hebben er natuurlijk al een aantal gehad die zeer de moeite waard waren. En er gaan er nog een paar volgen. Want we krijgen uit ons depot nog de nieuwe wijken. Dus dat is duidelijk wat dat Drievliet natuurlijk in het zand gaat worden. En we besluiten met Winterexpo. En vanuit die werkgroep wisseltentoonstellingen, die beheerd wordt door Rijn Smit, de voorzitter daarin. Die heeft mensen bij zich die dan zich opwerpen om bijvoorbeeld de nieuwe wijken, zeg maar, ideeën daarvoor te gaan doen. En daarvoor in het archief te gaan duiken van... Die hebben dan ook wel weer een andere werkgroep natuurlijk nodig. Want die zullen ongetwijfeld terechtkomen bij de foto- en filmdocumentatie. Hè. En zo wisselen de werkgroepen elkaar een beetje af. Want de samenwerking daarin moet natuurlijk tot stand blijven komen. In stand blijven, ja.
1: Ja, daar hebben jullie toch wel een aardige taak aan als bestuur. Want als bestuur moet je toch deze werkgroepen maar aansturen. En hopen dat er genoeg mensen zijn.
2: Klopt helemaal. We hebben een fors aantal mensen in het bestuur. Iedereen van de technische zaken, zeg maar, heeft een Arie de Heer is daarin de groepsleider, zou je kunnen zeggen. We hebben voorzitter, wat al genoemd is, Jan Verhoeven. De foto- en filmdocumentatie, daar zit Toos van der Graaf voor in. De wisseltentoonstelling, zoals genoemd, Rijn Smit. Genealogie, historisch archief, dat is Stenny Struik. Even kijken, zelf ben ik secretaris van het geheel. En de penningmeester, niet onbelangrijk natuurlijk, dat is Leen van Noord bij ons.
1: Dan heb ik nog even een heel klein vraagje voor.
2: En ik vergeet er nog eentje, dat is... Dat is Wim de Wit. Die zit er ook in voor onder andere de catering. Ja,
1: ja, dat is ook heel erg belangrijk. Daar heb ik nog één vraagje eigenlijk. Wat mij interesseert dan even. Dat is een privévraagje. De werkgroep Genealogie. Kan je daar je eigen stamboom laten uitzoeken?
2: Daar kan je gewoon naartoe komen gaan. Naartoe komen. Een afspraak maken. En daarin wordt dat verzorgd.
1: Zo, ja, dat is ja, mooi. En zijn daar kosten aan verbonden? Want ik ben echt Hollander, hè?
2: Normaal gesproken, er zal misschien eens moeten worden gedoken in een archief, wat een afdrukje moet komen of een foto of wat dan ook. Dat wordt dan berekend. Maar voor de rest zitten de mensen daar gewoon belangeloos eigenlijk. Ja.
1: Nou, dat is heel mooi.
2: Ten dienste van, zo moet ik het zeggen.
1: Ja, dat is heel belangrijk voor mensen die dat toch eens willen doen. Misschien moet ik daar toch ook eens aan gaan denken. Want ik ben al een eind gekomen, maar op een gegeven moment houdt het voor mij op. Omdat ik er toch niet zo in thuis ben. Zijn er nog dingen die je zou willen bespreken?
2: Nou, ik denk dat we in dit uurtje aardig ver zijn gekomen met zaken. Eén iemand wil ik nog eigenlijk naar voren halen.
1: Hier. Dat mag.
2: Ja, en dat is een collega hier van ons. Dat is Tini Bekkers. Maar ook in meerdere opzichten wil ik hem eigenlijk noemen. Tini is altijd degene geweest die de duimlijn ook gedaan heeft. Vaak meegefietst heeft met 3x2. Hij zal ongetwijfeld daar op dit ogenblik ook aan denken. Tini is bij ons ook belangrijk. En heeft heel veel zaken gedaan. Maar op het ogenblik is hij ernstig ziek.
1: Och.
2: En dat baart ons zeer veel zorgen op het ogenblik. En dat houdt ons bezig. En zijn naam wilde ik even noemen hier.
1: Ja, ik ken Tini persoonlijk. Ik ken Tini natuurlijk persoonlijk heel goed. Want hij was vroeger hier ook verslaggever voor de sport. De voetbalvereniging Rijsoord. En echte Rijsoord. Daarna was het. Ja, dit is triest dat ik dit dan zo moet horen. Maar van hier vandaan, Tini, heel veel sterkte en laten we hopen op beterschap. Ik wil graag Tim van Veen bedanken, dit uur. En dan sluiten we dit af. En misschien volgend jaar nog maar eens een keer doen.
2: Aard, bedankt voor de aanwezigheid hier. Remco voor zijn zorg hier. Aan het begin en nu ook aan het eind. David ook. En Brooklyn, het beste in je nieuwe schooljaar. Ja.

0: Aap, gisteren was hij...
1: Ik hoor weer in mijn eigen terug op mijn microfoon. Dat is toch wel heel lastig. Aap, ga jij maar verder, want dit is niks.
2: Nee, dat is helemaal niks. Dat snap ik. Hey, dat is geen probleem, Arend. Want wij zijn zojuist door die Heinenoordtunnel heen gegaan. Dan door de fietstunnel. En niet door de landbouwvoertuigentunnel. We vertelden dat al eerder. Dat is nieuw dit jaar. Dus even kijken hoe dat bevalt. Alles is er veilig en goed uitgekomen. Dus dat betekent dat we nu weer aan de zonnige kant zitten. Want aan de andere kant zou het wat slechter weer worden. Daarom gaan we natuurlijk naar de hoek. Waar hier schijnt de zon lekker. En we kunnen weer gewoon op de fiets verder richting Mijnsherenland. Zo'n klein rondje. En dan zijn we straks bij het zwembad. Voor de mensen die het leuk vinden om te kijken hoe dan deze tunnel ervaren wordt. Ik heb het een beetje gefilmd. Ik moet het toch wel allemaal monteren en online zetten, maar dat komt strakjes vanzelf wel goed. Die kijken gewoon eventjes op de social media bij jouw razende verslaggever en dat zal wel gedeeld worden, denk ik, door RTV Ridderkerk dan. Dan heb je een beetje idee hoe dat zo is geworden. We zijn weer onderweg, we fietsen weer, we gaan naar het zwembad en strakjes dan melden we ons onderweg nog eens een keertje om te vertellen hoe mooi die Hoekse Waard dan wel is.

Zo, dit was ons eerste uur weer. Uw presentator Arend Hollemans met zijn assistente Brooklyn Hollemans. En iemand achter de techniek, hoe heet die ook weer? Remco Veldhuizen. Elke dag dezelfde grap is ook leuk. Wij horen nu graag terug naar het nieuws en de boodschappen.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen.
6: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderend? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Zadel.

0: met Arend Hollemans.
1: En achter de knoppen natuurlijk Remco Veldhuizen, want dat wordt wel eens vaak vergeten. De mensen van de techniek zijn heel erg belangrijk bij ons. De stap naar de competitiefase van de Champions League lijkt voor NEC nog te groot. Bodo Glimt sloeg in Nijmegen in de eerste play-off duel keihard toe. 1-3. De opening gaf een strijd en pittige duels, maar amper kansen te zien. Kreta stikte een kopbal van Helmersen over en Sherry testte Shaikin. NEC greep de regie, maar in de counter sloeg vet toe. Na kansen voor Thierry en Liberton volgde voor rust nog een dreun. Storm pakte Blomberg vast en Helmersen benutte de strafschop 0-2. Ook nadat alle Sesimi vlak naar rust de corner had dragen, bleef NEC gaan. Shaikin schoot ook Sherry's derde schot, stopte ook derde schot van Sherry, waarna Bischoff de Goffert alsnog liet juichen en Kes nog op de paal raakte. Ik vond het een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. En laten we hopen dat NEC over twee weken, of volgende week is dat al trouwens, het beter doet, want ze hebben de verdienen het wel.

0: 3x2 Tourflit.
1: En dan gaan we weer naar onze razende reporter Aad Hoogendijk.
2: We zijn onderweg vanaf de Heinenoordtunnel naar het zwembad Binnenmaas. Sterker nog, ik zie daar in de verte al vlaggen wapperen. Die horen bij het recreatiegebied en ook het zwembad waar wij ons straks gaan bevinden. Daar gaan we het zwaaibanen-glijdozen-spel doen. Zo heet het niet. Dan gooi met die glijbanen. Dat komt er niet meer uit. Zeg, wat ik zeggen wilde, mocht je nog interesse hebben hier in de Hoekse Waard, het is altijd schoon natuurlijk op het boerenplatteland, om een leuk boerderijtje te kopen. Hij staat nog te koop. De boerderij van Gerard Cox. Weilen Gerard Cox, moeten we zeggen. Sinds juli is die officieel in de verkoop, heb ik me laten vertellen. Ik heb me ook laten vertellen dat aan die boerderij nog heel veel werk is wat betreft isolatie en andere klusjes. Dus bereid je wel voor op het een en ander aan handen werk. Maar dan heb je een leuk authentiek boerderijtje in de Hoekse Waard. Met aan de overkant van de weg gewoon velden vol met zonnebloemen. En wij fietsen daar langs. En dat is natuurlijk ook het leuke. Gerard die vond het ook altijd leuk. Stond ieder jaar te kijken, zeg maar. En gewoon, je krijgt ieder jaar de jeugd weer door 3x2 daar langs je boerderijtje. Nou, als je dan nog niet gelukkig bent in het leven, dan weet ik het gewoon niet meer. Dat moet gewoon het ultieme geluk zijn. Die vlaggen, waar ik het net over had, die komen steeds naderbij. Dat betekent ook dat wij daar straks langs gaan fietsen, de fietsen gaan parkeren en het zwembad ingaan. Straks, als we ons weer melden, dan zijn we binnen en gaan we ons voorbereiden op een lekker glijbanenspel.

En natuurlijk weer speciaal voor Remco de mop van de dag. Nadat hij in Parijs zeer uitgebreid heeft gegeten, vragen Hollanderen naar de rekening. De kelner presenteert hem het briefje waarop de eindsom van €199 staat genoteerd. De Hollander legt twee briefjes van 100 neer en wacht positief op het wisselgeld. De kelner overwacht hem de 1 euro tezamen met een pakje condooms. En waar heb ik deze attentie aan te danken, vraagt de Hollander. Ach, zucht de kelner, ik wil voorkomen dat gasten zoals u zich voortplanten.

0: je een plaat aanvragen? Bel 0180 430 777.
1: Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd. De viervoudig wereldkampioen ligt nu vast tot 2030 bij de Oostenrijkse renstal. De 28-jarige Verstappen won in mei 2016 bij zijn debuut voor Red Bull de Grand Prix van Spanje. Tot dusver staat de teller op 71 Grand Prix-zegens en 4 achtereenvolgende wereldtitels van 2021 tot en met 2024. In de voorbije jaren was het onrustig bij Red Bull. Onder meer het vertrek van teambaas Christian Horner en waren de prestaties minder. Verstappen uit meermaals zijn kritiek, maar blijft Red Bull dus toch trouw. Verstappen staat 6e in de WK-stand, ruim achter Antonelli. Zondag is natuurlijk de Grand Prix van Zandvoort.

Automobilisten in het Belgische Mol keken raar op toen ze afgelopen dagen een politieboete onder hun ruitenwissel vonden. De dader, de 6-jarige Mason, beter bekend als agent Frikandel, wat een prachtige naam, gewapend met een speelgoedboekje, speelgoedbonnenboekje en een politieuniform en een omgebouwde skelter, hield hij de buurt dagenlang in de ban. Het dorpsmysterie begon toen de bezorgde automobilisten met nepboetes naar de politiebureau stapten. De politie van zone Balen Dessel-Mol riep op sociale media op de briefjes gewoon bij oud papier te gooien, waarna de geruchtenstroom losbarstte in het dorp. Meesters ouders, Elke en Glenn, besloot daarop de identiteit van de agent te onthullen. Waar Mason vroeger droomde van graafmachines, draait nu alles om de politie. Hij patrouilleert bloedserieus door de straten van Mol Achterbos en spaart niemand. Zelfs zijn eigen oma kreeg al een bon wegens fout parkeren. Familie of niet, de wet moet gevolgd worden, stelt de jonge agent vastbesloten. Naast het uitschrijven van boetes raap hij tijdens de rondes ook het zwerfvuil op om de buurt netjes te houden.

0: Ja, en dan gaan we weer naar onze razende reporter die ondertussen is aanbeland in het zwembad.
1: Nou, nog niet in het zwembad, maar wel bij het zwembad. Voordat de mensen denken waar schoenen en al het water in ben gekegeld. Ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren, want je zit alweer te lachen daarachter. Ik hoor dat wel hoor, Arend, maar het kan zomaar zo zijn. Dag broeders, kom eens eventjes. Hoe gaat ie?
2: Goed hoor.
1: Ja, beetje naar je zin?
2: Jazeker.
1: Hoe was de tunnel?
2: Ik vond deze wat beter dan vorig jaar.
1: Ja, minder herrie.
2: Ja.
1: Dus het werkt wel?
2: Het werkt wel, ja.
1: Ah, gaaf. En voor de rest, hij was niet zo stijl?
2: Nee, hij was niet stijl, nee.
1: Dus jij bent tevreden, we moeten het weer doen.
2: Ja, zeker.
1: Nou, maak ik met jou een afspraak. De terugreis doen we het weer.
2: Ja.
1: Vanmiddag, over twee uurtjes. Is goed, man. Ja. Hey, veel plezier, ik ga je zien. Een van de jongens van Driel, die hadden van de week ook al een keertje in de studio. En die willen altijd graag vertellen hoe het ging. Ja, die tunnel die was geweldig. Het was zeker een verbetering. Een minder galm, minder herrie. Het was nog steeds wel herrie. Wat laat dat nou aan die gasten hier onderweg over bij 3x2? Die maken zo'n ontzettend kabaal. Die gaan gewoon wat harder gillen, namelijk. Nou, voor de rest was het een plezierige tunnel. Wat beter verlicht. De fietsenstunnel dan de landbouwvoertuigen. Maar op zich natuurlijk ook een ander soort van voertuig. Allemaal naar tevredenheid. Jammer dat de hekken niet helemaal open stonden. Maar we hebben ons er doorheen gewurmd, buik ingehouden. En toen waren we daar zo. Nu zijn we hier zo. In het zwembad Binnenmaas. Het recreatieoord, zoals het officieel heet. We hebben straks een glijbanenspel. Dat is hetzelfde, denk ik, als voorgaande jaren. We gaan het straks even precies uitleggen, maar ik ga jullie vast een beetje een introductie geven. Er is een geel-blauwe glijbaan, een hele brede. Daartussenin zitten twee witte, smalle glijbaantjes. En daarnaast ligt nog een blauwe buis, dat is een hele slinger. En er gaat straks van alles mee gebeuren en er wordt er een tijdwaarneming bij gedaan. En dat zal het spel zijn wat zometeen gespeeld gaat worden. Dat gaan we straks uitgebreider uitleggen. En we gaan het laten voorzwemmen door Erik. Onder andere onze eigen Erik, die de kinderen laat zien hoe het niet moet. Gisteren kon ik er nog afvallen, maar van deze glijbanen wil je niet afvallen, want die staan op land. Het enige stukje boven water is boven het water en het wordt de rest niet. Dus we gaan dat wel voorzichtig laten zien, denk ik, deze keer. Die Erik is altijd een bofkont.
3: Ja, dat scheelt wel, hè? Ja. Hoef je er niet af te vallen.
1: Hij hoeft er dan weer niet af te vallen en ik moest dat weer wel.
3: Ja, nou ja. Moet dan maar, hè?
1: Verschil moet er zijn. Ja. Als ik jou dus straks even de microfoon ga geven, als Erik het voor gaat doen, dan kan jij dat wel vertellen aan de luisteraars, toch?
3: Ik denk dat ik dat wel kan, ja.
1: Nou, die afspraak die staat alvast, dus dat gaat straks regelen. Maar eerst hebben de kinderen even hier wat limonade gekregen. Ze moeten zich nog omkleden, zover ze dat nog niet hebben gedaan. Dus dat duurt zomaar weer een minuut of wat. Dan zitten we misschien wel net in het nieuws, als we pech hebben. Dus laten we hopen dat we geen pech hebben. Maar dat gaan we straks wel zien. Het is zonnig en gezellig weer hier in de Hoekse Waard. Laten we hopen dat het zo blijft. We hebben een waanzinnig mooie middag hier zo te gaan straks in het zwembad. We gaan er zo meer over vertellen. Tot dan.

De politie heeft dinsdag een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een zeer ernstig zedendelinquent delict in de zomer van 1993 in Apeldoorn. DNA-verwantschapsonderzoek vormde de doorbraak voor de identificatie. Een vrouw werd in augustus 1993 in Apeldoorn bedreigd door een onbekende man met een mes. Het slachtoffer werd door de man verkracht. Tot aanhouding kwam het destijds niet. Ruim 30 jaar later heeft de politie de verdachte met DNA-onderzoek geïdentificeerd en opgepakt. Forensisch onderzoek leidde tot een relevant DNA-spoor. Maar een vergelijking van het DNA-profiel in de DNA-databank voor strafzaken leverde geen hit op met een persoon. Daarom werd gekozen voor een DNA-verwantheidsonderzoek. Verwantschapsonderzoek, hè. Daarbij wordt gezocht naar verwanten van de verdachte in de databank. Het onderzoek leverde nieuwe aanknopingspunten op. Een vervolgonderzoek leidde uiteindelijk tot aanhouding van een verdachte. Bij hem is inmiddels DNA afgenomen. Dat DNA komt overeen met eerder gevonden DNA-spoor. Dat is toch wel heel mooi na 30 jaar. Papa.

0: niet zo blij mee. Nou, ik heb begrepen dat Midden er al klaar voor is. Dus we gaan gauw over naar Midden in de Hoekse Waard.
1: Dankjewel. Ja, er wordt hier zo meteen het spel uitgelegd. Het is het glijbanenspel. Ik ga heel even een stukje dichter naar de boxen toe, dat jullie het ook kunnen horen. Maar er zijn drie verschillende soorten glijbanen. En de bedoeling is dat er dan als een soort estafette mensen van de ene af gaan, dan weer van de andere en dan weer van de andere. En dan allemaal naar de rand zwemmen en dan pas is het spel klaar. Er is een witte glijbaan, eentje met een hobbel, eentje die echt best wel stijl naar beneden gaat. Daar moet de eerste leiding van af. Dan heb je een blauwe glijbaan met twee S-bochten erin. Daar moet dan een van het team vanaf. En dan heb je nog een geel-blauwe die een beetje een hobbel heeft, waar je echt zo van af kan schieten als je snel bent. En daar vandaan moet dan de rest van het team vanaf en heel snel naar de rand gaan zwemmen. We staan dus wachten. Er wordt
2: dames en heren, jongens
1: verteld,
2: en meisjes, ik dus wil heel mee graag het spel gaan uitleggen. Dus als het stil kan worden, zou dat fijn zijn. Leiders, leidsters, help mij daar ook even mee.
1: Sorry.
2: Dank u.
1: Dat was even de aandachtvrager.
2: Goed. Ja. En anders ga ik gewoon starten en dan merken jullie het vanzelf. Wij spelen vandaag het reuze glijbaanspel. Nou, de titel verklapt al een heleboel. Zometeen als jullie starten, dan wordt er gestart met de twee leiders of leidsters op de witte banen. Wanneer zij het water raken, vertrekt een van de deelnemers uit de blauwe glijbaan bovenaan. Als deze in het water is, vertrekt de rest van de groep van de blauw-gele glijbaan. Onderaan de glijbaan, als zij in het water zijn, zwem je zo snel mogelijk linksaf naar de kant. En de tijd wordt gestopt als het vijfde kind van de groep die van de blauw-gele glijbaan komt, de kant aanraakt. Zwem dus zo snel mogelijk. Je mag elkaar helpen om zo snel mogelijk bij de finish te zijn. Maar let wel op, net als gisteren bij de stormbaan, je mag alleen op je billen de glijbaan af. Gebeurt dat niet? Is het dan? Dan komen er strafseconden bij. Hoeveel is geheim? We hebben een hele groep enthousiaste medewerkers die het spel weer gaan voordoen.
1: Ja, en er was
2: even een groot applaus, jongens.
1: Ik dat ook gaan doen, maar ik zie hem niet staan.
2: Jan, kan jij ze starten?
1: Dus ik denk dat het eigenlijk niet nodig was. Dat is jammer.
3: Ik ga heel snel
1: maar,
3: starten, want
1: er wordt
3: het is weer
1: gestart.
3: Nou, vooruit. Oké, ik geef twijfel van de voordeel.
1: Het twijfel van de voordeel, zegt hij.
3: Horen jullie mij daarboven? Je wordt wel nat, hè? Ja, oké.
1: Okay.
3: Nou, dan
1: komt
3: hij. 3, 2, 1, start!
1: En daar gaan ze.
3: Oh,
1: ja.
3: Zie je dat?
1: Van de witte glijbaan gaan ze er snel af. De lichttechniek werkt natuurlijk het beste. En dan heel snel zwemmen naar de kant. Terwijl de blauwe glijbaan bezig is. En dan, als die ook het water raakt, dan mogen de geel-blauwe en de eerste vijf die daarvan de linkerrand aantikken.
3: Nummer vijf!
1: Daarna wordt de tijd gestopt. Er wordt heel hard gezwommen. Allemaal met de bronskwart. Gaat allemaal heel goed. En dan moet er even getikt worden. Dat is 2, bijna 3, 4 en 5. En dat was hem. Dan wordt de tijd gestopt, genoteerd. En dan gaan we zo door. Dat is hoe het reuze glijbaanspel werkt. Terug naar de studio, dankjewel.

0: Ja, en dan gaan we voor de laatste keer voor de boodschappen en het journaal over naar de Hoekse Waard, waar Aad waarschijnlijk in het water ligt.
1: Ik lig zeker nog niet in het water, ik sta aan de waterkant. We gaan het spel nog eens een keertje doen. De vlaggen en de handen staan omhoog. We gaan gelijk van start. De twee glijbanen in het midden. Twee dames, de leiding van een van de groepen, plonst erin. De vlag gaat en dan gaat iemand in de blauwe buis. Die blauwe buis maakt allerlei slingeringen en komt dan vanzelf al beneden. Hij is halverwege, drie kwart. Ik zie bijna voetjes en daar is ze dan. Oké, en dan de aftrap voor de geel-blauwe glijbaan. Er is gelukkig dan de vijfde die aantikt degene van belang, want er bleven een paar hangen halverwege die glijbaan. Dan schiet het niet op natuurlijk als je op de laatste zou moeten wachten. En Borst Krok, kom op meiden, naar voren. Hè. Gaan met die baan, we moeten er vijf hebben. Nummer 1 tikt aan. Nummer 2 komt eraan, tikt ook aan. Nummer 3 en nummer 4. En daar hebben we dan een tijd. En dat is dan ook, die gaat tellen straks in het totaal. Twee juryleden allebei met een stopwatch even naast elkaar. Want ze willen wel zeker weten dat ze het juist klokken. Denk erom, hier worden geen vergissingen gemaakt. Dit is een militaire machine waar iedereen jaloers op zou kunnen gaan worden. We gaan nog eens een groepje meenemen. Hoe dit gaat, ze staan bovenop die glijbaan en op de trappen best wel in de wind. Want het waait best wel aardig door in die Hoekse Waard. Maar ze gaan straks het water in, probleem opgelost. Middels de glijbaan los. Een heisje en een zijtje. De leiding van deze groep. Allebei plons het water in en blauw is weg. De blauwe glijbaan is een buis, dan weet je niet precies waar ze zit. Maar hij gaat nu denk ik zo naar die bocht onder die witte glijbanen door. Hij maakt nog een bochtje. Er komen ergens een paar voetjes in de verte aan. En hey, hij is blijven steken. Oh jongens, hij is blijven steken in de buis. Dat meen je niet. Beweeg, beweeg. Wiebel, wiebel, wiebel, wiebel. En daar komt hij dan. De vlag gaat en dan gaan we weer met die blauw-gele glijbaan. Zij komen nu allemaal met grote plonzen naar beneden. We gaan het straks filmen, dan kan je dat allemaal uitgebreid weer zien op de social media van jouw razende verslaggever. En RTV Ridderkerk. Borst Krol. Er zitten een paar hele goede zwemmers hier in deze groep en dat laten ze ook zien. Er wordt aangetikt en er gaat nog een keer aangetikt worden. De vijfde die telt, dat weet je. Oeh, je mag niet helpen, hè? Dan telt hij niet. Ja, dan duurt het juist langer. Oeh, dat is jammer zeg. Eventjes weer de klokjes bij elkaar. Het gaat echt best snel dit spel. Vooral ook omdat ze allemaal best wel vlot klaarstaan. Geen risico nemen. Snel klaar. Voor de regen is het allemaal gebeurd. Nou, deze groep neemt nog mee. Dan moet het hem zijn. Dan gaan we het filmen hoe het weer speelt. Deze groep staat klaar. Twee dames van de leiding. Een jongen die in de blauwe glijbaan gaat. En de rest van de groep staat dus bij die brede glijbaan klaar. Eens eventjes zien wat de jury doet. Die zou nog even aan het kijken of de klokjes wel helemaal gelijk lopen. Zou er dan toch nog tijdverschil komen? Nee hoor, het is in orde. De handen omhoog. De vlag die staat klaar. Boven zijn ze gereed voor. En dat is het sein van Jan. De twee dames van de leiding van deze groep. Naar beneden. Eentje is wel echt als een komeet. Maar ze wordt door de andere glijbaan dan toch ingehaald. Het zijn echt twee losse glijbanen die witte. Is leuk joh. Die buis die dan nu door de jongen wordt bevolkt. Hij gaat onder die witte glijbanen door, schat ik. Door de bocht. Nee, deze is snelle. Die is nu beneden plons. En dat betekent het sein voor de brede glijbaan. Die blauw-gele glijbaan. Blijft er eentje achter, maar dat geeft niet. Het is toch maar de vijfde tijd die telt. En de rest dat doet er dan niet toe. En zwemmen jongens, laat zien wat je kan. Dan word je echt. Gaat er eentje snel door dat water in. Die hebben we nog niet eerder gezien vandaag. Op deze manier ook niet bij de leiding die het net voor moesten doen. Dus dit belooft wat voor een hele mooie tijd. En vijf, ach, vijf die doet een beetje langzaam in. En dat drukt dan die hele snelle tijd die ze eigenlijk hadden kunnen hebben. Deze zijn binnen. Zo gaan er nog meer groepen door in het zwembad Binnenmaas in de Hoekse Waard. Een dolle boel. En ik ben heel erg benieuwd wat we hier nog gaan zien. Jullie kunnen het thuis hier nog gaan volgen straks.

Zo, dat was het dan weer. Het achtste uur van ons deze week in Radio 3x2. Met achter de knoppen Remco Veldhuizen. En uw presentator was Arend Holmans. Mijn collega's staan al helemaal Hoogendijk. En Mario de Vroet. En mij als technicus David Nuis. Wij zien u morgen voor onze laatste twee uurtjes om 10 uur.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps en mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
5: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fischen,
8: Harmode Meijer,
6: Kruidvat,
7: Miss Beauty Fashion,
8: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
7: Eetcafé De Parel,
8: Lidl,
6: Libra
7: en Café Bonnes.
10: Zadel.

0: Helma en Mario.
1: Als dat toch geen vrolijke opening was van ons eerste uurtje. Hè?
2: En natuurlijk David, onze technicus, die is er ook.
1: Ja, en die draaide voor uw love met You're the Greatest Lover.
2: En weet je wie er ook is?
1: Nou?
2: Marcel.
1: Hallo Marcel.
2: In het zwembad.
1: Kom er maar
3: Hallo
1: in.
3: Hallo studio. Ja, ik kan als eerste vertellen dat Radio Ridderkerk ook goed te horen is in Mijnsheerenland. Dat heb ik zelf getest. Ja, ik sta nu bij het bekende glijbanenspel en Fleur Vision is nu bezig. Er zijn al wat teams voorgegaan. Ik heb even gekeken welke tactiek werkt het beste. En wat blijkt dan? Het is het beste als je jezelf zo lang mogelijk maakt. Dus echt zoveel mogelijk op het water drijft, zeg maar. Dan ben je het snelst beneden. Heb je de minste weerstand van de glijbaan. Er stelt zich nu een nieuw team op. Ik weet niet welk team dat is. Dat heb ik eventjes gemist. Maar wat is de bedoeling? De leidsters die gaan eerst vanaf twee witte glijbanen. Dus twee aparte glijbanen. Als die twee leiders beneden zijn. Dan komt er iemand vanaf de slurf. Als die ook beneden is. Dan komen de kinderen vanaf een brede glijbaan. En de kinderen, dan ga ik even proberen te tellen hoeveel dat er zijn. 2, 4, 6, 8, 9 zelfs. Er komen er deze keer 9 tegelijk. En voor de veiligheid geldt ook hier. Zorg dat je op je billen het water in komt. En ja, daar houdt iedereen zich keurig aan. En ja, de leidsters zijn beneden. Degene door de slurf is ook naar beneden gekomen terwijl dat ik praatte. En nu komen dus de kinderen vanaf de brede glijbaan naar beneden. Allemaal keurig op hun billen naar beneden. Sneller zo zwemmen. Zo snel mogelijk naar de kant toe. Dan moeten ze de kant aantikken en dan stopt de tijd. Nou, vervolgens wordt er natuurlijk even gewacht totdat echt alle kinderen het water uit zijn. En dan gaat pas het volgende team aan de wedstrijd beginnen. Het volgende team staat al klaar. Er wordt even gewacht tot alle kinderen eruit zijn. Ja, dat gaat allemaal vrij snel via een trappetje. En dat gaat toch gedisciplineerd. Ze zitten gewoon, ze staan in het zwembad. Keurig op rij en één voor één gaan ze allemaal eruit. En dan gaan we even kijken. Ja, ik laat u even meeluisteren.
4: Ik ben weer te snel.
3: We gaan dus beginnen met het volgende team, maar is even wat vertraging.
4: Medewerkers klaar, het is klaar, tijd voor neming klaar. 3, 2, 1, start!
3: Ja hoor, dan gaan we twee leiders door de twee witte glijbanen, plons het water in. Dan gaat de vlag, dan gaat de volgende door de slurf. Dat duurt eventjes, want ja, de slurf is vrij lang en heeft wat bochten. Dus in die tijd moet ik even vol zien te praten totdat ik die naar beneden zie komen. Ja, plons nu. En ja, dat is het zijn voor de brede glijbaan met alle kinderen. En dat gaat ze ook behoorlijk snel. Ze liggen allemaal behoorlijk plat. Dus ja, dan ga je lekker snel naar beneden. En snel. Zwemmen. Ja, de meesten doen gewoon de borstcrawl. De meest snelle zwemtechniek. Allemaal de kant aan tikken. Even wachten tot het laatste kind ook de kant aan tikt. Er is er nog één kind die toch de schoolslag doet. Maar desondanks behoorlijk snel is en zeker niet de laatste. Laatste kind tikt nu aan en gaat het water uit. Nou goed, gaat het zo gaat het nog eventjes door totdat alle teams zijn geweest. Als alle teams zijn geweest, dan kom ik natuurlijk met een na-evaluatie. Maar dat wordt pas de volgende ronde.

0: Dat waren de Hollies met Bus Stop. Staan ze ook al een poosje te wachten. Dat is al een oud liedje, heerlijk. Volgens mij, heb jij nog een leuk weetje?
1: Nou, we hadden het gisteren dan over dingen over zwembaden. Omdat de kinderen natuurlijk ook naar allemaal zwembaden gaan. En ik heb hier het diepste zwembad ter wereld. Dat is in Dubai. Dat heette Deep Dive Dubai. En die is 60 meter diep.
0: Zo.
1: Dat is nogal wat, hè? Daar zit 14,6 miljoen liter water in. Nou, dat zijn echt een heleboel emmertjes water, hoor, als je moet vullen. Dus dat is nogal wat.
0: Nou ja, 60 meter. Daar kun je dus, maar dat heet deep dive. Mag je daar duiken dan of zo?
1: Ik denk dat je daar wel met duikflessen moet duiken. Want anders kom je nooit zo diep.
0: Nee, ik bedoel dan niet gewoon met je armpjes naar voren duiken. Nee, ik bedoel echt... Met scuba diving, zoals dat dan zo goed Nederlands heet.
1: Dat neem ik aan voor wel, ja.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Jeetje. Ja. Hebben ze dan ook, want dat heb ik ook wel eens gezien, dat ze allemaal van die namaak koralen en dingen hebben. Maar dat weet je, staat er niet bij.
1: Ik weet niet of dat daar is.
0: Ja, dat is nou wel weer jammer.
1: Ja, ja, dat vermeldt soms het bericht niet. Als je allemaal moeilijke vragen gaat stellen, dan weet ik het niet meer, hè.
0: Nou, weet je wat, we zullen dan maar gewoon lekker een plaatje doen.

0: aanvragen? WhatsApp 06 25 3x0 954.
1: Oh, ik dacht hij gaat ook nog het telefoonnummer.
2: Ja, dat dacht ik ook. Dus ik was nog even stil.
1: Maar goed, nee. Nou ja, we luisterden naar Rondé met Run. En dat was een plaatje wat niet aangevraagd was, maar uit ons archief kwam. Maar u kunt natuurlijk altijd wel een plaatje aanvragen. We hadden dat gisteren ook. We hadden heel veel mensen zelfs die plaatjes aanvroegen. Mm-hmm. Ontzettend leuk vinden we dat. Dus u kunt appen naar het nummer wat hij net noemde. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon even bellen. En dat is 0180-430-777. En nu we het toch over liedjes hebben, Helma. We hebben natuurlijk elk jaar een thema. Hè? We proberen altijd een fietsthema aan te houden. We hadden een keertje dat we het hadden over 3x2 weetjes. We hebben het nu over zwembaden. We hebben het gehad over fietsweetjes. Mm-hmm. Ik heb dit jaar ook een leuk weetje, denk ik.
2: Oh, leuk. Ja. Nou, kom maar op.
1: Nou, als ik nou aan jou vraag, waar denk je aan als ik zeg een liedje over fietsen? Het eerste wat er binnen schiet.
2: Fiets van Clouseau.
1: Oh, echt waar?
2: Ja.
1: Nou, die ken ik gewoon helemaal niet eens. Dat is grappig.
2: Zo'n lief liedje is dat.
1: Echt waar? Ja. Nou ja, dat is ik heb eigenlijk verder niemand. Ik kijk naar David, maar die kan natuurlijk helemaal niks zeggen, want die zit achter glas.
2: Nee, je moet niet uitbeelden. Dat is ook zo lastig. Zo'n hints wordt het dan.
1: Ja. En dat was natuurlijk een Nederlandstalig liedje. Als ik het nou heb over een Engelstalig liedje, waar denk je dan aan?
2: Bicycle, Queen.
1: Ja, hè? Ja, dat is eigenlijk, dat had ik ook eigenlijk verwacht dat je dat als eerste zou zeggen. Maar dat geeft niet. En er zijn eigenlijk heel veel liedjes over fietsen. Mm-hmm. Daar sta je niet bij stil, maar er zijn echt heel veel liedjes over fietsen. En nou zou ik het zo leuk vinden als de luisteraars een liedje aan zouden vragen over fietsen. Of waar zij aan denken. Mm-hmm. Als wij het over fietsen hebben.
2: Ah, ja.
1: Lijkt jou dat ook leuk?
2: Heel leuk.
1: Ja, ik weet niet of de redactie het leuk vindt. Als we heel veel telefoontjes krijgen. Nee hoor, maar dat vinden wij heel leuk namelijk. Ik ben heel benieuwd, want ik heb hier een hele lijst met liedjes. Onder andere dan natuurlijk Queen. En wat jij zei, Clouseau, die ik niet had. Maar denk bijvoorbeeld ook aan Gesper Doel, bijvoorbeeld. Bagagedrager.
2: Ja, en hoe sterk is de eenzame fietser?
1: Jimmy. En wat we absoluut niet willen horen als liedje aangevraagd wordt, dat is de fiets van de Piet van Pa.
2: Oh nee,
1: dat is
2: vreselijk.
1: Alsjeblieft niet. Maar dan denkt u van, nou, ik weet een onwijs leuk liedje over fietsen waar ze nog nooit van hebben gehoord. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Dan zijn wij heel benieuwd zelfs, ja, waar hij mee afkomt. Maar ondertussen, dan kunt u bellen en dan gaan wij nog even luisteren naar een liedje. En dat gaan we doen met Janiek.
2: Bagagedrager.
1: Oh, we gaan helemaal niet naar een liedje.
2: Jawel, maar onze David heeft heel gauw Bagagedrager opgezocht.
1: Een goede technicus is het toch.
2: Ja,
1: wat
2: echt,
1: leuk.
2: Hè?
1: Nou, dan willen we graag Bagagedrager van Gesper doen.
3: Spring maar achterop bij mij.

0: En terwijl Gers nog even lekker doorgaat op de achtergrond, gaan wij naar Marcel. Want volgens mij heb jij weer wat te vertellen, Marcel.
1: Ja, we zijn eventjes druk bezig met de discussie over de soep. Want het ziet eruit als groentesoep en er zit ook groente in. Maar er zit ook kip op. Er zit kip in. En het blijkt ook te smaken naar kip. Dus ja, dan houden we het er maar op dat het kippensoep is. Alzo komt erop neer. Ook deze keer krijgen de kinderen gewoon goed te eten. En ook broodjes enzovoorts. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat om het glijbanenspel. En ik sta hier bij het team van Gelder. Zij gingen als vijfde over de glijbaan heen. Dus ze hebben het een klein beetje kunnen afkijken van hoe doet andere teams het. Wat gaat er bij de andere teams goed? Wat gaat er bij de andere teams fout? Beginnen we natuurlijk met de eerste vraag. Namelijk, wat is je naam? En dan, wat was jullie tactiek?
2: Ik ben Jochem van team 16 van Gelder, groente en fruit. Wij dachten eerst dat je zitten moest. Maar toen we bij andere teams zagen dat ze ook liggend gingen, gingen wij ook liggend. Maar dat was ook gewoon veel sneller. Ook veel geluk met Daan, die ging van de blauwe af. En die ging ook echt keisnel vanaf. Wij hadden ook één zwemmer, die zit op een wedstrijd zwemmen. Die ging met vier andere kinderen voorop op de glijbaan. En die zwommen zo snel mogelijk aan de kant en wij gingen erachteraan. Omdat we er ook gewoon vanaf moesten. Ja.
1: Oké, dus de snelle die gaf eigenlijk het tempo aan van jongens, zo snel mogelijk achter mij aan. Hop, hop, hop, hop, hop. Dan zijn we lekker snel.
2: Ja. En wij hebben echt veel vertrouwen dat we morgen dag winnen worden. Ook op de fiets, alles gaat goed.
1: Ja. Kijk, dat bedoel ik. Maar dan gaan we nog eventjes terug naar het spel. Dan ben je in het water. En is de tank klaar?
2: Nee, je moet natuurlijk, als je vanaf de brede glijbaan naar beneden gaat, dan moet je zo snel mogelijk aan de kant zwemmen, waar de EHBO ook staat.
1: Oké, dan moet je de kant aantikken en dan diegene die het laatst hebt aangetikt, die stopt de tijd. Dat klopt zo, hè, dacht ik.
2: Nee, er moeten maar vijf kinderen van de brede glijbaan moeten de rand aantikken. Maar vijf, dus niet de laatste.
1: Oké, dus mocht er iemand toevallig ze langzaam zijn op een of andere manier, die hoeft niet zoiets te hebben. Oh jee, ik houd de groep op. Dus die stress hebben we niet goed geregeld. Ik bedank jou voor je uitleg. Dan ga ik eventjes verder kijken. En dan zie ik dat het nu, het is eten en het is ook vrij zwemmen. Dus kinderen gaan ook de andere baden in. Want ja, er zijn meerdere zwembaden. Ik zie dat ze volop bezig zijn met de duikplank. Even kijken hoe dat daar gaat. En daar hoop ik bij de volgende wat over te kunnen gaan vertellen.

0: wel een vraag om even over na te denken.
1: Ja, en let vandaag ook even op, want ze fietsen natuurlijk het end heen, maar ook weer
0: en terug. En vandaag is wel een van de langste routes.
1: Ja, het is echt een flink stuk pendelen, zullen we zeggen.
0: Ik ben benieuwd waar iedereen mee komt. Bel het even door naar telefoonnummer 0180-430-777.
1: En volgens mij gaan we dan nu jouw plaatje draaien.
0: Ja, want je had het net over allemaal fietsplaatjes. Ja. En toen noemde ik Fiets van Clouseau. En David die heeft hem heel snel opgezocht. Ja. En we gaan er even naar luisteren.

0: Haten.
1: Mart Hoogkamer en Miss Montreal zongen Houden van Haten. Nou, dat lijkt me verschrikkelijk.
2: Hè? Ja.
1: Houden van Haten. Zeg het eens.
2: Nou, ik vraag me af of de mensen al op de website van de radio gekeken hebben. rtvridderkerk.nl. Want daar staan sowieso allerlei nieuwsberichten op. Maar ook foto's en een verslag van 3x2 van gisteren. Nu staat het erop. En het ziet er leuk uit. En ook het filmpje wat Rens Bok gemaakt heeft van gisteren is ook op de website te zien. En er staat een foto op, een hele leuke foto van de groep die gisteren in de studio was, die de duimlijn de dag daarvoor gewonnen hadden. Nee. Dus leuk om even te kijken op onze website.
1: Ja, en als u toevallig toch op Facebook zit, daar zit 3x2 ook. Klopt. Daar hebben ze ook een hele leuke, geen site, hoe heet dat als je op Facebook zit? Ik weet niet. Leuk account heet dat. Ja, daar hebben ze een heel leuk account waar ook foto's gedeeld worden en weetjes en tipjes. Dus superleuk. En vandaag zitten ze, waar zitten ze vandaag? In Binnenmaas. Zwembad Binnenmaas. Dat is, heb je vast wel eens gezien, toch? Zwembad Binnenmaas.
2: Ik ben daar nooit geweest.
1: Echt niet?
2: Nee.
1: Oké. Echt een heel leuk zwembad vind ik dat daar. En het is altijd leuk als je dan al die kinderen daar ziet. En al die in de zwemkleding keihard aan het werken om de eerste te worden. Geweldig. Even kijken. Wat gaan we doen, Helma? Gaan we een plaatje draaien of heb jij nog iets?
2: Laten we het maar doen.
1: Gaan we lekker luisteren naar Bryan Adams met Run To You.

0: Ik had het er net al eventjes over die gezelligheid in zo'n zwembad. En iedereen die dan in zo'n badpak of zo'n zwembroek daar zo bezig is om eerste te worden. En eigenlijk ben ik een heel klein beetje jaloers op jou, Marcel. Want jij bent daar gewoon en jij kan dat allemaal live aanschouwen.
1: Ja, en ik ben nu aan het aanschouwen eigenlijk toch wel apart fenomeen bij de duikplank. Duikplank kunnen, zijn er twee, een lage en een hoge. De lage duikplank, ja, daar kan je eigenlijk gewoon in één keer naartoe lopen. Kan je lekker gaan springen, poing, poing, poing, het water in en dan kan je bijna gelijk weer. Lekker korte wachttijden, noem maar op. Dan hebben we een hoge duikplank en ja, daar is de wachttijd erg lang. En toch wil iedereen op die hoge duikplank. Waarom is dat? Oh ja, en vergeet natuurlijk niet je naam te zeggen.
2: Ik ben Jordi, ja, de grote duikplank. Dat is veel leuker. Dan kan je veel hogere bommetjes maken. Het is beter als de kleine.
1: Oké, dus je wil gewoon lekker spitteren en spatteren en zorgen dat er zoveel mogelijk water uit het zwembad wordt geplonst.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Oké, zo simpel is het. Heb jij er nog wat aan toe te voegen?
3: Hey, Jesse van Team Koeker. Ik ben het met Jordi eens. De bommetjes zijn veel groter. Het is gewoon veel leuker. Het voelt gewoon anders als op een kleine. Je gaat veel hoger, dus het komt veel harder terecht. Dus dat is ook wel geinig om mee te maken.
1: Oftewel, een beetje sensatie moet erin.
3: Tuurlijk.
1: Dat bedoel ik. Dan bedank ik jullie voor jullie uitleg. Dan vraag ik nog even aan de dames die ook...
3: En stem op Koeker vanavond met de timeline.
1: Dan weten we dat ook weer. Dan vraag ik nog even aan de meiden die op de trap staan. Willen jullie nog wat vertellen voor Radio Ridderkerk? Waarom zijn jullie zo stoer dat jullie ook van de hoge af willen? Die lage, kijk eens even. Daar staat niemand, dan kan je gelijk erop. Waarom dan toch die hoge?
4: Omdat wij hele stoere meiden zijn. En wij gaan ervoor om er gewoon vanaf te springen.
1: Dan wil ik nog even je naam weten en het team. En dan zou ik zeggen, ga lekker springen.
4: Ik ben Freya van Gils, team 2 Jumbo Ridderkerk.
1: En ik heb het idee dat je erg hard gegild hebt tijdens het fietsen. Klopt dat?
4: Ja, dat zeker.
1: Nee. Oké, ja, ze zijn nu bijna aan de beurt, dus ik laat ze lekker springen. Dan laat ik het maar even voor hierbij.

0: in het centrum van Ridderkerk zit de bibliotheek. En daar hebben ze iets nieuws, speciaal voor kinderen. Een nieuwe interactieve boekenhulp van Bibliotheek AZ. En dat heet Bliep. Dus bij de Bliep hebben ze Bliep. En daar kunnen jonge bezoekers zelfstandig en spelenderwijs op zoek naar een boek dat aansluit bij hun interesses. Het is goed dat kinderen veel lezen, want daar leren ze alleen maar heel veel van. En met Bliep worden technologie en lezen gecombineerd. Kinderen maken op een touchscreen een eigen robotje en kiezen vervolgens een wereld, onderwerp en emotie. En op basis daarvan geeft Bliep passende boekentips. De boeken die er dan uiteindelijk uitkomen, die zijn ook aanwezig in de bibliotheek. Dus ze kunnen gelijk met een boek naar huis. Nou, Mario, jij bent kinderboekenschrijfster. Je hebt verschillende boeken geschreven. Ja. Waar moeten kinderen nou op zoeken op welke woorden om bij een boek van jou terecht te komen, denk je?
1: Zo.
0: Ja.
1: Dat is een moeilijke. Ik denk, ligt er aan welk boek natuurlijk.
0: Uh-huh.
1: Als ze houden van magie en een beetje paranormaal, dan zouden ze dat kunnen doen. En dan komen ze misschien, en ook een beetje avontuur en 13 jaar hoofdroller spelen. Dan komen ze wel bij de trilogie uit en hebben ze het over avontuur en over mythische wezens en dat soort zaken. Dan komen ze bij het niet zo gewone raven komen ze dan uit.
0: Ja.
1: Dus dan zouden ze dat in moeten typen in ieder geval. En ik denk dat avontuur sowieso al ver komt.
0: Ja.
1: Avontuur, mythische wezens, dan denk ik dat je er sowieso...
0: Je moet echt maar een briefje stiekem ophangen bij dat apparaat van de zoek.
1: Ik zal Bliep zelf eens moeten proberen dan. Om te kijken wat ik allemaal nodig zou hebben om bij mijn boeken te komen.
0: Ja, ik ben benieuwd.
1: Ja.
0: Dus jij gaat naar de Bliep voor Bliep.
1: Ik ga Bliep proberen.
0: Ja.

0: Tones and I met Dance Monkey. Ja, toen die net uit was, was het zo'n hype. Toen hoorde je hem echt elk uur.
1: Ja, ja.
0: Dat is wel jammer, want dan is het zo'n leuk liedje. Maar dan krijg je er op een gegeven moment bijna een hekel aan.
1: Ja, ik vind hem nog steeds wel leuk.
0: Ik vind hem ook nog steeds leuk. Maar als je dan constant zo hoort, dan denk je wel eens van... nou even niet meer hoor. Ja, we hebben hier een huisspook, hè, zei je al.
1: Ja, de deur die gaat steeds aan de deur gerammeld dus en er is niemand.
0: Nee, dus als u een hoop herrie hoort, dat, we weten ook niet wie het is.

We gaan zo even naar het nieuws. En daarna zijn we graag nog een uurtje bij u terug. Ja, niet een uur de Radio 3x2, want dat gaat nog door tot 7 uur vanavond. Maar wel voor Mario en mij in ieder geval nog een uur. Dus we zien u graag straks weer na het nieuws.

0: Nieuwkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. En ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillside Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180 619 411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
5: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
6: Ga voor meer informatie.

0: Helma en Mario.
1: Shy Guy van Diana King. Ik had natuurlijk opgeroepen voor plaatjes over fietsen. En wat denkt u? We krijgen weer een hartstikke leuk verzoekje. En dat is van Els Berghout. Els die wil graag plaatje aanvragen voor Niels, Hidde, Claudia, Erwin en Piet. En het plaatje dat ze aangevraagd heeft, hartstikke leuk fietsplaatje, is namelijk van Skik. Op.

0: We gaan direct door naar Marcel. In het zwembad. Bij het zwembad.
1: Ja, en hoe kan... En hoe kan het mooier? Er was een flinke regenbui bezig, maar er komt in de uitzending en de laatste druppels vallen nu. Het druppelt nog een beetje, maar het wordt nu snel minder met regenen. En ik zie zelfs al een beetje zon door de wolken komen. Hoe kan het mooier? En ja, het sportcomplex zelf, laat ik daar wat over gaan vertellen. Want inderdaad, het is meer dan een zwembad. Je hebt ook nog een binnenspeeltuin en een buitenspeeltuin. De binnenspeeltuin die bestaat uit 2 verdiepingen, laat ik het zo zeggen. Beneden wat klimrekken enzovoorts. En boven dan van de behendigheid spelen. Verder kan je ook nog een rondvaartje maken met een soort waterfiets, zeg maar. Dus ja, het is veel meer dan een zwembad. Het is het vest fietsen voor de kinderen, maar ook zeker een complex waar je het meeste kan doen. Wat is er gebeurd op het complex? Nou, zelf natuurlijk het waterglijbanenspel waarover is verteld. De kennisquiz, die wordt soms ook in het zwembad gespeeld, gaat nu niet gebeuren, gaat gebeuren op weg naar huis. Op weg naar huis, dat zal beginnen om 1:30, 2:00, er is al opgeroepen van joh, ga alvast jezelf omkleden en doe alles alvast in de postzakken. De postzakken gaan in de vrachtwagen, de vrachtwagen rijdt gewoon mee, dus dat gaat goed komen. En dan wordt er dadelijk naar huis gefietst. En dan onderweg wordt dan de kennisquiz gedaan. Die kennisquiz, waar gaat die over? Ja, ik heb nog geprobeerd om erachter te komen. De jury was onverbiddelijk. Ze zeiden, nee, dat gaan we niet vertellen. Want, stel, we zullen nu gaan vertellen dat het gaat over het verkeer. Dan worden alvast alle verkeersborden erbij gezocht. Dat willen we niet. Dus ja, ik kan niet vertellen waar dat over zou gaan. Ja... Ja, ik wou dat ik een camera bij me had, dan kon ik het laten zien. Nu stopt het echt letterlijk met regenen. Dat is natuurlijk prachtig. Ik loop nog eventjes rond. De kinderen gaan nu naar zijn grotendeels al in de kleedkamer en ze gaan het omkleden. Er komen ook alweer omgeklede kinderen naar buiten toe. De stad gaat helemaal goed komen. Dan kijk ik eventjes, hoe laat is het nu? Het is nu 20:15. Ja, dat ga ik niet meer redden om dan nog een volgende reportage te doen. Dus dan laat ik het hierbij. Vanaf 2:30 pakt Aad het weer op. En dan zal ik u zeggen, ik wens u nog een prettige luistertijd bij Radio 3x2.

0: prachtige flikker van Niall Horan. Ja, een van die jongens van One Direction van vroeger. En het is heel mooi om te zien hoe ze ouder zijn geworden en dat ze prachtige muziek maken. Samen eigenlijk met Harry Styles, ook van One Direction, is die zo'n beetje de succesvolste van al die jongens. En krijgt daar gewoon kippenvel van dat liedje. Prachtig. Ik had natuurlijk gevraagd, en ik vind dit dus echt zo verschrikkelijk leuk, om mij te verrassen met liedjes over fietsen die ik niet ken. En ik heb hier een hele lijst voor mijn neus liggen met liedjes over fietsen die ik wel ken. En nou is toch meneer Hoijmaier echt zo geweldig. Die heeft gebeld en die is dus gaan zoeken naar een liedje waarvan hij dacht, nou, dat kent ze vast niet. En nou, meneer Hoijmaier, u heeft gelijk. Ik kende dit liedje inderdaad niet. Het is namelijk een liedje van Kees Ruiter. En het is in het West-Fries en het heet Mon Fiets.
1: Ik heb een fiets met voor- en achterlicht. Die rij ik op, het is eigenlijk geen gezicht.

een rode fiets met zo'n harddraaierstuur. Ik rij een zoot kilometers per uur. Maar als ik in een dorpje kom, zo langzaam ik val zo wat om. Daarvoor neem ik weer alle tijd, want ik barst van nieuwsgierigheid. Misschien denken jullie dan wel, wat moet die knul? Ik kijk in scheibe haren naar boven, houd een hoog kaspel. Misschien denken jullie dan wel, wat moet die knul?

onderskuur. Ik ben niet het beste peert van stal, meer een toeristisch ongeval. Ik heb mijn beste tijd al gehad, ben voor de leuke uit op pad. Ik heb in mijn voorwiel en mijn achterwiel een slag. Ken mij niet skelen als ik trap naar die nacht. Ik rij alleen heus het mijn zin, omdat ik West-Friesland prachtig vind. Ik rij voor genoegen en de sport, en kom mijn ogen vuist te kort. Er is geen gat of ik het hier al wees te kijk. Ik kom in ouwe onder Anspier, lange Bobeldijk. Er is geen gat of ik het hier al wees te kijk. In ouwe onder Anspier, lange Bobeldijk. Als fietser hou je meestal wel veel tegenwind. Dat is het enigste wat ik vervelend vind. Toch ken je mijn verboefd zien gaan, heel naar den Helder of de Zaan. Naar de Noordzee en IJsselmeer, zo visa versa heen en weer. Draai heel wat of en ga geregeld ver van huis. Kom of gepeigerd met grote verhalen thuis. Van wat ik in de wereld deed, hoe ik de lutje winkel reed. Maar als ik de kat in kogel en knijp, vertel ik het dat wel in de ruimte.

weet niet meer weer wie langs Spijker op de weg. Ik weet niet meer weer, maar die kreeg ik een bandenpech. En als beginnend amateur wist ik geen reet met mijn malheur. Uiteindelijk heb ik me red en heb het op een lopen zet. Ik sjouwde uren voor ik eindelijk thuis was. Ik liep op mijn tandvlees, ik liep op mijn leste gras. Gelukkig was er ook een vrouw die mij wel effies helpen wou. Maar zij was puur over tijd, want dat was bij mij niet de strijd. Ik kwam van ergens uit de midden ongeveer. Uit midden op de wacht, de noorder of de Zeeermeer. Ik kwam van ergens uit de midden ongeveer. Uit midden op de wacht, noorder of Zeeermeer. Er liep een kater op de weg bij Opperdoes. Ik ben niet deskundig, misschien was het wel een poes. Ik schreeuwde nachtvlak voor ik viel, zeg lazer op die voor mijn wiel. Maar eigenwijze stomme kat, heb geen verkeersopleiding had. Ik landde op de weg vlak voor een inboerling. Die deed toevallig uit zijn neus tevreden sting. Hij zei dat ging al pittig goed, het is wat je vaker oefenen moet. Ik heb je stuntman aan de bak, dit word je hard van zei die zak. Ik heb mijn eigen stoetelend naar huis toe douwd. Ik kom in oost en west hoog aars mid in een eeuwig spout. Ik heb mijn eigen stoetelend naar huis toe douwd. In oost en west hoog aars mid in een eeuwig spout. Er wordt zo onderweg nog oftig naar me zwaait. Ze zeggen mogen soms een praatje als het daait. Ik praat ook effies met een koe die aan mij vraagt wat of ik doe. Als ik wat schichtig maar heel net achter een bodigheid verzet. Een groot stuk rotweg kost mijn spaak een hele riest. Dan rammel ik ook al mijn knekels in de tiest. Toch rij ik met een zoot plezier van die naar Gunteren tot hier. Door zwaar de wind naar Skagenbrug, met blik gaat weer naar huis terug. Ik was in Wieningen, den oever oude sluis. Kom dorstig, hongerig en loof me blijd altijd weer thuis. Ik was in Wieringen, den oever oude sluis. Kom dorstig, hongerig en loof me blijd weer thuis.

0: We luisterden net naar een verzoekje van meneer Hoijmeijer. Kees Ruiter met Mooi Fiets.
1: Ja,
0: we kenden hem niet, maar het was wel leuk. We konden niet alles verstaan, maar dat maakt niet uit. We hebben het van de week al over verschillende groepen deelnemers van 302 gehad. Of eigenlijk vrijwilligers die meewerken. En vandaag gaat het over de snoepwagen. Want wie bij een rustplaats aankomt, die weet het inmiddels. Naast de verzorgingswagen staat er altijd een kraam die minstens zoveel aantrekkingskracht heeft op de deelnemers. En dat is de snoepwagen. Voor een klein prijsje is er een enorme keuze aan de lekkerste snoepjes. Van zuur tot zoet en van klein tot, nou ja, soms net ietsje groter dan gepland. Na al die kilometers fietsen, zwemmen en weer fietsen is het natuurlijk heerlijk om naast de boterham ook even iets lekkers te scoren. Even uitpuffen, snoepje erbij en daarna weer vol energie verder. En ja, de snoepwagen trekt niet alleen honderden kinderen, maar helaas ook regelmatig wat wespen. Maar volgens mij valt het dit jaar wel mee met de wespen. Dus hopen dat ze nu niet...
1: Ik vind het helder hoor, die mensen achter de snoepkraam. Als ik dan
0: nou,
1: al die wespen
0: echt,
1: wel zie...
0: Ik zou constant wegrennen, echt.
1: Vreselijk.
0: Dus die wespen lijken ook precies te weten waar het lekkerste vinden is. Ik moest even kijken waar ik gebleven was. De snoepwagen is dan ook een vaste en vooral erg populaire stop tijdens de jeugdwielentour 3x2. En je hebt nog een verzoekje, hè?
1: Ja, ik heb een verzoekje van Indy. En dat is niet over fietsen, hoor. Maar dat geeft helemaal niks. Want het was natuurlijk wel een grappig verzoekje van mij. Maar het hoeft niet. Als je een ander plaatje aan wil vragen, mag dat ook. En dat heeft Indy dus ook gedaan. Hij vraagt een plaatje aan voor zijn broer Xavi uit groep 3 van Aardoom Hoveniers. En hij wil graag Donnie en Senna horen met...

0: Nou, dan durf je niet meer niet te bellen.
1: Het klinkt een beetje bevelend, maar we kunnen het echt wel aanraden. Want het zijn prachtige bossen met bloemen. En we verloten er elke dag eentje. Dus ja, ik zou zeggen bel. En misschien heeft u het nummer niet gehoord. 0180-430-777.
0: Ja, en het is niet zo dat bloemen gelijk vandaag komen. Hè? Er wordt een afspraak gemaakt. Eind van de week gaan we alle prijswinnaars bellen. En dan wordt er afgesproken wanneer het opgehaald kan worden. Dus komt gewoon helemaal goed.
1: Ja hoor, je mag gerust nog even. Je hoeft niet door de regen vandaag.
0: Nee.
1: Nee. Komt allemaal goed. Ik denk dat we een plaatje gaan draaien. Vind je dat ook een goed plan? Denk het ook, hè?
0: Leuk.
1: Ik zou Peter Gabriel wel willen horen met Salisbury Hill.

0: Ik weet nog dat ik dat liedje voor de eerste keer hoorde toen ik in een discotheek stond. En ik kon gewoon niet geloven dat het van ABBA was. Ik vond het zo, ja. Ik vond het zo goed. Die waren ineens op de discotour. Dat was echt, dat was geweldig. Was dat.
1: Hey. Radio 3x2 Tourflit.
0: Tourflits, dat betekent dat er iemand heel graag iets wil vertellen. En ik neem aan dat het Aad is. Hallo Aad.
2: Hallo Aad.
3: Hallo Mario. Dat is lang geleden dat ik jou heb gehoord, zeg. Hoe is het nou met jou?
0: Ja, zo, goed.
3: Dat is ja, leuk. Ik vind het echt geweldig. En weet je wat ik ook geweldig vind? Niet dat we het zwembad gaan verlaten, hoor. Dat vind ik jammer. Maar we gaan zo weer fietsen. En wij worden straks uitgeleden gedaan door de mensen die hier van de Gemiva zijn, de Buitenmaas. Die altijd vol trots ons hier onthalen en ook weer wegsturen na afloop. De mensen van de Gemiva zijn mensen toch met een lichte verstandelijke beperking die hier zo bezig zijn. En die het altijd leuk vinden als wij hier aanwezig zijn bij de Binnenmaas. Maar het moet toch weer andersom gaan. We hebben nog wat te doen als we die tunnel uitzenden bij de volgende kleine rust. Want we hebben vandaag een extra rust in de middag. Tenzij dat het zo slecht weer is dat ze het besluiten over te slaan. Dat weet je natuurlijk maar nooit. Maar voorlopig schijnt hier de zon en het waait wel trouwens. Er hangt hier een vlag van de Hoekse Waard. Die vlag die staat echt helemaal strak. En het ziet er wel redelijk zuidelijk uit, heb ik zo het idee. Even de zonnestand erbij halen. Nou, Meren heeft een sextant meegenomen van thuis. Dan gaan we eventjes een pijlootje schieten nog. Ja, best wel een zuidelijke windje.
4: Ja, het ziet er best goed uit hoor.
3: Ziet er goed uit, lekker bij.
4: Ja, zeker.
3: Dus die hebben we straks in de rug. Dat is altijd fijn. In ieder geval wel een groot stuk van de rit. En daar kunnen we gewoon veilig weer gaan fietsen met de kinderen. We hebben natuurlijk een waanzinnig mooi zwembadspel gehad. Net was er even een klein buitje. Ik denk, nou, ik zit je toch lekker even onder een afdakje met mijn bammetjes en mijn bekertje melk. Filmpje gemonteerd, die staat op jouw razende verslaggeving. Bij de socials, zoek het maar eens op. En dan kan je zien wat er allemaal uitgevroten is in dat zwembad. Er is nog meer gebeurd. Dat heb je op de radio natuurlijk eerder gehoord. De leiding / begeleiding die heeft het voor je gedaan. Dat filmpje heb je nog te goed. Dat is voor later in de middag. Evenals het filmpje wat we nog te bieden hebben over hoe het gaat in de nieuwe versie van de Heinenoordtunnel. Zoals wij die hebben mogen meemaken en straks nog eens een keertje gaan doen. Nou, heel de dag krijg je dus ook nog beeldmateriaal bij de radio aangeboden. Waar vind je dat nog vandaag? De dag toch echt helemaal nergens. Hier voor mij langs, en je hoorde het net al door de begeleider, de toeters, worden de kinderen dan langs gestuurd. Wij gaan straks zelf ook mee fietsen. Beste mensen, thuis, jullie zullen blij zijn. We komen er weer aan, langzaam maar zeker. Maar zoek maar vast dekking, want die zingen de kinderen. Ze blazen alle regen weg. We zorgen ervoor dat het zonnetje weer in Ridderkerk gaat schijnen.
0: Altijd leuk om Aad weer eventjes te horen zo. We hebben nog even een leuk verzoekje gekregen. En dat verzoekje is van Diana. En het heet Tring Tring, ik kom eraan.

0: U hoorde Clean Bandit en Zara Larsson met Symphony. Ja, en Diana had ook weer zo'n leuk fietsliedje voor mij opgezocht, die ik dus niet kende. Nee. Van Zing Zo Mee. Nee, ik heb
1: maar
0: het
1: dat
0: echt
1: is juist
0: van...
1: leuk. Ja, dat bedoel
0: ik. Ja, daarom had ik het ook gevraagd. Ja. Vind ik dan zo leuk. En ja, we hebben het natuurlijk nog steeds over fietsliedjes. Weet jij hoe oud of van wanneer het alleroudste fietsliedje is?
1: Ergens de 50 jaren of zo.
0: Nou, ga nog maar een stukje verder hoor. Ga nog maar een stukje verder. Het is uit 1869.
1: Echt waar?
0: Was het allereerste liedje over fietsen. En toen heette het nog een velocipede.
1: Ja.
0: Heette het toen nog. Dus dat was van E.H. Sherwood. En dat heette The New Velopie. Velocipede. He, zo, het is echt een rotwoord om te zeggen. Maar dat is het alleroudste liedje.
1: Wauw.
0: En het grappige is dat niemand dat eigenlijk weet. En toen was er in 1961 of 1861, even kijken, want ik had het op een blaadje geschreven. Was er een liedje en dat heet... Oh nee, dat is 1892 zelfs. Ik ben even in de war. In 1892 is er ook een heel oud liedje gemaakt. En dat heette Daisy Bell. En dat zegt jou niks. Maar op het moment dat je het zou horen, weet je precies welk liedje het is. En dat was geschreven door Harry Dekker. En dat is in 1961 voor het allereerst door een computer gezongen. Dus dat hadden ze ingevoerd in een computer. 1961. Hè?
1: Ja.
0: En dat hebben ze toen laten horen. De wereld was helemaal verbaasd. En iemand die dat heel erg leuk vond, dat was Stanley Kubrick. Ja. En die heeft dat gebruikt in zijn film 2001. A Space Odyssey.
1: Oh,
0: echt. En,
1: grappig.
0: Ja, daar hebben ze een computer. En die heet dan de HAL 9000. En die zingt dat liedje als die uitgeschakeld wordt. Dus dat is eigenlijk een heel verdrietig stukje. Maar dat vond ik wel leuk. En dan denk jij van, nou, waar heb je het over? Als ik nou dit stukje zie. Daisy, Daisy.
1: Ja?
0: Ja, daar heb je hem. Nou, dat is dat liedje. Oh. 1892 mensen. En we kennen dat liedje nog steeds. Ongelooflijk. Vind je niet? Ik vind het helemaal te gek. Weet je wat we doen? We gaan nog even een liedje draaien. Ik denk Isabella met Shame, Shame, Shame.

0: gepensioneerd kunt worden van de radio. Dat kan al voor €15 per jaar. En als je nou denkt, ja, er zijn al zoveel goede doelen en zo. Minder kan ook. Dat is interessant over te praten. En we zijn blij met alle bedragen die we krijgen. Want we werken hier met allemaal vrijwilligers. Dus niemand wordt betaald. Maar er zijn natuurlijk wel allerlei apparaten die ook wel eens kapot gaan en zo. En allerlei spullen die aangeschaft moeten worden. Dus daar hebben we echt onze donateurs voor nodig. En wil je donateur worden? Nou, dan kan je even bellen naar de studio. Telefoonnummer 0180-430-777. Of stuur een mailtje naar donateur@rtvridderkerk.nl. Dan komt het helemaal in orde. Nou, voor vandaag zit het voor ons al bijna op, Mario.
1: Ja, hè, dat gaat toch altijd zo snel,
0: Radio 3x2 gaat natuurlijk gewoon verder.
1: Absoluut, tot vanavond.
0: Inderdaad, tot 7 uur.

0: iedereen natuurlijk een hele fijne dag. En blijf gewoon lekker luisteren. Want we gaan nog tot en met 7 uur door vanavond.
1: Ja.
0: Natuurlijk met de duimlijn.
1: Precies, daar kan iedereen ook weer voor bellen.
0: Hierna komt Carolien weer. En die heeft ook een gast trouwens. Die heeft een... dat nieuwe initiatief. Tante Toos heet dat. Daar gaan ze over praten. Ook ontzettend leuk.
1: Dat is wel interessant.
0: Genoeg te luisteren. Dus blijf luisteren. En ons hoort u morgen weer.
1: Ja, dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor.

0: door dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land staat file op de A16 van Rotterdam naar Breda door een kapotte vrachtauto bij knooppunt Ridderkerk. De rechterrijstrook is hier dicht en dit zorgt voor ongeveer 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Goedemiddag, welkom. En we zijn lekker weer live radio gaan we maken. Straks gaan we aandacht besteden aan Zorg Villa Tante Toos. Daarvoor komen twee gasten in de uitzending. Rianda en Guyela. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik ga het zo dadelijk vragen of het goed is. En daar gaan we over Tante Toos hebben. En Tante Toos is een woonvorm voor dementerende, maar dan een hele kleine schalige woonvorm. Dat gaan we allemaal doen. En natuurlijk kunt u ook verzoekjes aanvragen. En dat zijn van jullie de bekende nummers. 0180-430-777. 0180-430-777. En de WhatsApp ga ik straks even zoeken. Die heb ik even niet paraat. Dat allemaal. En natuurlijk hebben we onze verslaggevers Aad en Mirre die onderweg zijn. En ik hoop dat ze een beetje droog komen. Terugkomen hier zo in Ridderkerk.

0: Het belooft een heel gezellig uur te worden, hoor, denk ik. Want ik heb twee dames tegenover me zitten. Rianda Toebes en Guali. Ik ga het fout zeggen. Ik heet zeker Regina.
1: Regina.
0: Regina. Nou, sorry hoor. Jullie zijn van?
1: Zorgvilla Tante Toos Middenzeeuw.
2: En Amaryllis.
0: En wat is het verschil tussen de twee?
2: De zorgondernemers.
0: Ah ja, en Middenzeeuw, wat betekent dat?
1: Middenzeeuw betekent mijn wens in papiament.
0: Mijn wens, mooi.
1: Ja.
0: Dus het is jouw wens om zeg maar voor de ouderen zorg te geven.
1: Ja, klopt.
0: Ga ik even vragen, wie ben je precies en hoe ben je erbij betrokken geraakt met Tante Toos?
1: Nou, ik ben Gwelle Regina. Ik ben verpleegkundige. Ik heb een aantal jaren in de zorg. Ja, ik heb heel lang in zorg gewerkt. Ik ben begonnen met een psychiatrisch ziekenhuis. En de laatste jaren, de laatste 9 jaren, heb ik als SCP overal een beetje gewerkt, voornamelijk ouderenzorg. En ik wilde altijd, de laatste tijden zie je zeg maar, de zorg gaat niet hoe het moet of hoe ik het wil. En ik zeg altijd, als ik een zorgondernemer ben of ik de manager was, zou ik het op een andere manier willen doen. En zodoende ging ik een keer zoeken op internet en toen kwam ik ANF Corporatie tegen. En dat je zeg maar, als je een zorginstelling wil starten, dan kan je via hun. Dan word je onderaannemer van AVIA, wordt geholpen. Zodoende ben ik nu terecht voor Zorgvilla Tante Toos, Middenzeeuw.
0: Mooi. En de volgende, mevrouw Rianda.
2: Mevrouw Rianda zelfs. Nou. Geboren en getogen in een Achterhoek.
0: Dat hoor ik.
2: Ja, dat kunnen we horen.
0: Welke plaats?
2: Lekker normaal.
0: Welke plaats?
2: Winterswijk. Winterswijk. Winterswijk, ja. Winterswijk voor normaal ABN. Ik zit al 40 jaar in de zorg. En op een gegeven moment zijn een oud collega van mij ook ZZP geweest. Ik weet wel iets van jou. Ga daar en daar eens praten met ANF-coöperatie. Ik denk van, nou, leuk, nieuwe opdracht. Dus ik zit daar te praten. Dit werd volgens gehoord. Ik denk van, wat krijgen we nou? Dat is iets heel anders wat ik gedacht heb. Dus ik heb er heel lang over nagedacht. Ik denk van, uiteindelijk van, ja, dat ga ik gewoon doen. Dat wil ik gewoon doen. Kijken wat het gaat brengen. En nou, het is echt fantastisch. Het is echt een eye-opener. Wat voor warme zorg we kunnen leveren. Voor de mensen die met de laatste jaar nog zo aangenaam mogelijk te maken. Ik bedoel, ik kom uit een verpleeghuis ook. En daar had je nog vroeger van die gordijntjes tussen zitten. En van die hooglaagbedden die moesten. Met zo'n papegaai ding eraan. Nou, dat is er gewoon eventjes niet meer. Het is gewoon allemaal eigen meubeltjes en eigen dingen. En
0: eigen bed ook?
2: Eigen bed, ja, zeker eigen bed. Als ze ander bed nodig hebben, kan het weer geregeld worden. Maar het is wel echt eigen meubels. Het is echt fantastisch, ja.
0: En dan heb je 40 jaar ervaring als verpleegkundige.
2: 40 jaar
0: ja,
2: ervaring.
0: Ja, 40,
2: ja,
0: toch?
2: 40, oké.
0: Okay. Ja, ik dacht, ik zei 14, hè?
2: 14, ja.
0: Nee, 40.
2: Dat is mijn accent weer, hè?
0: Ja, ervaring. En dan ga je toch iets beginnen wat kleinschalig is.
2: Ja.
0: Dat is wel heel bijzonder, hè?
2: Het is heel bijzonder. Het is heel bijzonder dat je ook echt een band bouwt met de bewoners. Je bouwt ook aan een goed team. Dat is heel belangrijk, want je doet het samen. De lijntjes zijn heel erg kort voor de mantelzorgers, voor de naasten. Ook voor de bewoners ook korte lijntjes. En je werkt met één team. En het team is op elkaar ingespeeld. Dus kijk, als je een keer goed staat, en als je bijvoorbeeld in een verpleeghuis werkt, en er zijn heel veel afdelingen, je staat een keer goed, word je altijd uitgeleend. Nou, dat heb je bij ons niet.
0: Zijn jullie nou één organisatie of zijn er twee aparte teams?
2: Twee aparte teams, ja.
0: Oké, dat is duidelijk.
2: We kunnen gelukkig samen door één deur, dat scheelt
0: dus
2: echt heel
0: veel. Dus het is niet zo dat
2: veel.
0: Jullie ook personeel voor uitlenen? Het is
2: nee,
0: niet
2: zo, nee. Nee. Uiteindelijk, als het echt heel hoge nood is, zou het ook wel kunnen voorkomen. Want we helpen elkaar wel, maar het is in principe niet de bedoeling. Want zij heeft personeel, ik heb mijn personeel. Zij heeft haar bewoners, ik heb mijn bewoners. Ja, dat is, ja.
0: Nou, dan gaan we straks even verder hebben over Tante Toos.

0: uit de schaduw van iOS is ook schitterend. Want wat jullie geopend hebben is ook schitterend. En Tante Toos, wat is het ontstaan van Tante Toos?
1: Wat is ontstaan van Tante Toos?
0: Ja, hoe is het ontstaan ooit?
1: Hoe is het ontstaan? Nou, die Hans van Putten is de oprichter. En hij had zeg maar een zoon die gehandicapt is, verstandelijk gehandicapt. En hun gingen altijd bij een kroeg wat drinken en zo. En daar, die kroeg heet Tante Toos. En op die manier heeft het Hans ook Tante Toos. Zo is de naam Tante Toos ontstaan voor de zorgvilla's. Dus er zijn verschillende soorten zorgvilla's. De soorten niet. Er zijn verschillende filialen van zorgvilla. Ik ben nummer 4 en Rianda 5. De zorgvilla Tante Toos. Ja, het is 1, 2, ja, 5.
0: Waar zitten er nog meer?
1: In Ommoord is het ook hetzelfde, net als ons, zeg maar, ingebouwd met 2 locaties.
0: Ja?
1: En in Overschie is ook nog eentje. En in Ridderkerk zitten wij 2.
0: Dus er komen er nog meer, denk ik?
1: Ja, het komen nog meer. In volgend jaar komt nog eentje in Brielle. En in 2028 in Rotterdam-Zuid.
0: Kijk, dus dan gaan we helemaal doorbouwen, zeg maar, met Aafje samen.
1: Ja, met Aafje.
0: Tante Toos en Aafje zijn aan elkaar verbonden, hè?
1: Ja, we zijn onderaannemer van Aafje.
0: En die meneer van Putten, is die er nog bij betrokken op dit moment? Of?
1: Ja, hij is er wel nog steeds. Maar niet zoveel meer in de voorgrond. Hij is er wel.
0: Hij hoort er nog steeds bij.
1: Ja.
0: En het is een mooi initiatief dat hij dat ooit is gestart natuurlijk. Hè? Want hij heeft natuurlijk toch het idee gehad, er moet wat kleinschaliger gebeuren zijn voor de zorg.
1: Ja,
2: hij is met de Thomashuizen begonnen. Zijn zoon woonde inderdaad in een instelling. En hij was niet blij hoe de instelling voor hem, voor de zoon deed. En toen heeft hij met de buurman ideeën uitgewisseld. En is hij inderdaad met de Thomashuizen begonnen. En Thomashuizen is goed gelopen, zo kleinschalig voor verstandige gehandicapten. Ja. En dat heeft hij op een gegeven moment van de hand gedaan. Door heel Nederlands in de Thomashuis, zelfs in België. Toen is hij gezegd, wat kunnen we nu doen? En toen is dit idee ontstaan.
0: Want hij zelf dacht, als ik zelf ouder word, dan wil ik, wat wil ik dan hebben?
2: Ja, dan mag hij ook bij ons komen, hebben we al afgesproken.
0: Goed, ik snap wel wat je bedoelt. Hè? Ja. Want je ziet vaak natuurlijk hoe groot de organisaties worden. Je ziet steeds meer grote organisaties ontstaan. Hè? Het wordt allemaal groter. Dat is niet altijd goed, denk ik.
2: Nee, bij ons blijft het echt kleinschalig. Ik blijf bij 19 bewoners, Kwiali blijft bij 19 bewoners. En wij zijn echt de onderaannemer van onze eigen locatie. Wij bestieren het. En we zijn geen onderdeel van een grote organisatie. We krijgen hulp van Aafje Fundis. Dat wel, als we iemand nodig hebben. Het is een hele goede samenwerking. Een fantastische samenwerking. We kunnen altijd beroep op hun doen, maar het blijft onze eigen locatie.
0: Eigen huisarts mogen jullie meenemen?
2: We hebben een hele goede afspraak met de doktershuis in Ridderkerk. Ja. Voor de MDO's is het veel, veel prettiger dat we alles samen kunnen bundelen.
0: Ergotherapie in huis of je Aafje?
2: Nee, de ergotherapie zijn huurappartementen op zichzelf. Dus de ergotherapeut, de fysiotherapeut kan in huis komen. Dat is wat de mantelzorgers zelf op kunnen pakken. Waar we wel je kunnen ondersteunen als het nodig is. Maar het zijn natuurlijk huurappartementen. Ze huren een appartement. Dus ze kunnen het zelf helemaal inrichten met hun eigen meubels, eigen vloer, eigen pimpelpaarse behang. Liever
0: wat
2: niet.
0: Leuk. Hè?
2: Liever niet.
0: Oh, leuk! Ja. Ziet er helemaal voor me.
2: Ja.
0: Ik dacht, ik heb vroeger een oranje muur gehad, dat mag dan ook wel.
2: Ja, lekker retro, hè?
0: Ja, dat was ook de retro-tijd.
2: Ja, en groen. Ja.
0: Nou ja, daar gaan mensen natuurlijk wel een beetje naar terug, hè, naar de retro-tijd ongeveer.
2: Ja, het is hartstikke modern tegenwoordig.
0: Ja, ja. En die mensen zijn, die gaan nu een beetje, toen die in de jaren 70 ongeveer gingen trouwen, die gaan nu jullie doelgroep worden.
2: Ja, maar je merkt wel dat ze graag toch wel de rustige kleuren willen, hoor. Dus,
0: mogen we geen oranje muren? Want dat is een tijdje
2: geweest. Het mag, ze mogen oranje muren doen. Maar het wordt wel gevraagd als ze gaan verhuizen. Als je het staat terug te brengen.
0: Maar dat is ook
2: probeer dan maar oranje muren eens even weer wit te krijgen. Dat is wel een dingetje.
0: Maar je hebt ook tijd gehad in de verpleeghuizen dat de primaire kleuren heel belangrijk waren. Er was ook een stroming toen nog in de verpleeghuizen. Dat de primaire kleuren, dat felle kleuren moesten zijn in de verpleeghuizen.
1: Felle kleuren of juist niet?
0: Ja, juist wel, toch?
1: Nee, omdat felle kleuren brengen agressie. Volgens mij, dat was toch niet zo vroeger. Een rode kleur mocht toch niet?
2: De rustige kleur, de warme kleuren, daar wordt meer gewerkt. Wel oranje, terracotta,
0: groen. Van
2: bruin.
0: De mensen groen zie je ook best wel veel.
2: Nou ja, ik zeg, kom een keer langs. Ik heb groene gangen.
0: Nou, mooi.
2: Ja.
1: Ik heb blauwe, dus kom maar langs.
0: Je ziet ook groen-blauw. Groen-blauw hebben ze ook aan. Dus dat is
1: toch toevallig. Ja. Toevallig. Dat was toevallig.
0: Ik heb geen oranje aan. Nee. Ik ben ook afgestapt inmiddels van het oranje. Ik heb nu ook
2: toch
0: geel.
2: Wel. Okay.
0: Ik heb gewoon mijn huis. Ik heb daarna wit gewerkt, oranje muur. Dat ging wel. Ja. Maar het is wel lastig. Ja, dat klopt.
2: Maar het is gewoon leuk dat we onze eigen huiskamer ook hebben. Zelf inrichten. We hebben geen verpleeghuismeubels. Wat dan ook. We willen ook echt zelf inrichten. De bewoners kunnen ook de spullen meenemen. Als ze heel graag nog in de huiskamer willen zetten. Die mogelijkheden zijn er gewoon om samen te bespreken. Maar het is echt zelf inrichten. Eigen spulletjes, eigen behang, vloer, gordijnen. Echt huiselijk te maken wat voor hun fijn is. Waar ze thuis voelen.
0: Hoe ziet een huiskamer er ongeveer uit dan qua meubels? Tafels of leuke warme tafels, leuke banken of sofa's? Of,
1: Nou, we hebben bankstel ook gewoon, zeg maar. Het is gewoon huiselijke sfeer. Hoe je huis gaat inrichten, op die manier is het, zeg maar. Je moet langskomen kijken.
0: Ga ik doen.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, straks ga ik het nog even hebben over hoe jullie zorg zien en wat, alles wat jullie erbij doen.

0: is de vraag van de dag van donderdag. Hoeveel kilometer fietsen de kinderen vandaag?
1: Dat is de vraag. Nou, ik heb even als ochtendgymnastiek de Macarena gedaan met de dames. En we gaan... U kunt straks live een vraag stellen naar ons nummer bellen. Over een minuut of vijf kunt u bellen naar ons bekende nummer. 430-777. Over een minuut of vijf gaan we bellen. Ik ga eerst naar onze verslaggever. Hi Aad. Aad, ik heb nog een vraag.
2: Heb jij een vraag?
1: Ja, ben je nog langs het mooie huis van Geert Koks gereden?
2: Jij hebt vanochtend niet geluisterd naar de radio. Dat heb ik wel door, Carolientje Veerman.
1: Ik heb er
2: zelfs bij verteld dat het te koop staat. En nog niet verkocht is.
1: Heb je geboden?
2: Jazeker.
1: Heb je geboden?
2: Nee, want ik heb me laten vertellen dat aan die woning heel veel moet worden opgeknapt. Klopt. Er zit nog steeds enkel glas in. Isolatie zit er niet in. Ik denk niet dat het wijs is. Dan moet je nog een hele hoop bijbetalen. Aan de andere kant heb je een authentiek boerderijtje natuurlijk in het platteland, in de Hoekse Waard. Dus mensen die daar wel een investering in willen doen, die nodig ik zeker uit. Moet je doen. De provisie 10% is nu voorraad. Want ik heb reclame daarvoor gemaakt.
1: Het kost een miljoen ongeveer, Aad.
2: Ja, maar joh, Carolien, wat is nou vandaag de dag een miljoen? Daar krijg je nog geen rijtjeshuis voor in Nederland. En hier kan je gewoon een boerderijtje op het platteland. Ik zou het wel weten. Ik heb de centen niet, maar anders zou ik het zeker wel weten.
1: Nou, ik laat jou in de droom.
2: Ik blijf in een droom. Nou ja, akkoord. Als jij dat zo ziet, dan ga ik volgende week een bot uitbrengen op die boerderij. Beste mensen, wij zijn de tunnel uit. We zijn weer onder de rivier vandaan en weer op ons eigen eiland. Ja, want wij wonen op het eiland IJsselmonde voor de mensen die dat gemist hebben. En opvoedkundig als dat we zijn natuurlijk bij 3x2, zijn wij dan nu op de parkeerplaats aan de andere kant van de termen. Vanochtend stonden we aan de ene kant, nu aan de andere kant van het park. En daar gaan we eventjes eten, drinken en misschien wel een quiz maken. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van of dat nu gaat gebeuren of dat ze dat toch maar later gaan doen. Dat moeten de opperhoofden straks eventjes aan ons vertellen, hoe dan ook. We zijn weer veilig bij ons in de buurt. Het duurt toch wel even voordat we thuis zijn. Maar, och, met kleine babystapjes kom je er ook, hè?

0: We gaan verder praten met Quella en Rianda. Ik ga nooit goed uit leraar spreken. Ik ga gewoon les volgen erin. jullie bieden warme zorg, hè? Wat houdt dat precies in, warme zorg?
1: Nou, persoonlijke aandacht. Volgens de generieke compact. Niks moet, hoewel niet volgens lijstjes. Dus bijvoorbeeld dat mevrouw om 7 uur wakker moet worden. Mag gewoon gerust uitslapen. Ja, dat is hem eigenlijk.
2: Ja, we kijken echt wat de bewoner behoefte aan heeft. Ja. De ondersteuning en de begeleiding. We gaan ook geen dingen overnemen. Dat iets wat dat kort zou duren. Bijvoorbeeld met de aankleden, douchen, wat dan ook. We proberen echt wel de bewoners ook zo zelfstandig mogelijk te houden. En alleen de zorg te verlenen wat ze nodig hebben. En waar ze behoefte aan hebben.
0: Zeg maar, wat de behoefte van de bewoner, daar gaan jullie op inspelen.
2: Daar spelen we op in.
0: Dus als de ene bewoner heel graag heel dag staat strijken, staat, dan mag dat.
2: Ja, gisteravond hebben bloesjes nog gestreken door bewoner. Die wilden graag strijken, dan kregen we een paar bloesjes. Dus het is hier bij mij geen kinderarbeid, maar oude arbeid.
0: Koken doen jullie zelf?
2: Jazeker. Ja, we koken. We overleggen met de bewoners waar ze zin in hebben. Nou, vandaag ben ik erachter gekomen dat spruitjes niet echt iets positiefs is. Dus die staan we ook over. Maar er wordt gezamenlijk besloten wat er wordt gegeten. En wat ze lekker vinden. En er wordt ook naar geluisterd.
0: En zitten verschillende keukens? Of verschillende zorgvilla's? Of koken jullie iets meer buitenlands als de anderen of niet?
1: Nou, iets buitenlands. Nee, we koken gewoon wat de mensen willen. Dus ja, dan spreken we nu zeg maar elke zondagmiddag voor de hele week. En dat doen we samen met de bewoner. En dat gaan we doen.
0: En dat dan zelf lekker koken. Boodschappen zelf halen?
1: Boodschappen doen we zelf halen, ja. Ja.
0: Dus we kunnen zelf kijken wat we lekker vinden. Wat op de dag zelf wat we lekker vinden. En dan kunnen we het gewoon zo krijgen, zeg maar. Zullen jullie wel een huishoudelijke medewerker? Moeten ze zelf ook nog wat in hun appartement schoonmaken? Of wordt het allemaal gedaan?
1: Alles wordt gedaan voor de mensen. Het is een volledig pakket. Worden voor de mensen krijgen ze activiteiten, wordt voor hun gekookt, schoonmaak en we leveren de zorg.
0: Alles in één?
1: Alles in één.
0: Kijk.
2: Hoe mooi is dat?
0: En het is niet duur, hè, las ik. Het hoeft niet speciaal voor rijke mensen. Hè, want
1: nee,
2: iedereen is welkom bij ons. Mensen met beperkt budget, klein budget, mensen met iets grotere budget. Het houdt eigenlijk in als de mensen echt een beperkt budget hebben, omdat het huurappartementen zijn. En ze voldoen aan alle eisen, ons appartement, een voordeurbel, een eigen meterkast, een kitchenette. Dan kunnen ze huursubsidie aanvragen. En dat is het mooie ervan.
0: Dat is beter, hè? Want sommige instellingen doen natuurlijk echt naar rijke luismensen.
2: Ja, en wij zijn eigenlijk voor alle lagen. Wij zijn voor lagen voor mensen met een beperkt budget. En er zijn ook mensen die tussen val en schip vallen. En daar valt er ook altijd over te praten. Ja.
0: Warme zorg, dus mensen krijgen warme gevoelens zeg maar, van jullie. Dat bereiken jullie met activiteiten. Activiteiten, zeg maar koken en alles, doen jullie als activiteit denken. Maar doen jullie ook andere soort activiteiten voor de mensen?
1: Ja, we hebben het Fit aan Huis. Die gaan we mee beginnen, elke dinsdag.
0: Kijk.
1: Komt Michael aan huis bij ons. Nou, lekker dan. Beweging, spelletjes met de mensen doen.
0: Kijk, en dat wordt dus echt elke dinsdag gaan we dat erin houden.
1: Ja, elke dinsdag.
0: En dan gaan we lekker bewegen met ouderen.
1: Ja, gaan we dat doen. En vrijdag hebben we bingo.
2: Maar vergeet ook niet dat we pas 2 weken open zijn met bewoners. Hè. Dus de basisteam, de teams moeten nog neergezet worden. Daar zijn we heel goed mee bezig. En ook het organiseren van activiteiten heeft ook even tijd nodig. Maar dat we het al Fit aan Huis hebben geregeld is natuurlijk al een top.
1: Maar we doen wel activiteiten hoor. Samen met de mensen koken, strijken, spelletjes doen met de mensen. Dus we houden ze lekker bezig. Ja.
0: Dat was ook belangrijk, hè? Ja, want dan houdt die geest ook jong, hè? Ja. Bezig met die geest. En dan houden ze ook zeg maar, meer overzicht, zeg maar. En blijft ook getraind natuurlijk hun hersenen.
2: Ja. Ja. Maar je ziet ook dat mensen echt opbloeien, hè? Heel veel bewoners die komen uit een thuissituatie. Waarvan de mantelzorgers soms 3-4 keer per dag langs moeten komen. Omdat ze zich zorgen gaan maken om hun vader of moeder. Een stukje eenzaamheid wordt ook weggenomen. Bij ons is altijd iemand aanwezig. Ze kunnen zich voegen in de huiskamer voor de gezelligheid. En ze kunnen zich weer terugtrekken in hun eigen appartement als het wat druk wordt. Dus er wordt heel erg naar gekeken.
0: En zie je dat in andere verpleeghuizen minder dat er warme zorg is? Ja. Komt het wel meer terug weer?
2: Ik hoop het. Ik hoop dat de verpleeghuizen het ook de warme zorgen meer terug gaat krijgen. Ik weet wel dat de verpleeghuizen hun best doen. Maar we weten ook dat er heel veel onderbezetting is. Dat is natuurlijk iets wat erg gaande is in Nederland. Hè? De onderbezetting in de zorg, qua zorgpersoneel. Je ziet gewoon dat heel veel zorgpersoneel toch uiteindelijk overbelast raken. En dan, ja, dat probeer je ook te voorkomen door het kleinschalig te houden met echt wel een vast team.
0: Je ziet eigenlijk een beetje de middenleeftijd weggaan uit de zorg. Heb ik het idee. Dus zeg maar de middenleeftijd tussen de 30 en de 50. De jongeren komen nog wel in de zorg en op een gegeven moment raken ze opgebrand. En dan gaan ze weg en dan ben je ze kwijt.
2: Ja, je bent ze echt kwijt.
0: Die
2: ja.
0: komen nooit meer terug. Nee. En dan heb je de groep zeg maar boven de 50 dan zeg maar, die dan heel lang al in de zorg werken. En die blijven dan vaak nog wel hangen. Maar je ziet heel veel zorginstellingen voor mij de middenleeftijd kwijtraken.
2: Ja, dat is toch iets wat gaande is in Nederland. Heel erg jammer natuurlijk. Want als je het goed doet en er is voldoende personeel, dan kan je overal warme zorg verlenen. Of het nou een verpleeghuis is of kleinschalig is. Maar goed, wij zijn blij met onze kleinschalige onderneming. Met ons eigen team en bewoners.
0: Tante ja. Toos, hè?
2: Tante ja, Toos. Tante Toos. Zorg via Tante Toos.
0: Amarillis en
2: Midden-Seo.
0: Nou, we gaan nog maar een leuk plaatje draaien en dan gaan we nog een klein stukje verder praten.

0: Paul McCartney. En we gaan nog even verder praten. En we hebben een beller. Ja? Nee? Geen beller, nee. We gaan onze verslag geven. Ja. Daar gaan we ook naartoe. En daarna gaan we verder praten met onze gasten. Maar je kan nog even bellen. 430-777. We gaan naar Mirre.
1: Hallo Caroline. Ja, wij staan hier zo op een parkeerplaats. Ik weet eigenlijk niet eens precies waar we zijn. Maar we staan hier allemaal heel gezellig de kabouterdans te doen. Terwijl de regenpakken aangetrokken worden. En de laatste fietszadels nog een beetje droog gemaakt worden. Want we moeten zo weer gaan vertrekken. Ja, de sfeer is gelukkig nog wel goed. Er werd heel hard gezongen net door de tunnel. Het galmde wel wat minder. Dat vond ik wel echt een minpunt hoor. Het galmde niet zo goed. Uiteindelijk galmde het buiten beter. Dus toen werd er nog veel harder gezongen. En ik ga eens heel even kijken. Ik loop zo richting de muziek. Nou ja, een stukje ervan af. Maar ik loop zo richting de muziek. Kijken of er iemand zin heeft om heel even iets te vertellen. Heb jij het nog een beetje droog gehouden?
2: Wat zegt u?
1: Heb je het nog een beetje droog gehouden?
2: Nee.
1: Nee? Schoenen nat?
2: Ja, alles is nat.
1: Ja? Maar was het nog steeds leuk?
2: Ja, zeker.
1: Oké, nou ja, daar gaat het om. En het zwembadspel ging het een beetje goed?
2: Ja.
1: Heb jij het nog een beetje droog gehouden?
3: Ja.
1: Gelukkig wel. Is het ook nog een beetje gelukt uit het zwembadspel bij jou?
3: Ja.
1: Bij welke glijbaan zat jij?
3: Bij de blauw-gele.
1: Oh ja, heel snel gezwommen.
3: Ja.
1: En jij ook heel snel gezwommen daar?
2: Ja.
1: Goed zo, dan wil ik het graag zien. Gaan jullie winnen morgen?
2: Ik hoop het wel.
1: Hebben jullie een beetje verder netjes gefietst?
3: Ja.
1: Hebben jullie een beetje netjes hard gezongen?
2: Ja.
1: Hebben jullie stil zijn toen jullie stil moesten zijn?
3: Ja, en we zaten eigenlijk meestal wel dicht bij een geluidswagen.
1: Ja? Ja. Dus dan kon je heel hard zingen. Nee. Dan moest je er bovenuit.
3: En we waren een paar keer, we zaten erachter.
1: Ja? Je zat erachter?
3: Ja.
1: Was een beetje goede muziek.
3: Ja, voor de tunnel.
1: Oh, kijk. Dan kan je heel hard zingen natuurlijk.
3: Ja.
1: En bij jou, ik heb jou namelijk langs de weg zien staan. Is jouw fiets inmiddels weer gemaakt?
4: Ja, hij was eigenlijk helemaal niet kapot. Alleen de banden zijn een beetje te klein om alles helemaal te doen.
1: Oh, dus hij moest even bijgevuld worden.
4: Ja.
1: En je ziet er nog lekker nat uit. Komt het van regen of van het zwembad?
4: Ik denk van het zwembad het meeste en een klein beetje van het regen.
1: Oh, oké. Heb jij ook heel hard meegezongen?
4: Een beetje.
1: Oké, en heb jij ook heel netjes gefietst?
4: Ja.
1: Nou, dan klinkt het alsof jullie een heel goed team hebben dat morgen gewoon kan gaan voor die overwinning, hoor. Dankjewel, Caroline. Terug naar de studio.
0: Nou, we gaan nog even verder praten over Tante Toos. Wat ik nog wil weten, vrijwilligers, zoeken jullie die nog? Of hebben jullie al wat vrijwilligers? Wie gaat het antwoorden?
5: Oh, ik dus. Nee, we hebben contact met de vrijwilligersorganisatie. En we hebben afgesproken eigenlijk eind deze maand even te contacten. Met name omdat we pas 2 weken open zijn. En dat we nog eventjes ook moeten zetten. Ook de bewoners, het personeel. Dus we gaan met vrijwilligers werken. Maar geef ons even de tijd om dat ook mee bezig te
0: gaan. En wat kunnen ze zo doen, vrijwilligers?
5: Nou, wat kunnen vrijwilligers doen? Ze kunnen
6: wandeling. Een wandeling maken met de mensen. Krantjes voor lezen.
5: Dorp in, koffie drinken. Als ze willen koken, kunnen ze koken, bakken.
0: Oh, gezellig.
5: Ja. Maar dat zijn afspraken die je met de vrijwilligers maakt. Ja.
0: Zoeken jullie nog personeel of zijn jullie helemaal vol qua personeel?
6: Nou, ja, we zoeken wel personeel. Voornamelijk huishoudelijke schoonmaakmedewerker. En helpende plus en verzorgende IG.
5: Ja, ik zoek geen huishoudelijke medewerker meer. Die zit bij mij vol. Gastvrouwen zoek ik ook niet meer. Ik zoek inderdaad helpende plus en verzorgende IG'ers. Er is al een aardig goed basisteam neergezet. Maar er kan nog wel wat bij.
0: Hebben jullie hetzelfde probleem als de andere gezondheidszorginstellingen?
5: Nee, maar we zijn best wel... We kijken wat het team nodig heeft.
0: Wat in het team past.
5: En niet iedereen past in het team. We kijken naar de samenstelling ook. Je moet niet allemaal drukke mensen hebben en niet allemaal rustige mensen. Je moet naar samenstelling kijken. En daar kijken we gewoon heel erg naar. Ja. Maar welkom hoor, sollicitanten.
0: Nou, bij deze.
5: Laat je horen.
0: Nou, waar kunnen ze naartoe mailen? Of als ze informatie willen?
6: Nou, dan kunnen ze naar midiseo@zorgvillatantetoos.nl of
5: amarelis@zorgvillatantetoos.nl.
0: Nou, bedankt voor jullie komst naar de studio. Is er iets wat ik ben vergeten te vragen?
5: Nee, volgens mij hebben we het aardig...
6: We hebben nog een aantal plekken. Ah. Dus als je familie hebt of zeg maar naast of dierbaren die een plek zoeken voor mensen met dementie. We hebben nog een aantal plekken beschikbaar.
5: Wel graag indicatie 5.
0: Of 7. Oh nee. 5, hè? Dat is het zorgzwaartepakket, hè? Nou, laten we daar maar niet over gaan discussiëren, want dan zitten we hier morgen nog over de ZZP'ers. Zorgzwaartepakketten noem ik, hè? Je hebt ook natuurlijk ZZP'ers die werken. Mogen we niet meer in de zorg bijna. Ik ga jullie bedanken voor jullie komst naar de studio.
6: Dankjewel.
5: Jij bedankt.
6: Jij ook bedankt.
0: Is goed. Ik kom ook zeker kijken. En we gaan naar lekkere muziek.

Belle Perez. Nou, ik ga de dames bedanken van Tante Toos, van de Amarillos en Midesio. En ik ga zeker een keertje bij hun een blik werpen hoe dat eruit ziet bij hun de warme zorg. En kijk gewoon even op hun website zorgvilla.nl, Tante Toos. Dan vind je ook al informatie. We hebben nog een berichtje. De Kerkweg, hier zo in de Ridderkerk, krijgt een nieuwe inrichting. De werkzaamheden starten op maandag 28 september en duren naar verwachting tot begin 2027. De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd.

In de parkeervakken komen grasbetontegels. Hierdoor blijft ruimte voor groen en ontstaat tegelijkertijd een stabiele ondergrond. Ook kan regenwater via de tegels goed worden afgevoerd. Om wateroverlast op straat te voorkomen, wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd. Regenwater kan daardoor straks rechtstreeks naar de sloot worden afgevoerd. Het bestaande water blijft in het riool liggen. Alle straatkolken worden aangesloten op de nieuwe regenwaterleiding. De overlast voor bewoners wordt tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk beperkt. De kerkweg blijft bereikbaar voor bewoners en hulpdiensten. Over de hele lengte van de straat komt een tijdelijke rijstrook van 4 meter breed. En ik ga nog zeggen dat we straks na het nieuws natuurlijk nog een uurtje van deze uitzending van mij hebben. We zijn er tot 7 uur met Radio 3x2. Om 5 over 6 kunt u gaan bellen ongeveer voor de duimlijn. En dan kunt u gaan duimen voor alle teams. Dat is altijd leuk om mee te maken. Kijken hoeveel mensen er deze avond gaan bellen voor te duimen. En we gaan zeker ook dat doen. En ook straks natuurlijk heel veel informatie van onze verslaggevers Aad en Mirre. En natuurlijk ook nog heel veel mooie berichten en lekkere muziek. Tot zo dadelijk, dan zijn we terug.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastraling.

0: halen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
1: Bakkerij Vos,
3: Slagerij Vreugdenheel,
4: Bloemist Fleur Vision,
3: Harmo de Meijer,
2: Kruidvat,
1: Miss Beauty Fashion,
3: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
1: Eetcafé De Parel,
3: Lidl,
2: Libra
1: en Café Bonnes.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
7: Spring op je zadel.

0: Welkom. Ja, we zijn er weer. En we hebben ook nog onze verslaggevers. En die zijn lekker onderweg terug naar Ridderkerk. En we gaan nu naar Aad Hoogendijk. Aad Hoogendijk.
1: Ratelend en wel. Eventjes wel dan een beetje bedeesd. Dan kwam dat we net langs een begraafplaats fietsen hier bij Barendrecht. En we hebben het al eerder uitgelegd in de uitzending. De jeugd en de muziek die zwijgen als ze langs een begraafplaats komen. Uit respect. Het is ook al eens voorgekomen, om dan het praatje maar gelijk compleet te maken, dat terwijl wij langs fietsten, dat er dus daadwerkelijk een kist uit een auto werd getild. En die mensen die hebben later ook laten weten dat ze het bijzonder op prijs stelden. Dat wij dus ingetogen en beschaafd langs fietsten en rekening hielden met de begraafplaats. En zo was het altijd en zo zal het ook wel blijven, denk ik. Mooi om dat wel mee te maken. Het is altijd toch een beetje bijzonder om die hele rij met drukte schoppers dan eventjes rustig te zien fietsen, de snuit te horen houden en gewoon netjes langs die begraafplaats te gaan. Wij zijn weer vertrokken vanaf de Kleine Rust. 'S Middags vanuit de Hoekse Waard is altijd een extra rust. Want dat is de langste tocht van de week. En dan kunnen de kinderen eventjes bijtanken. Heel even gewoon van de fiets af. Regenpakje aan voor de zekerheid. Een bekertje limonade drinken. Nou, verzin het allemaal maar. Alles wat erbij hoort. Zo zijn we nu richting Barendrecht aan het fietsen. Derde Barendrechtse weg. Maar we gaan niet Barendrecht in meer. Sorry. Wij gaan met een grote bocht om Barendrecht heen. Langs de Kleine Duiken. En dan naar de parallelweg. Gaan we richting, ik zit vanochtend te vertellen, de Wevershoeve, die kant een beetje op. Dan zwaaien we weer af en zo komen we dan stapje voor stapje weer terug naar Ridderkerk. Mededeling? Haast je niet als je zegt straks, hoe geef het voor Aad? Je vertelt dat je op daar bent, je bent een beetje vroeg, we komen de kinderen vasthalen. Hoeft niet. We zouden de quiz maken op deze kleine rustnet, maar door de algemene leiding is besloten om dat op parkeerterrein te doen in Ridderkerk. Dus als we terug zijn, zijn we nog niet klaar. Als we terug zijn, dan moet die quiz gemaakt worden. Dus ook niet haasten. Misschien zelfs wel beter dat die kinderen gewoon rustig die quiz kunnen maken zonder afleiding of mensen die heel stiekem dan toch helpen met de verkeerde antwoorden te geven. Dus we houden je op de hoogte als het allemaal wat dat betreft veilig is. Je kan natuurlijk wel naar buiten komen om te zwaaien straks als we langs fietsen. Dat spreekt voor zich. Maar niet te snel naar het parkeerterrein om de kinderen op te halen, omdat die quiz dan nog gemaakt moet gaan worden. Nou, die mededeling dan ook gelijk even meegenomen. Gaan we rechtsaf om de geitjes heen van de Kleine Duiken. Voor de mensen die denken van wat is de Kleine Duiken? Dat is in Barendrecht. Moet je eens opzoeken. Is best leuk om eens een keertje naartoe te gaan. Gratis tip. Je krijgt ze de hele dag door van ons. Handje naar rechts uitsteken. Het hoekje om. En daar staat hij bovenop het bord Ridderkerk. 8 kilometer.

Facet die zoekt vrijwillige wandelbegeleiders in Wijk West. In de Wijk West in Ridderkerk kunnen buurtbewoners iedere week samen een uur wandelen. De gratis wandelactiviteit is bedoeld om beweging te blijven en buurtgewoonten met elkaar in contact te brengen. Facet is op zoek naar vrijwillige wandelbegeleiders die de wandelingen willen begeleiden. Een wandelbegeleider begeleidt een wandeling van ongeveer een uur. In overleg wordt een geschikte route door de wijk gekozen. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken. Vrijwilligers worden voorbereid op hun taak en krijgen onder meer een gratis cursus. Wie interesse heeft om wandelbegeleider aan de slag te gaan, kan contact opnemen met Sandra van Marion van Facet Ridderkerk. 0180-432-350. 0180-432-350.

We gaan weer verder. Ja, we hebben nog een update over de 22 stedentocht van Maarten van der Weijden. Hij is na een dag ziek geweest te zijn. Hij was gisteren ziek, dus hij is vandaag weer verder gegaan met zwemmen. Hij is nog niet topfit, maar hij gaat het wel proberen. En waar is hij ongeveer? Hij is een beetje in onze regio. Want hij zit eigenlijk net iets meer richting de Albassewaard, een beetje. Hij zwemt nu vanaf Ameiden naar Nieuwpoort. En dat is eigenlijk een beetje de kop van de Albassewaard. Vijf herenlanden, zeg maar. Daar is het ongeveer, zeg maar. En daar is hij nu aan het zwemmen tussen Ameiden en Nieuwpoort. Dus ik zit even te kijken op een kanaal. En dan zie ik hem echt live zwemmen zo in de verte. En het is natuurlijk het weer ook niet mooi. Dus goed. Hij gaat wel weer met dag 13 verder. En hij had al heel veel geld opgehaald. Gisteren had hij al 18 miljoen. En op dit moment weet ik niet hoeveel hij opgehaald heeft. Maar dat gaat natuurlijk zeker richting de 20 miljoen op dit moment. Straks natuurlijk nog gaan we nog naar Aad en dan nog naar Midden. En we hebben nog volgens mij nog iets anders voor de boeg. En natuurlijk heel veel lekkere muziek.

Zaterdag 19 september vindt van 10 tot 5 uur de Luikse Markt plaats op het Vlietplein hier in Ridderkerk. Rondom het winkelcentrum staan diverse kramen met een gevarieerd aanbod aan producten. Bezoekers kunnen struinen langs kramen met nieuwe artikelen, tweedehands spullen, antiek, vintage, verzamelobjecten en andere bijzondere vondsten. Ook verschillende winkeliers van het Vlietplein zijn met een eigen kraam aanwezig. Daarmee biedt de markt volop mogelijkheden voor verzamelaars, koopjesjagers en liefhebbers van unieke snuisterijen. Naast de markt is er ook live muziek. Tussen 10 en 5 uur zorgt de muziekkaravaan voor de muzikale omlijsting. DJ-duo Linda en Hans nemen een grote collectie vinylplaten mee. Bezoekers kunnen zelf hun favoriete plaat uitzoeken wanneer deze direct wordt gedraaid. Het aanbod varieert van disco tot rock tot country. En die bekende meezingers. Wie zelf met een kraam op de Luikse Markt wil staan, kan zich aanmelden bij organisator BB Eventen via bb-eventen@live.nl. bb-eventen@live.nl. En dat is allemaal terug te vinden op onze eigen website rtvridderkerk.nl.

0: 3x2 Tourflits.
1: We gaan naar verslaggever Aad Hoogendijk.
2: Die fietsend in de karavaan van de jeugdwielertour 3x2 zich op weg begeeft naar Ridderkerk. Zojuist door de gemeente Barendrecht gereden. Ja, ik zeg dan langs de gemeente, want geen huizen te zien in verte of wegen. Maar Mirre die is daar heel boos over. Die zegt, het valt gewoon onder de gemeente Barendrecht. Dus we zijn door Barendrecht gereden. Door heer Jansdam. Ja, Mirre, dat is dan ook maar net een zijstraatje geweest. Maar oké, het was door heer Jansdam heen. Het klinkt net zoveel de gemeente heb gezien gelijk, maar zo is het beslist niet hoor. We fietsen dan nu op de weg eigenlijk naar Zwijndrecht. Zij zegt, hey, je gaat verkeerd. Nee, valt wel mee. Aan het eind gaan we linksaf, dan gaan we naar de Rijksstraatweg. Dat betekent gewoon, want links zie je de molen al staan namelijk, dat we gewoon over een minuut of wat al in resort aanwezig zullen zijn. En vanaf resort gaan we dan zo stapje voor stapje naar Ridderkerk. Ik heb al gezegd, naar buiten komen en zwaaien voor de kinderen is geweldig. Het is fantastisch weer, dus waarom niet? Maar bij de parkeerplaats moeten ze nog een quiz maken. Dus dan hebben ze best wel rust en tijd nodig. Geef ze die ook maar. Dus haasten als wij aankomen op parkeerterrein is niet nodig. We zijn wat dat betreft vroeg genoeg. En daar kunnen we nogal op tijd bij optellen. Nou, dat lukt dan zelf thuis ook wel zonder ons, denk ik. Dus dat is geregeld. Rechts zien we dan Keifoek. Ook altijd gezellig daar zo. Zeker voor de omwonenden die af en toe 's nachts bijzondere geluiden horen. Ja, dat is dan het risico natuurlijk van dat soort gebieden bij je in de omgeving. Nou, voor de rest is eraan toe te voegen dat de lucht blauw is. Je zou het niet verwachten. We hebben een bui gehad in het zwembad. Die was best wel eventjes redelijk. Moet eraan toevoegen ook alweer dat boven de andere kant van de rivier, dus Barendrecht, Ridderkerk, volgens de radar dan nog altijd, dat die bui een stuk heftiger was. Dus mensen die dan dachten van, oeh, dat regent uit. Nou, dat viel dan op zich voor ons in de polder ook allemaal wel weer mee. En hier schijnt de zon ook weer. Maar dat hadden we vanochtend al gezegd, dat het op die manier zou gaan. En zo is het ook allemaal gegaan. Je zit er niets meer aan te vertellen. Mirre die zegt van, nee, ik heb ook niets te vertellen. Nee, ik fiets hier lekker op mijn gemakje en het gaat goed. Dus dat zit wel voor elkaar. Mirre gaan we straks wel weer horen als we op het parkeerterrein zijn. Dus bereid u daar maar vast helemaal op voor je.

Het KNMI heeft alle kustprovincies code geel afgegeven vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoot en hagel. Het weer kan overlast geven in het verkeer en spelbreken zijn bij buitenactiviteiten. Boven zee zijn ook waterhozen waargenomen. Die kunnen ontstaan boven grote wateroppervlaktes, waarbij zeer lokaal zware windstoten kunnen voorkomen. En dan hebben we ook nog een stukje bericht over de verkeersinformatie. Dus A16 Rotterdam-Breda tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Ridderkerk staat 3 kilometer file op dit moment. Maar dat gaat waarschijnlijk wel oplopen, want door een ongeluk zijn er 3 rijstroken afgesloten op de A16 tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Ridderkerk. Met als gevolg dat het ook op de andere kant tussen Ridderkerk en Zwijndrecht vast gaat lopen op de A16. Dat verderop natuurlijk ook nog, maar neem maar aan dat het lekker toe gaat nemen op de A16. Tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Ridderkerk nu nog 3 kilometer. Maar dat door die 3 rijstroken die afgesloten zijn, gaat het geheid oplopen naar meer dan 5 minuten dat nu is.

Volumia. Nou, een vrouw uit Venlo is zich dinsdagavond wild geschrokken toen ze een slang zag kruipen in haar kledingkast. De buurvrouw bleek de jongen net Python kwijt te zijn en heeft hem weer meegenomen. De vrouw vond de slang tussen haar kleding en zag het dier zich verstoppen in de kast. Netpythons zijn ongevaarlijk, maar een volwassene netpython kan 4 tot ruim 6 meter lang worden. De dierenpolitie kwam ter plaatse omdat professor Dr. Freek Vonk een beetje uit de buurt woont en waarschijnlijk zelf op expeditie is, hebben de collega's zelf maar een kijkje genomen, schrijft de dierenpolitie met een knipoog. De buurvrouw meldde zich later. De slang was bij haar uit het terrarium ontsnapt. Ze gaat uitzoeken hoe de python heeft kunnen ontsnappen en gaat ervoor zorgen dat het niet meer gebeurt. De afgelopen tijd zijn meer slangen ontsnapt die nog steeds spoorloos zijn. Zo is de 1,5 meter lange koningspython Tosti uit Hoevelaken zijn verblijf op 7 augustus te ontvluchten, meldt het AD. Op 10 augustus is ook een koningspython ontsnapt in Roermond. Dus heb je nog een koningspython gezien rondlopen in de buurt van Hoevelaken of in de buurt van Roermond? Laat het weten aan de dierenpolitie. Maar daar zijn ze heel erg blij met uw melding.

Ik ging helemaal uit mijn dak, hoor. Van Dreadlock Holiday, 10cc. En ik denk dat dit ook wel zoiets voorbij komt. Altijd bij de Story of. En die hadden deze week de 1000ste uitzending. Rijkswaterstaat begint op 22 augustus met een nieuwe reeks werkzaamheden aan de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. Het asfalt is op verschillende plekken toe aan vervanging. De werkzaamheden duren tot en met 26 oktober en maken deel uit van een groot onderhoud dat tot en met 2027 doorgaat. Rijkswaterstaat voert het werk voornamelijk uit tijdens weekenden en vakanties. Ook het reguliere onderhoud aan de snelweg gaat door. Tijdens de afsluitingen wordt het verkeer omgeleid. In de weekenden kan extra reistijd oplopen tot 30 minuten. De eerste afsluiting is van zaterdag 22 augustus, 9 uur 's avonds, op maandag morgen 5 uur. De hoofdrijbaan van de A15 richting Ridderkerk en Gorkum is dan afgesloten tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. Van zaterdag 29 augustus tot en met maandag 31 augustus is de parallelbaan van de A15 richting Europoort afgesloten ter hoogte van knooppunt Benelux. De hoofdrijbaan van de A15 richting Ridderkerk en Gorkum tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein is van vrijdag 4 september 9 uur tot maandag 7 september 5 uur afgesloten. Daarna gaan nog heel veel weekenden verder, maar dan wordt het zo'n waslijst van weekendjes voorlezen. Dat gaan we gewoon een andere keer doen als we weer een beetje in die weekenden aanbeland zijn. Dan gaan we dat weer verder oppikken. En dus de A15 is komend weekend dus wel afgesloten. En kijk naar de tijd. We hebben nog denk ik tijd voor één of twee platen, maar we gaan weer lekkere muziek draaien.

We zijn aan het einde van deze twee uur die ik mocht presenteren voor Radio 3x2. Bedankt mijn technicus Michiel, natuurlijk ook David. Ook de gasten die er waren. En Rianda was en Guelia. Ik ga het weer fout uitspreken, ik weet het zeker, maar dat maakt niet uit. Van Verzorg Villa Tante Toos. En als je nog wat informatie wil hebben, Google eventjes. Ze zoeken nog personeel. Ze zoeken ook nog bewoners. En het is een warm instelling van dementiezorg. Na het nieuws dan zijn het is de beurt aan Frank en aan Timo. Die gaan de uren tot 4 tot 6 voor u brengen. En gaan heel veel lekkere, gezellige muziek brengen. En natuurlijk ook nog heel veel andere dingen gaan zij doen in deze uitzending. Vergeet niet te bellen. Om 5 over 6 mag je bellen voor de duimlijn. Morgen ben ik er weer. Tussen 2 en 4. Dan is er morgenmiddag komt schrijver langs. Jules, die heeft een boek geschreven. En morgenochtend komt natuurlijk Gerard Sluimer van de Stichting Evenementen Ridderkerk onder andere vertellen over Jeugdland. Ik ga zeggen, morgen ben ik weer de Suiker zoals hij, na 2 uur. Blijf luisteren naar Radio 3x2. We zijn er vandaag tot 7 uur. En morgen van 8 uur in de ochtend tot 7 uur in de avond. En

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond.

0: vond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien, dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land staat een lange file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Ridderkerk is een ongeluk gebeurd. De parallelrijbaan is hier dicht en dit kost je al snel 30 minuten. Verder staat er file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Moordrecht bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's, het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer

0: Ja, welkom luisteraars voor twee uurtjes, 3x2. We gaan gewoon lekkere muziek draaien. We gaan gewoon de verhaaltjes vertellen die erbij horen. En vooral gaan wij natuurlijk ook Aad nog wel een paar keer horen met zijn avonturen. De muziek die we net hoorden was van Terence Trent D'Arby, Dance Little Sister. En Terence Trent D'Arby noemt zich tegenwoordig Sananda Maitreya. Zal wel iets met het geloof te maken hebben. Maakt niet uit. Ik denk dat we Aad inmiddels... Helemaal paraat hebben aan de microfoon.
1: Ja, natuurlijk. Wat dacht jij dan, Frank?
0: Gelukkig.
1: Ja, zeker. Zeg, even goed nieuws. Onder een stralende zon en een stuk blauwe lucht staan we weer op het parkeerterrein. We zijn inmiddels teruggekomen. Zoals eerder gezegd, haast je niet om hierheen te komen. De kinderen die moeten nog een quiz gaan maken. Meren gaat je er straks meer over vertellen, hoop ik. En wij zijn dus wel terug. Maar zeg maar, we zijn er nog niet. Kinderen moeten eventjes vol aandacht nu dan gaan nadenken over de vragen uit die quiz. En vooral over de antwoorden. En dat het de goede antwoorden zijn, want dat levert weer puntjes op voor morgen. Een beetje vast, dit is de situatie. Rustig aan, straks hoor je wat die quiz precies inhoudt. En misschien ook nog wel ergens heel erg stiekempjes achteraf, als niemand het hoort, dat juiste antwoorden. Tot zo.

0: 3x2 Tourflits.
1: Ja, en de muziek die we net hoorden, dat was TSOP, oftewel The Sound of Philadelphia. En daar deed mee MFSB, oftewel Mother, Father, Sister, Brother en The Three Degrees. Ja, gewoon lekkere soul en disco. Maar ik zie in het scherm dat er iemand zat te trappelen van ongeduld om iets meer te gaan vertellen over 3x2. En dat is Mirre, als het goed is.
2: Ja, zeker. Dankjewel. De quiz is inmiddels begonnen. De kinderen zitten allemaal in een kringetje zitten ze de quiz te maken. En de leiders zitten apart een wat moeilijkere quiz te maken. Het thema is sport vandaag. En onder het genot van een ijsje wordt vandaag de quiz gemaakt. Lukt het allemaal een beetje?
3: Nou,
4: het is wel een beetje lastig.
3: Ja, het is wel een beetje lastig.
2: Is het een beetje moeilijk?
3: Ja. Nou, het gaat om de vraag. Wat voor vraag is het? Is het over een moeilijk onderwerp of is het over een makkelijk onderwerp?
2: En is sport een beetje moeilijk voor jullie?
3: Nee.
2: Oh, oké. Dat scheelt. Jullie vliegen er zo meteen doorheen. Alles goed? Ik zie hier enthousiast geknik. Ik ga even naar een ander team. Lukt het hier ook een beetje met de quiz?
5: Zeker.
2: Ja? Is het een beetje moeilijk of is het wel te doen?
5: Wel moeilijker dan die van gisteren.
2: Oké. En is dat omdat het sportje minder ligt dan natuur? Of gewoon moeilijkere vragen?
5: Gewoon moeilijkere vragen, denk ik.
2: Oké. Maar jullie gaan op zich best goed. Ik zal jullie verder niet storen. Eet smakelijk met jullie ijsje. Nou, we gaan gewoon even nog meer teams af voor. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Ze zijn zo geconcentreerd. Ja, jij staat. Lukt het een beetje met de quiz?
6: Geen idee eigenlijk.
2: Heb je al een antwoord goed dan?
6: Nee.
2: Nee? Hebben een van jullie al een antwoord goed geraden? Wie moet ik hebben hier? Wie weet hier? Ja? Oké. Wil je niet? Iemand anders? Ja. Hier. We hebben hier twee die naar elkaar wijzen. Zijn jullie dan zo goed in sport? Weten jullie zoveel erover?
5: Ja, heel veel.
2: En waarom weten jullie er dan zoveel over?
7: Personeel.
5: Ja.
7: Ik speel La Liga.
2: Zeker. Oké. En jij?
5: Premier League.
2: Goed verhaal. Maar gaat het alleen maar over voetbal?
5: Nee, heel veel sporten.
7: Maar ik ben Olympische speler, dus ik ken ook.
2: Oké. Ja, goed verhaal. Dus jullie hebben straks 0 fout.
5: Ja, 100%.
2: Oké, daar hou ik jullie aan. Komt bij jullie checken.
5: Is goed hoor, is goed.
2: Succes nog even. En hier, lukt het een beetje?
8: Ja.
2: Ja? Lekker ijsje?
8: Ja.
2: Mooi. En heb je al een goed antwoord kunnen geven?
8: Ja, alles is een goed antwoord.
2: Ja, omdat jullie natuurlijk uit eigen overtuiging doen.
8: Ja.
2: Ja, nou ja, dat werkt zeker. En heeft iemand anders al eentje goed? Ja? Welke had jij goed?
9: Degene die de anderen ook goed hadden.
2: Nou, was dat een makkelijke vraag dan? Ja, ik zie hier heel veel geknik. En waar zitten jullie dan nu over te pijnigen?
10: Wat? De Olympische Winterspelen van 2026 voor het eerst mee. Bij onder andere het schaatsen, snowboarden en bobsleeën.
2: Nou, ik kan jullie daar op zich wel mee helpen. Dat mag natuurlijk eigenlijk niet, maar bij deze. Jullie zijn natuurlijk van Bok Film. Die heeft er ook mee gevlogen deze week. Kijk, daar is het goede antwoord. Ik zal het verder niet laten horen. We gaan even naar de leiding, want die zijn een moeilijkere quiz aan het maken. Al helemaal afgezonderd. Lukt het een beetje met de moeilijkere quiz?
11: Jawel, het lukt wel. Maar het zijn wel echt, je moet wel goed nadenken.
2: Ja?
11: En dat is lastig na zo'n lange dag.
2: De quiz had eerder gemoeten vandaag.
11: Nou, het is gewoon lastig nadenken op dit moment. En het zijn ook niet hele makkelijke vragen.
2: Zoals? Lees er eentje voor.
11: Ja, lees er eentje voor. Welke vonden we moeilijk?
12: De eerste pagina waren het allemaal dramatisch.
2: Er wordt even hevig gezocht naar een vraag.
11: In welke stad wordt het tennistoernooi Australian Open gespeeld? Waar worden de tennisballen bewaard?
2: Oh ja, die...
11: De vriezer, de koelkast of een donkere kast?
2: Ja, die hadden dus...
11: Waarvan zijn de allereerste ijshockeypucks gemaakt? Varkensmaagrubber, bevroren koeienpoep of aluminium?
2: Zo, nou, dat zijn inderdaad wel moeilijke vragen inderdaad. Ja. En er mag geen telefoonstuur bij gebruikt worden.
11: Nee,
2: nee, precies, zo moet het ook. Hij wil nog een beetje kunnen helpen met de vragen.
13: Nou, ik ben dramatisch met sport. Dus we doen ons best.
2: Oké, en de andere dagen is het wel gelukt?
13: Ja, rekenen wat beter.
2: Oh, kijk, dat scheelt heel erg. Dan heb je daar waarschijnlijk goede punten mee gehaald. Dan is het nu niet zo erg. Nou, zo hoor je. Het is moeilijk, het is makkelijk, het ligt een beetje aan wie je vraagt. Dankjewel, terug naar de studio.
1: Ja, en dat was Mirre die de sfeertekening van 3x2 prachtig heeft neergezet. En ze verklapte zelfs een van de vragen, maar dat mag ook eigenlijk wel. Het moet ook wel leuk blijven en dat is het gelukkig ook. Ja, dan gaan we verder met muziek, want daar zitten we ook voor bij elkaar, hier in de studio. En dan gaan we luisteren naar Could You Be Loved, een wereldberoemde reggae disco fusion number uit 1980 van Bob Marley en de Wailers. Het werd uitgebracht als zijn eerste single van het laatste studioalbum Up Rising.

0: Ja, en dat was Bob Marley met Could You Be Loved. En wat is dat toch heerlijk, die reggae disky fusion. En wie dat ook zeker vindt en daar ook graag op mee mag dansen, dat is Aad. En die heb ik denk ik weer aan de lijn.
1: Ja, absoluut wel. Ik ben eventjes naar de mannen van de bezemwagen getogen, terwijl de quiz wordt gemaakt door de kinderen. Lekker onder het kabaal van de muziek hier zo. Kan je goed concentreren, altijd fijn. Die mannen die hebben het hartstikke druk opeens. Ze staan je stampvol met kapotte fietsen. Hé mannen, zonder tijrepjes en duct tape gebeurt er niks, hè?
2: Nee.
1: Je ziet het nou maar weer. Maar die fiets die knapt er wel van op.
2: Altijd.
1: Ja. Wat was de klacht van deze fiets?
2: Touwtje zat ertussen.
1: Touwtje zat ertussen.
2: Touwtje van de tassie.
1: Het touwtje van de kassie. En toen konden ze, niet meer rijden. En dan vonden ze jullie op. Ah, mooi joh. En hoeveel fietsen heb je nog te doen vanmiddag? Want het ziet er stamvol uit joh.
3: Nog twee geloof ik.
1: Oh, het valt wel mee. Die zijn niet allemaal voor reparatie dan?
3: Ja, zeker. Lekker bandje en dat soort rijgampje.
1: Gewoon niet bijhouden als je terugkomt. Dan denk je, ben je klaar?
3: Ja, zeker. Maar ja, het is niet anders, hè?
2: Als de kinderen weg zijn, dan zijn we pas klaar.
1: Dat snap ik. Maar goed. Ik hoop voor jullie dat het een beetje meevalt en dat je het allemaal geestelijk aan kan, al die reparaties, joh.
2: Met gemak, man. Met gemak.
1: Okay, goed.
2: Twee vingers in de neus.
1: Okay. Nou, respect voor de mannen van de bezemwagen. Die hebben dat helemaal voor elkaar hier zo. Eventjes langs Meren zwaaien. Dag, Meren. Meren die ligt bijna totaal los hier. Zo moet je niet verder vertellen, hoor. Maar die is helemaal kapot, joh. Geweldig, hè? Ja, dat is dan de jeugd van tegenwoordig. Ik krijg zomaar het idee dat die quiz een beetje gemaakt is. Wat we gaan helikopteren. Nou, ik zie al een hele hoop vingers in de lucht gaan. En dat betekent vliegen met dat ding. Hé, vliegen, hè?
4: Ja.
1: Wat is er nou leuk aan de helikopter?
4: Gewoon. Het is gewoon een dansje.
1: Ja, lekker springen, gillen.
4: Ik kan niet springen.
1: Waarom niet?
4: Ik heb knieblessures.
1: Oh, dat is niet de bedoeling.
4: Nee.
1: Ik neem je even op mijn nek, dan gaan we samen springen.
4: Nee, hoeft niet hoor.
1: Je bent niet goed genoeg verzekerd.
4: Nee.
1: Hey, leuk joh. Nou, doe je best.
4: Ja.
1: Kom even verder. Waar ik helemaal niemand meer bezig zie op wat voor manier dan ook met quizzen maken. Mogen we daaruit een conclusie trekken dat we langzaam naar de afronding zullen gaan zometeen. Dat betekent natuurlijk dat straks Jan ons gaat toespreken. Krijgen we allemaal goede raad voor morgen en al dat soort van dingen. En misschien vertelt hij ook nog wel dat er vanavond een duimlijn is. Zou zomaar kunnen. Bel jij met de duimlijn? Eerlijk zijn.
5: Ik ben me gevraagd, maar ik ben het vergeten.
1: Je kan vanavond bellen, hè?
5: Ja, dat is waar. Maar vanavond heb ik geen tijd. Ja.
1: Nee, denk
5: om. Ik ga mijn best doen. Hoe laat is dat?
1: Tussen zeg maar even 6:08 en 6:08.
5: Dat wordt wel moeilijk, maar ik ga mijn best doen.
1: Tuurlijk wel, jij kan dat.
5: Ik kan dat.
1: Ik ga je spreken, hè? Mooi gehaaltje eraan, hè?
5: Zeker, ik ga wel heel erg mijn best doen.
1: Mooi. Geregeld, ja, je doet het
5: fijne
1: gewoon.
5: Dag.
1: Ja, fijne dag. Prettig weekend ook vooral. We hebben dat ook weer vast gehad. Vooruit. Even kijken, je wordt toch gewerkt, geloof ik, even slingen de slag. Dat zou toch een beetje klaar zijn, zeker nou met die quiz, hè, jongens? Nee, die is ook de vragen klaar. Nou, dat is mooi. Dan gaan we rondom. Ik weet niet of er gezongen gaat worden. De kinderen zijn ook waarschijnlijk behoorlijk moe. Jan die gaat toch even straks vertellen wat dan precies voor morgen verwacht wordt. Kijk nog even terug op de dag van vandaag waarschijnlijk. Misschien ook nog even naar de sponsors van 3x2. Nou, dat hoeven wij allemaal dan niet mee te nemen. Maar misschien dat we naar de volgende plaat nog even terug kunnen. Dan zal Jan vast klaar zijn. Dan kunnen we het hem zelf nog even vragen.

Ja, en daar wordt toch over gebeld, mag ik hopen, met 0180-430-777. Ja, en dat gezegd hebbende moeten we nog even melden dat we net hebben geluisterd naar Alles meer één van Jeroen van der Boom. Ja, een liedje met een heel intens gevoel van leegte en liefdesverdriet na een relatiebreuk. En eigenlijk een heel verdrietig nummertje dus eigenlijk. Maar wel heel mooi. Ja, nog veel mooier, althans bij mij valt hij heel erg goed, is Roy Orbison. Roy Orbison, The Man in Black. Pretty Woman, wereldberoemd rock'n'roll klassieker, uitgebracht in 1964 al. Het nummer groeide uit tot zijn grootste hit in zijn carrière en het bereikte wereldwijd de eerste plaats in de hitlijsten. En in 1990, dat is wel aardig, beleefde het nummer een hele revival toen het werd gebruikt als titeltrack voor de romantische komedie Pretty Woman met Julia Roberts en Richard Gere.

Pretty Woman. En wat een heerlijke muziek werd er toch ook in 1964 gemaakt. Ja, en dan gaan we nu weer naar de boodschapjes. De verhaaltjes uit de samenleving, om het zo maar te noemen. En dan beginnen we met Zingen met de Messengers. Koor de Messengers begint op 26 augustus weer met repetities. En ze verwelkomen heel graag nieuwe leden. Bassen, tenoren, alten, sopranen, jong en ouder. Iedereen is welkom om mee te zingen. Ze repeteren op woensdagavond van 8 tot 10 in de kern aan de Stadhouderslaan. En daar hebben ze zelfs een hele dirigent, Ruud Sali, die de leiding heeft. De komende maanden staan verschillende optredens op de agenda. Op 26 september treden ze twee keer op tijdens de Korendag in Barendrecht. 11 december zingen ze samen met Sursum Cora in de Goede Herderskerk. En ze treden ook nog op tijdens de kerstviering in Sonneburg. Aan het eind van dit jaar bestaan ze 50 jaar. En dat jubileum wordt zaterdagavond 21 november gevierd met een concert in de kern. Belangstellenden kunnen vrijblijvend een paar avonden meezingen. En meer informatie vindt u op internet onder The Messengers. Dit is Erik. Ja, en dan gaan we verder met muziek. Excuus, dat moest er even uit. Dan gaan we luisteren naar Cheerleader van... Dat is een wereldwijde zomerhit uit 2010. Een echte feel-good plaat van de Jamaicaanse zanger Omi. Met dansbare, frisse melodieën. En de Duitse DJ en producer Felix Jaan heeft er een remix van gemaakt.

Ja, en dat was cheerleader van Omi. En ja, dan is dat toch hele moderne reggae. Anders dan Bob Marley en de Wailers, maar dat hebben we allemaal kunnen horen. Ja, dan gaan we verder met een nummer van Amerikaanse singer-songwriter Matt Simons. We Can Do Better is uitgebracht in april 2018. En wat aardig is om te weten is dat hij dat nummer schreef vlak voordat hij zijn vriendin ten huwelijk vroeg.

Ja, en niet alleen bellen na 6 uur, maar vooral heel veel bellen na 6 uur. Ja, dan is het hoogste tijd voor een song van Katy Perry. En dat is Last Friday Night, TGIF. En dat staat dan weer voor Thank God It's Friday. En dat is echt een van de grootste pophits van Katy Perry. Nummer verscheen op haar legendarische derde studioalbum Teenage Dream uit 2010. En dit werd in 2011 als vijfde single uitgebracht. En dankzij dit nummer schreef Perry geschiedenis in de Billboard Hot 100 hitlijst door als eerste vrouw 5 nummer 1 hits van hetzelfde album te scoren.

0: Ja, en dat was Last Friday Night van Katy Perry. En wat een geweldige hit was dat. Ja, en dan past eigenlijk nou zo'n geweldige hit alleen maar aan met het verhaal van wat er met de kinderen allemaal aan de hand is bij 3x2.
1: Dat is een goede vraag. Ik vraag me ook af wat met die kinderen aan de hand is bij 3x2. Dat vraag ik mij gewoon heel de week af. Maar ze mogen het zelf gaan vertellen. Maar niet voordat ze ons hebben voorgesteld. Hi.
2: Hallo.
1: Wie ben je?
2: Daan.
1: Daan. Nou, dat wist ik, want jij was te laat net.
2: Ja.
1: Hij stond op de andere hoek van de straat te wachten op onze grap. Wie ben je?
3: Noelle.
4: Naomi.
5: Pip.
6: Liv. Saar.
7: Tom.
8: Rens.
9: Jason.
10: James.
1: Dan moet ik wel maar tegen de klok in voor de juffen. Hi juf.
11: Melanie.
1: En de andere juf?
11: Sophie.
1: Gezellig dat jullie er zijn. Hey jongens, jullie hebben een reden dat jullie naar ons toe zijn gekomen. Welke gek gaat er nou met de radio zitten te bellen om hier te gast te zijn?
2: Wij dus.
1: Jullie, waarom?
2: Omdat we kinderen hebben geduimd en dan moet je hier naartoe.
1: Ja, dat klopt. Heb jij geduimd?
2: Nee.
1: Oké, waar is die limonade? Die heb je al op. Uitspugen.
2: Ja.
1: Nee hoor, zonder grappen. Hey, heb je een beetje naar je zin gehad vandaag?
2: Ja.
1: Het was een ontzettend eind weg.
2: Ja.
1: Vertel er even over. Wat heb je vandaag allemaal gedaan, behalve ja, fietsen?
2: Gezwommen en we deden een spel met de glijbaan en dan wie als eerste soort van aan de overkant was met alle groepen.
1: En dat waren jullie natuurlijk?
2: Weet ik niet.
1: Oh, weet je dat?
2: Ik hoop het.
1: Ja, ik hoop het ook voor je, joh. Ik zit toch een beetje met die duimlijn in mijn maag. Volgens mij heb jij 500 keer gebeld.
6: Nee, dat was ik ook niet.
1: Wie was dat dan?
6: Ja, hem.
1: Oh ja, die zit helemaal achter mij. Die komt straks wel dan. Heb je wel gebeld?
6: Nee, helemaal niet.
1: Je hebt je limonade nog niet op. Je hoeft het niet uit te spugen.
6: Nee.
1: Je gaat wel wat drinken?
6: Ja.
1: Oké, okay, is gezond. Dan bloei je weer helemaal op. Dan ben je weer vrolijk en blij na zo'n lange fietstocht. Of vond je het wel meevallen?
6: Ik vond het best ver wel.
1: Ja?
6: Ja.
1: Want het was ook een heel eind. En dan moet je nog een stuk lopen.
6: Ja, dat vond ik ook niet zo leuk. Maar ja, dat hoort er helemaal bij.
1: Ja, nou ja, hoe vaak heb je meegedaan met 3x2?
6: Dit is mijn 5e keer.
1: Oké, okay, nou dan kan jij even vergelijken. We hebben natuurlijk een hele tijd door die donkere tunnel gelopen met al die herrie. Nou was die iets lichter en wat minder herrie. Was het nou ook een fijnere tunnel voor je?
6: Ja, op zich wel. Ik heb niet heel veel verschil ervaren, maar ja, dat ligt net aan persoon.
1: Nee, oké. Okay. Nou ja, goed. Sommigen hebben het verschil gemerkt en anderen wat minder. Jij wat minder dus.
6: Ja, klopt.
1: Geweldig. Hoe was jouw ervaring in de tunnel?
4: Ja, het was wel gewoon wat rustiger dan normaal. Normaal was het wel veel meer geluid en alles. Nu was het wel gewoon best wel rustig en stil.
1: Ja, ja, dus toch wel fijner dan eigenlijk. Mooi. Vind jij, gewoon over het algemeen, maakt niet uit door welke tunnel je heen gaat, vind je dat nou ontzettend vervelend?
4: Ja, het is niet heel fijn, want je moet dan weer gaan trappen. En ja, dan moet je ook heel vaak remmen, omdat niet iedereen komt even snel naar boven. Dus gewoon een rechte weg is al fijner om te fietsen.
1: Ja. Oké, okay. We gaan vanaf morgen gaan we alleen maar rechte wegen. Maar hoe gaan we dan de bocht om?
4: Door de bocht.
1: Ja, je wil rechte wegen, dan weet ik niet hoe ik de bocht om moet.
4: Nee, gewoon platte wegen.
1: Oh, op zo'n manier. Goeiedag. Nou, daar zijn we dan eindelijk. Wil jij wat vertellen over het zwembadspel wat je hebt gespeeld?
4: Ik weet niet wat ik moet zeggen.
1: Nou ja, wat voor spel was het eigenlijk om te beginnen?
4: Ja, je moest van de glijbaan af zo snel mogelijk en dan naar de kant.
1: Ja, en dan was dat in stukjes verdeeld. Hoe was dat dan gedaan?
4: Goh.
1: Ja, het begon met de witte glijbaan, daar zat iemand op.
4: Oh ja, en dan blauwe en dan gekleurde grotere voor meerdere mensen.
1: Ja, en op welke glijbaan mocht jij?
4: Wat? Blauw met geel.
1: Ben je door die buis gegaan of door die hele brede?
4: Door die hele brede.
1: Oh ja, met de hele groep. Was jij diegene die bleef hangen halverwege dan?
4: Nee.
1: Ik zag iemand op een gegeven moment, ik dacht van die komt nooit meer beneden.
4: Nee, was ik niet.
1: Dat was je niet. Oh, gelukkig maar. Ik zat er even over in van hoe moeten ze naar beneden halen? Moet de brandweer straks toch komen?
6: Nee. Niet achterom gekeken eigenlijk.
1: Nee, maar daar heb je ook groot gelijk in. Ik heb dat zo eens even aangezien in het zwembad. Ik vond het eigenlijk best wel lastig, want dat glijden dat is maar eigenlijk heel makkelijk. Maar de langste tijd doe je over het zwemmen daarna.
6: Je moest gewoon heel hard zwemmen en eerst moet je er maar 5 de kant aanraken. Dus als, dan hoef je zelf, dan moet er gewoon 5 hard zwemmen en je zelf niet echt.
1: Maar het was voor jou wel te doen, want je ziet er helemaal niet moe uit.
6: Nee, het is niet, nee.
1: Ga je vanavond toch wat leuks doen? Want ja, je moet natuurlijk je energie nog kwijt als je niet moe bent.
6: Weet ik niet.
1: Oh. Nee, helemaal geen idee?
6: Helemaal geen idee.
1: Denk jij er eventjes over na dan? Dan gaan we even verder. Eens even kijken, de Hoekse Waard. Kon je die al een beetje?
6: Een beetje.
1: Ja. Dus je had wel een idee waar je heen moest en wat je zag?
6: Ja.
1: Ja. Wat vind jij van de Hoekse Waard?
6: Ja, wel mooi.
1: Ja. Zou je er willen wonen?
6: Nee.
1: Oh, waarom niet?
6: Ja, ik weet niet. Ja, gewoon. Ik woon goed hier.
1: Dus ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, je woont hartstikke goed. Maar ja, de Hoekse Waard, dat is wel gezellig. Er woonde vroeger Gerard Cox. Dan zeg jij, wie is dat dan weer?
6: Nee, geen idee.
1: Joh, je bent langs zijn huis gefietst. Nee. Maar hij is niet meer, dus maak je geen zorgen. Doet er niet toe. Waar gaan we het eens over hebben?
7: Ja, weet ik niet.
1: Ja, dat is het probleem met jullie. Dat er steeds als ik jullie iets vraag, dan weten jullie het niet. Dus ik denk, nou, dan laat ik jou eens een vraag verzinnen. Oké, okay, nee, dit gaat het niet worden.
7: Nee.
1: Nee, dat maakt helemaal niet uit, joh. Hey, we hadden een enorme regenbui in het zwembad. Lag je toen nog in het water of was je gelijk weer opnieuw dat je kon afdrogen?
7: Nee, ik was al lekker afgedroogd. Het duurde best wel lang, want er moesten heel veel kinderen omkleden. Maar gelukkig was ik wel voor de regenbui al binnen.
1: Oké, okay. Nou, dat heb je dan goed gedaan. Ja, stel je voor dat je dan weer drijft naar het regen en dan moet je nog op die fiets.
7: Ja.
1: En jullie hadden die regenpak aan volgens mij toen we weggingen uit het zwembad.
7: Ja.
1: Dat had je ook alweer goed bekeken. Wie regelt dat soort dingen bij jullie?
7: Dat zeggen we allemaal tegen elkaar. Dat het wel misschien handig is om een regenpak aan te doen.
1: Ah, jullie zijn echt een goede groep.
7: Ja.
1: Wat vind jij van de groep?
6: Ja, wel leuk.
1: Huh? Ja. Zijn ze een beetje echt een groep waarvan je zegt van nou, volgend jaar doen we gewoon met dezelfde?
6: Ja, mij maakt het niet zoveel uit eigenlijk.
1: Nou, maar ik hoor net dat jullie een hele goede groep hebben. Ja, en ze zeggen altijd never change a winning team.
6: Ja, misschien. Ik weet niet of we gaan winnen.
1: Natuurlijk ga je winnen. Je zit toch nou ook hier zo? Kom nou toch. Jullie zijn geboren winnaars. Dat zwembadspel vandaag nog heel eventjes. Waren jullie snel?
3: Gemiddeld.
1: Oké, dus daar ga je het niet op doen. Ga je dan met de quiz winnen, denk je?
3: Dat denk ik wel.
1: Oké, want jij was heel slim. Waar ging die quiz eigenlijk over?
3: Over sport en zo. Ja, het ging ook over schaatsen en voetbal en hoeveel spelers er in een team zaten.
1: Ja. Ja. Jij bent heel sportief, jij weet al die dingen.
3: Niet alles. Oh.
1: Dus je had een beetje hulp nodig, maar goed, je doet het met elkaar.
3: Ja, je moet het natuurlijk doen als een team, hè.
1: Ja, zeker wel. Hey, en dan gaan we nog eventjes terug naar de duimlijn. Per slotverrekening, dankzij de duimlijn zijn jullie hier. Je hebt hem gewonnen, heb je geduimd?
6: Ja.
1: Hoe vaak heb je geprobeerd er doorheen te komen?
6: Ik was met hem aan het logeren. Dus wij waren samen.
1: Oké. Okay. En jullie hebben het samen gedaan?
3: Ja. Jazeker.
1: Ah, klasse, jongen. Ja, kijk, zie je samen kom je.

0: wacht, wat wordt het?
1: Ja, dat gaan we, blijven we nog even, houden we nog even geheim.
0: Ah nee, vertel zelfs uit mijn rechteroor, dat daar hoort niemand het.
1: Nee, we gaan nog even geheim houden.
0: Oké, okay, nou, vooruit. Was de quiz moeilijk?
1: Nee. Nee, we hebben best goed gedaan.
0: Ja? Ja. Oké, okay, ja. Ik ga het eventjes aan de overkant vragen. Was de quiz moeilijk?
2: Nee, dat ging best prima.
0: Ja, dat hoorde ik net achter me ook al.
2: Ja. Blijkbaar weten wij heel veel van sport.
0: Zeker wel. Wat denk jij wat het verschil was in de vragen die jullie krijgen als leiding en wat de kinderen krijgen?
2: Nou, ik heb stiekem al gekeken. Daar zit geen verschil in.
0: Gaan jullie gewoon dezelfde vragen doen?
2: Elke keer bij dezelfde vragen, ja.
0: Nou, ja.
2: Ja.
0: Maar dan word je genept door de jury.
2: Nee hoor.
0: Oh.
2: Ik hoop alleen dat wij het net iets beter dan de kinderen doen.
0: Ja, nou ja, waarom niet? Misschien zijn die kinderen van jullie zo slim.
2: Nou, dat denk ik ook.
0: Ja.
2: Ik denk dat ze het wel beter hebben gedaan. Maar...
0: Ja. Hebben jullie als groep ook een strijdlied, een yell, een uitroep, weet ik veel, iets?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Nou, dan hoef je hem ook niet te doen.
2: Nee, dat scheelt weer tijd.
0: Ja. Hey, en we gaan straks even de prijzen uitreiken, want jullie hebben natuurlijk een mooie prijs gewonnen. Tasje met inhoud en alles erbij. En die gaan we straks geven als het nieuws is, want we gaan naar het nieuws toe met de radio. Mag ik jullie danken voor je komst hier?
2: Ja, jullie ook bedankt.
0: Zeker wel. En straks weer bellen met de duimlijn.
2: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Nou jongens, bedankt voor jullie komst. We gaan straks, zoals gezegd, de prijsjes nog eventjes doen. Leuk dat jullie hier bij de studio waren. En vertel het door, hè. Dat iedereen moet duimen. Dat hartstikke gezellig. Is altijd zo leuk, s'avonds op de radio. Mooi, joh. Ik sta hier wat te kletsen. Jullie zitten al naar te kijken van hoepelop. Ik wil die prijzen hebben natuurlijk. Ik zwaai af en de dozen met prijzen komen naar buiten toe. Toedeloe!
3: Ja, en daarmee is het eerste uur afgelopen. We gaan uiteraard de tweede uur verder. Even reclame en het nieuws. En dan gaan we de tweede uur verder met heerlijke muziek. En uiteraard ook nog de informatie over 3x2.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan er last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan een paar lange files in het westen van het land. Zoals op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar is de weg net weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Hoflied. Wel is de vertraging nog ruim 30 minuten. Ook op de A16 van Rotterdam naar Breda is vanmiddag een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Ridderkerk is de parallelrij...

0: baan nog altijd dicht. Hier is de vertraging zo'n 15 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland ook al een ongeluk bij Rotterdam-Delfshaven. Hier is de rechterrijstrook dicht en dat zorgt voor ruim 10 minuten vertraging. En verder nog een file op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Daar rijdt het langzaam bij Wassenaar Noord en hier is de vertraging een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
2: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
3: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
3: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
4: Vandaag? Morgen?
5: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
8: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
9: Vergaderend? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Zadel.

Ja, en bij de aftrap van de tweede uur hoorden we zojuist Born With A Broken Heart van Damiano David. Tweede solo single van deze Italiaanse zanger. Bekend ook als de frontman van de Italiaanse rockband Maneskin. Die in 2021 het Eurovisie Songfestival won. Nou, daarvoor genoeg informatie. Heel leuk, wat hebben we? We hebben zomaar iemand die een nummer aanvraagt. En dat doen we natuurlijk hartstikke graag, want dat maakt het zo leuk. En in dit geval is het Ankie Snijder. En die wil die plaat laten horen aan iedereen die onderweg naar huis is. Wij gaan luisteren naar Rent Collective, Revival Anthem.

Ja, dat was de revival anthem van Ankie Snijders voor iedereen die onderweg naar huis is. Nou, wat mooi kan dat zijn en daar kan iedereen ervan genieten. Ja, waar we ook van kunnen genieten, dat is The Kingdom of Fear. En dat is een pop-folk single van de Canadese singer-songwriter Cameron Whitcomb. En dat nummer was een heel belangrijke single van zijn veelgeprezen EP Deep Water. 5 nummertjes EP, maar wel heel erg lekkere muziek. We gaan er nu naar luisteren.

Ja, en dat was The Kingdom of Fear. En wat een lekker nummertje. En het klinkt alsof ik het al heel lang ken. En het is echt van 27 maart 2026. Dus zo lang kun je het nog niet horen op de radio. Ja, dan gaan we gewoon weer lekker iets heel anders doen. Reggaeton Lento. Een nummer van de Latijns-Amerikaanse boyband CNCO. Ik sample weer uit 2016. En in 2017 komt er dan nog een Engelstalige remix van het nummer uit. Opgenomen met de Britse meidengroep Little Mix. En we gaan nu luisteren naar de remix.

Ja, en dat was CNCO, een little mix. En ja, dat is gewoon heerlijk Latijns-Amerikaanse muziek. We hebben weer even tijd om wat informatie te verstrekken. Ook niet onaardig. Klaverjassen, de laatste slag. Klaverjasvereniging De Laatste Slag biedt vanaf 24 augustus iedere maandagavond de mogelijkheid om te klaverjassen. De kaartavonden worden gehouden in de recreatieruimte van WVC Bolnes aan de Noordstraat 255A in Ridderkerk, Bolnes. En de ingang die bevindt zich bij de bibliotheek. Er wordt individueel gespeeld met 3 keer 16 speelbeurten en een kaartavond begint om 8 uur. Contributie is €3 per persoon. Nieuwe leden zijn meer dan welkom en kunnen ook 1 keer gratis meespelen om kennis te maken met de vereniging. Ja, ik hoop niet met het spel, want dan zit je misschien niet op de juiste plek. Maar goed, we gaan naar de muziek.

Ja, en dat was Stay If You Wanna Dance. Een energiek uptempo popsingeltje van de Britse singer-songwriter Miles Smith. Vorig jaar uitgebracht en geschreven vlak na een optreden in Kopenhagen. En het werd mede gelanceerd met online support van artiesten zoals bijvoorbeeld een Ed Sheeran. En dat is toch niet de minste. We gaan verder, want we hebben nog heel veel muziek staan. En de volgende, dat is een hedendaagse folksong, Porchlight, van de Amerikaanse singer-songwriter Noah Kahan. En die is eigenlijk pas in maart van dit jaar uitgekomen. En het is de tweede single van zijn vierde studioalbum, The Great Divide.

Ja, bel ons nu. En dan hebben we nog iets te vertellen over Portslide van Noah Kahan, wat we net hebben laten horen. Want op 1 en 2 december van dit jaar, duurt nog even, maar goed, dan treedt hij toch op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hij komt naar Nederland in het kader van zijn tournee voor zijn nieuwe album The Great Divide. Nou, en daar hebben wij net Portslide van laten horen. En ja, ik zou zeggen, gewoon naar de Ziggo Dome gaan, want het klinkt eigenlijk heel erg lekker. Nou, of de volgende lekker klinkt, weet ik niet zeker. Maar het is wel een veelgeprezen doorbraaksingle, Faraway Look, van de Britse singer-songwriter Yola. Het nummer is een krachtige openingstrack van haar debuutalbum Walk Through Fire uit 2019. En naar zeggen een meesterlijke introductie tot haar kenmerkende mix van vintage, country en soul. Nou, ik ben benieuwd. Faraway Look.

en dat was Yola met Faraway Look. En ik moet eerlijk zeggen, die stem die klinkt als een klok. En vintage country, ja, dat is het eigenlijk wel. Helemaal niet verkeerd. Nou, dan is er wel weer tijd voor een nieuwtje uit de regio. Jeugdland Ridderkerk, 25 augustus tot 28 augustus. De leukste plek tijdens de zomervakantie. Tijdens die zomervakantie is Jeugdland weer terug in Sporthal de Fakkel in Ridderkerk. 4 dagen lang kunnen kinderen van 4 tot met 12 jaar knutselen, spelen, bouwen en meedoen aan allerlei leuke activiteiten. Elke dag is er wel wat te beleven. Kunnen timmeren, bloemschikken, vogelhuisje maken, modelauto's bouwen, creatief knutselen of een glitter tattoo laten zetten. Ook zijn er PlayStations, een Nintendo Switch en verschillende spelletjes om samen te spelen. En voor wie graag actief is, zijn er uitdagende attracties als een stormbaan, rodeostier, rollerbank, speelberg en een bungee. Op vrijdag vinden de finales plaats van het Ridderkerk Kampioenschap Sfeer op Rij en de rollerbank fietsen. En de voorrondes worden gedurende de hele week gespeeld. En ook aan de jongste bezoekers is gedacht. Van kinderen tot en met 6 jaar is er een speciale speelhoek met onder meer speelgoed, Lego, poppen, een draaimolen en ook nog een springkussen. En daartussendoor kunnen de kinderen genieten van een verse fruitsmoothie of zelf een pizza bakken. Jeugdland is geopend van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 augustus. De activiteiten duren van 9:30 tot 4 uur. En op vrijdag sluit die dan om 3:30. Nou, de toegang is redelijk te behappen, denk ik. €3,50 per dag of €10,50 voor 4 dagen. En betalen met pin is mogelijk. Ouders zijn welkom om mee naar binnen te gaan. En ook voor hen geldt de reguliere toegangsprijs. Zoek je dus een leuke activiteit in Ridderkerk tijdens de zomervakantie? Kom naar Jeugdland en beleef 4 dagen vol creativiteit, sport, spel en plezier. En dan nu weer vlug terug naar de muziek.

0: Ja, en dat was Mr. Know-It-All van Teddy Swims. En dat is een hitsingle geworden. Amerikaanse singer-songwriter. Heeft echt hele leuke muziek gemaakt. Deze kwam in april 2026 uit bij Warner Records. En hij heeft het nummer al heel vaak gespeeld in grote Europese festivals. En niet de minste, want ook op Pinkpop was hij te horen. Ja, en dan wordt het weer hoog tijd voor wat Nederlands, want we hebben alweer zoveel Engels gehad. Ja, en dan hebben we daar staan Pommelien Thijs. Nou, moet ik dan gelijk aan Appelsap denken, dat is niet goed. Want het is echt een hele bekende actrice in Vlaanderen. En ze heeft een aantal singles uitgebracht die het heel goed gedaan hebben. Dit lied, Ik Moet Gaan, debuteerde direct op de tweede plaats in de Vlaamse Ultra Top 50. En bleef daarna maandenlang in de hitlijsten staan. En daar gaan we lekker naar luisteren. Ik Moet Gaan.
1: De stad wordt...

Ja, die duimlijn. En er moet inderdaad gebeld worden. Erik Harreman is al in de studio aanwezig. Zit zich nu geestelijk voor te bereiden op een lawine aan telefoontjes. Dus vooral bellen, bellen, bellen. We hebben geluisterd naar Pommelien Thijs met Ik Moet Gaan. En ja, het blijft wel lekker klinken, dat Vlaams. Leuk. Maar we gaan verder en dan wordt het toch wel weer een beetje Engels. En dat is Almost. En dat is een emotioneel nummer van de Schotse singer-songwriter Lewis Capaldi. Vorig jaar in oktober uitgebracht. En het nummer is naar zeggen een rauwe, breekbare weergave van de worsteling om over een verbroken relatie heen te komen. Nou, me dunkt, laten we maar eens gaan luisteren naar Almost.

Ja, na dat hele emotionele nummer Almost van Lewis Capaldi gaan we naar Post Malone. En dan doen we een van zijn meest succesvolle hits. Uitgebracht in 2019. Een mix van poprock, softrock en indiepop. Met een melancholische, maar aanstekelijke melodie. Het nummer bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En bleef maandenlang in de top van de hitlijsten staan. En dat komt ook mede dankzij de herkenbare akoestische gitaar groove. En nu Circles, Post Malone.

Ja, dat was Circles van Post Malone. En ja, eigenlijk wel een heel lekker nummer natuurlijk. Ja, wat ook een lekker nummer is, dat is New Religion. En dat is echt een energieke danstrack van dit jaar, van de Amerikaanse zangeres Bebe Rexha. En die doet dat in samenwerking met de Britse dance act Faithless. Het nummer, mag ik wel zeggen, leunt zwaar op de herkenbare melodie en productieelementen van de clubhit Insomnia van Faithless uit 1995. Laten we maar eens gaan luisteren.

Ja, en dat waren Bebe Rexha en Faithless. En dan hebben we nog tijd voor een berichtje uit de samenleving. Want de Belly Button Band uit Hennekerdoambacht treedt op. En die speelt op vrijdagavond 21 augustus onder de pagodetent in het Winkelhart. En de band staat bekend om zijn veelzijdigheid en speelt een breed scala aan bekende nummers uit de pop, rock en funkmuziek. En ze zouden zeker al gehoord kunnen zijn, want ze hebben al meerdere malen in Ridderkerk opgetreden. En tijdens het optreden kunnen nummers van onder andere Dire Straits, Chic, Shocking Blue, Doobie Brothers en Aretha Franklin de revue passeren. De band neemt het publiek mee op een muzikale reis vol nostalgie. Het gratis Ser zomerconcert is van 7:30 tot 8:30 op het Sint-Jorisplein en iedereen is welkom.

Ja, en met deze Midnight Sun van Sarah Larsson en de zangeres, Amerikaanse zangeres Money Long is er wel zo'n beetje een eind gekomen aan dit programma, aan dit uur van het programma moet ik eigenlijk zeggen. Want we hebben natuurlijk zometeen na de klok van 6 uur duimlijnspecialist Erik Harreman met techniek Michael Heuft. En dan gaan we nog eventjes verder. Maar wij gaan eruit met 20 Seconds van Ruben Hillen, de Nederlandse singer-songwriter. I've got 20-

0: 105.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Leidschendam 1 kwartier oponthoud. En verder rijdt het langzaam op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte.

0: in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
3: Bakkerij Vos,
4: Slagerij Vreugdenheel,
5: Bloemist Fleur Fischen,
4: Haarmode Meijer,
2: Kruidvat,
3: Miss Beauty Fashion,
4: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
3: Eetcafé De Parel,
4: Lidl,
2: Libra
3: en Café Bonnes.
6: Zadel.

0: met de duimlijn natuurlijk, uiteraard. En dat doen we een half uurtje precies. Strakjes zometeen, als ik het teken heb gegeven, gaan we 30 minuten van start met de duimlijn van deze 20 augustus 2026. En de winnaar, ja, die kan niet naar de studio komen, want we gaan morgen gaan we op visite. Bij het kijken van de versierde fietsen. Dus de winnaar van de duimlijn, die ploeg voor wie het meeste geduimd wordt, gaan we morgen zeker bezoeken bij het versieren van de fietsen. En ja, daar doen we dan eigenlijk hetzelfde als wat we hier zouden doen. Behalve dat, ja, je kan hier in de studio rondkijken. Dat geeft niks, want dan kijken we bij jou in het bedrijf, of waar je ook bent, eens eventjes rond wat daar allemaal te zien is. Dus dat is allemaal dat. Vandaag een vraag gekregen van, hoe kan het nou toch zijn dat sommige mensen meer doorkomen dan anderen? Ja, dat is gewoon stom geluk. Ik kan er niet anders van maken. Elk gesprek wordt na afloop van het gesprekje wat je met mij hebt, wordt zeker te weten, wordt verbroken. Dus er blijft niemand aan de telefoon hangen. En ja, dan moet je maar opnieuw proberen te bellen. Het telefoonnummer, mocht je dat nog niet weten, 080-430-777. Dan kom je bij Wendy terecht in de redactie. Die schakelt door naar Aad hier in de techniek. En dan uiteindelijk zal Michiel, die zal het hier allemaal op de panelen terecht krijgen. En dan uiteindelijk kom je bij mij terecht. Dat klinkt als een hele omweg, maar dat valt reuze mee. Bel maar gewoon eventjes met dat bekende telefoonnummer. Zullen we van start gaan? Zijn we er allemaal klaar voor? Zullen we het gewoon gaan doen? Nou, dan gaan we het doen. Hier is hij dan, de eerste, met de duimlijn. Goedemiddag.
1: Goedenavond,
0: hallo.
1: Met
0: Amy. Hi Amy.
1: Ik wil heel graag een duimpje geven aan 10 en nummer 14.
0: Nummer 14. Amy, dankjewel voor het bellen.
2: En 10.
1: En 10.
0: Prima, schrijf ik die er ook bij. Amy, dankjewel voor het bellen.
1: Hey, fijne avond.
0: Fijne avond, dag. Met de duimlijn, goedenavond.
1: Nummer 10 graag, met Maas.
0: Hi Maas, nummer 10, die schrijf ik op. Maas, dankjewel.
1: Ja.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
3: Hoi, met Elena.
0: Hallo.
3: Mag ik stemmen voor nummer 8?
0: Ja, natuurlijk mag dat. Schrijf ik die gewoon op. Dankjewel voor het bellen. Fijne avond, dag.
3: Doei.
0: Dag, met de duimlijn, goedenavond.
4: Hallo, met Jill Werk van Krijt.
0: Bonjour Jill.
4: Bonjour.
0: Bonjour, ça va?
4: Oui, vous?
0: Pas mal.
4: Pas mal.
0: Nee, zeg het maar.
4: Ik wil graag duimen voor team Werkhout, dus team 4. En voor Claudia voor team 12 voor de pannenkoek.
0: Oh, hartstikke fijn. Hoe zou je nou, Jill, het beste de duimlijn kunnen noemen in het Frans? Linge de poes?
4: Ik denk het wel, inderdaad.
0: Ja.
4: Of het een inkoet poes.
0: Oh ja, ja, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, nee, hartstikke fijn dat je hebt gebeld.
4: Ja, graag gedaan.
0: Ik
4: heb alleen maar één, mijn dochter, die wilde alleen nog even wat zeggen tegen de neefjes als het mag.
0: Nou, heel even dan.
4: Bisou.
0: Dat was een lekker appetit, bisou. Dat is een klein kusje.
4: Bisou.
0: Ja, precies.
4: Tot de volgende keer.
0: Hey, dankjewel, Jill. Groetjes.
4: Graag gedaan. Doei.
0: Dag. Met de duimlijn. Goedenavond.
5: Hi, Stephanie.
0: Hi, Stephanie.
5: Hoi. Groep 3, groep 10, groep 16 en groep 17, alsjeblieft.
0: 10, 16 en 17. Die staan er weer op, Stephanie. Dankjewel.
5: Jo, doei.
0: Dag. Met de duimlijn. Goedenavond.
6: Goedenavond. Met Romy.
0: Hi, Romy.
6: Ik wil even voor groep 19 dolfijn duimen.
0: Nou, dan gaan we dat gewoon opschrijven, Romy. Dankjewel.
6: Oké.
0: Okay. Hey, fijne avond. Dag.
6: Fijne avond.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond. Goedenavond. De duimlijn spreek je, goedenavond.
7: Oké, okay, met Davy.
0: Hi, Davy.
7: Ik wil voor mijn eigen team groep 3.
0: Ja.
7: Groep 10, 16 en 17.
0: Ja.
7: En voor mijn meetlijst van vorig jaar voor groep 14.
0: Ach, hartstikke fijn. Die schrijven we gewoon op. Dankjewel, Davy.
7: Alsjeblieft.
0: Fijne avond, dag.
7: Fijne avond.
0: Met de duimlijn, goedenavond.
8: Goedenavond.
0: Zeg het maar.
8: Ik wil graag stemmen voor groep 10 en groep 14.
0: Groep 10 en voor groep 14. Die schrijf ik op, dankjewel.
8: Dank u wel.
0: Hey, fijne avond, tot later misschien. Dag. Met de duimlijn spreek je, goedenavond.
9: Hoi.
0: Zeg het maar.
9: Met Mason.
0: Hi
9: ik
0: Mason.
9: Ik wil graag voor nummer 1. Ja. En 10 en voor Robert Streuning. En voor Robert Streuning.
0: Jacqueline. En voor Jacqueline. Nou, dat vind ik hartstikke fijn dat je dat gedaan hebt. Dankjewel. Fijne avond, dag. Met de duimlijn spreek je, goedenavond.
10: Hoi, met Stee.
0: Hoi Stee.
10: Ik wil graag voor team 3 en voor team 19.
0: Ja.
10: En ik wil vragen, want gisteren gingen ze ook allemaal mee met dat één jongetje.
0: Ja.
10: Dus willen jullie alsjeblieft, als jullie niemand hebben om te stemmen, of op mijn team nummer 19 of op die van mijn zus nummer 3.
0: Nou, dat is hartstikke goed. Dan heb je dat bij deze gedaan. Vee, dankjewel.
10: Is goed,
0: en
10: dankjewel.
0: En we hopen dat het gelukt is, hè. Dankjewel, dat horen we later. Ja. Team, hey, dag. Met de duimlijn, goedenavond.
2: Hallo, met Xavi. Ik wil graag duimen voor groep 3.
0: Voor groep 3, Xavi, dankjewel. Die staat erop.
2: Alsjeblieft.
0: Okay, hele fijne avond, dag. Met de duimlijn, goedenavond.
11: Goedenavond, de Jason Wanders van groep 18.
0: Hallo.
11: Ik zou graag iedereen willen bedanken die voor ons heeft geduimd gisteren.
0: Ja.
11: Dus ik ga nu ook voor hun duimen.
0: Voor allemaal?
11: Ja.
0: Nou,
11: dus
0: dat is...
11: Stephanie van groep 17 heeft voor ons geduimd.
0: Ja.
11: Dus ik wil voor hun duimen.
0: Mm-hmm.
11: Rens, de cameraman,
0: ja,
11: die heeft ook geduimd voor ons. Dus ja, dan ook duimen voor groep 20 graag.
0: Ja.
11: En van groep 13 heeft Baas gestemd. Dus ik zou ook graag voor groep 13 willen duimen.
0: Nou, dan heb je dat bij deze gedaan. Dankjewel.
11: Alsjeblieft.
0: Hey, dankjewel. Fijne avond.
11: Fijne avond.
0: Dag. Met de duimlijn. Goedenavond. De duimlijn. Goedenavond.
12: Goedenavond.
0: Zeg het maar.
12: Ik wil graag stemmen voor team 10 en team 14, alsjeblieft. Voor
0: team 10 en team 14. Die heb ik opgeschreven. Dankjewel.
12: Dankjewel.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
13: Hallo, met Saar.
0: Hoi Saar.
13: Ik wil graag stemmen op nummer 1 en nummer 10.
0: Nummer 1 en nummer 10. Saar, die heb ik opgeschreven. Dankjewel.
13: Ja, doei.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
14: Hallo, ik ben met Aurora. Ik wil graag duimen voor nummer 19.
0: Voor nummer 19, Aurora. Die staan erop. Dankjewel.
14: Alsjeblieft.
0: En een hele fijne avond. Met de duimlijn, goedenavond.
15: Goedenavond. Ik zou graag willen stemmen voor team 9.
0: Voor team 9. Die heb ik opgeschreven. Dankjewel voor het bellen.
15: Graag gedaan.
0: Dag.
15: Doei.
0: Met de duimlijn, goedenavond.
16: Ja, goedenavond. Met Rick van Gorp, het Zwijnen. Voor mij is het graag 19.
0: Graag.
16: Travel it, yo.
0: Die schrijven we erbij. Dankjewel voor het bellen.
16: Graag gedaan.
0: Dag.
16: Dag.
0: Met de duimlijn, goedenavond. De duimlijn spreek je, goedenavond. Met de duimlijn, goedenavond.
17: Mag ik?
0: Jazeker. Doe maar.
17: Goedenavond.
0: Goedenavond.
17: Met Remco, laat spreek je bij jullie technicus.
0: Hi Remco.
17: Hi, hi. Ja, ik wil graag mijn duim uitbrengen op onze verslaggever Mere.
0: Ja.
17: Want ik vind dat zij het wat fantastisch doet. Het is haar eerste 3x2. Ze fietsen samen met Aad overal mee naartoe de hele week lang.
0: Ja.
17: En het is gewoon een fijne collega om mee samen te werken. Dus vandaar.
0: Hartstikke fijn, Remco. Dankjewel.
17: Yes. Nou, ik wens jullie een hele fijne avond.
0: Dankjewel. Tot later.
17: Yes, later.
0: Hoi, hoi. Met de duimlijn. Goedenavond.
18: Hoi, met Leesje. Ik wil graag stemmen voor groep 1.
0: Ja.
18: 10.
0: Ja.
18: Robert Streuding en Jacqueline.
0: Hartstikke fijn. Dankjewel.
18: Doei.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
19: Met Stephanie.
0: Hoi Stephanie.
19: Groep 3, groep 10, groep 16 en groep 17. Hè?
0: 16 en 17, Stephanie. Ze staan er weer bij.
19: Top, dankjewel.
0: Hartstikke fijn. Doei. Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
20: Goedenavond. Ik stem voor team 10.
0: Jij stemt voor team 10. Die schrijf ik er gewoon op. Dankjewel.
20: Oké, dankjewel.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond. De duimlijn spreek je, goedenavond. Met de duimlijn, goedenavond. O jee, dat is altijd de stress van dit soort programma's. Doet hij het of doet hij het niet? En komen die lijnen wel of komen die lijnen niet? Gewoon blijven bellen. 0180-430-777. Met de duimlijn, goedenavond.
21: Met Marielle.
0: Hi Marielle.
21: Ik wil graag duimen voor groep 19.
0: Voor groep 19, Marielle, die schrijf ik gewoon op. Dankjewel.
21: Dankjewel.
0: Dag.
21: Doei.
0: Met de duimlijn, goedenavond.
22: Hallo, ik ben Savannah. Ik zou graag willen duimen voor nummer 19.
0: Voor nummer 19, Savannah, die staan erop. Dankjewel. Fijne avond. En toen was ze weg. Met de duimlijn, goedenavond.
23: Ja, goedenavond met Sharon.
0: Hi Sharon.
23: Hi, ik wil graag duimen voor groep nummer 3, Aardoom, en groep nummer 17, RNR Hoveniers.
0: En groep nummer 17, die staan er allebei op, dankjewel.
23: Nou, top, dankjewel.
0: Een fijne avond, dag.
23: Jij ook, doei.
0: Met de duimlijn, goedenavond.
24: Goedenavond, spreek met Bianca. Ik wil graag stemmen op groep 1, de fakkel, en groep 12, de pannenkoek.
0: 12, de pannenkoek. Bianca, dankjewel voor het bellen.
24: Graag gedaan.
0: Dag. Doei. Met de duimlijn, goedenavond.
1: Goedenavond, met Peter Meer. Ik stem weer op groep 7 en groep 20, alsjeblieft.
0: Groep 7 en voor groep 20. Die staan er weer op, datum. Dankjewel.
1: Bedankt, doei.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
3: Hoi, met Duco. Het kind van datum. Mag ik stemmen op groep 7 en groep 20?
0: Groep 7, natuurlijk mag dat. En voor groep 20. Prima, die schrijf ik op, dankjewel.
3: Doei.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond. De duimlijn, goedenavond. Met de duimlijn spreek je, goedenavond. Gewoon blijven proberen, hè? Want de lijnen die staan echt zo roodgloeiend dat onze telefooncentrale. Ik denk van nou, ik neem een ATV'tje vandaag. Ik ga eventjes niet meer meedoen. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar, dat kan niet. De duimlijn spreek je, goedenavond.
4: Goedenavond, met Joyce.
0: Hi, Joyce.
4: Ik wilde graag een stem uitbrengen voor groep 3, Aito.
0: Ja. Dan schrijf ik die erop, Joyce.
4: Ja, nou, dankjewel.
0: Dankjewel. Ik denk dat ik op een hele lijstje, maar er viel alles mee.
4: Okay, dankjewel,
0: Joyce. Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
5: Hoi, met Lisanne.
0: Lisanne.
5: Hoi, ik wil graag duimen voor groep 13.
0: Ja.
5: Groep 14.
0: Ja.
5: En mijn eigen groepje, groep 19.
0: Ik denk al waar blijft die Lisanne, maar ik kwam...
5: Kijk.
0: Ja, niet vergeten. Dankjewel, Lisanne.
5: Zeker niet. Dankjewel. Doei, doei.
0: Hoi, hoi. Met de duimlijn, goedenavond.
6: Goedenavond, met Aurora.
0: Hoi, Aurora.
6: Ik wil graag duimen voor nummer 19.
0: Voor nummer 19 schrijf ik die gewoon weer op, Aurora. Dankjewel.
6: Alsjeblieft.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
25: Hoi, ik wil graag een duim uitgeven voor nummer 10 en 14.
0: 10 en nummer 14, prima. Nou, die heb ik opgeschreven. Dankjewel.
25: Doei, fijne avond.
0: Fijne avond, dag. Met de duimlijn, goedenavond.
26: Goedenavond, met Jammer. Ik wil graag duimen voor groep 19.
0: Voor groep 19, die schrijf ik op. Dankjewel.
26: Ja.
0: Dag. Met de duimlijn spreek je, goedenavond. Met de duimlijn, goedenavond.
27: Hi Stephanie.
0: Hi Stephanie.
27: Groep 3, groep 10, groep 16 en 17.
0: Groep 16 en voor groep 17. Stephanie, die staan er weer allemaal op. Dankjewel.
27: Dank je.
0: Doei. Met de duimlijn, goedenavond.
28: Hoi. Goedenavond.
0: Goedenavond.
28: Ik zou graag willen duimen voor alle groepen die meedoen aan 320 kamp.
0: Ja, dat kan. Dat is geen enkel probleem.
28: Want vandaag was niet de allerbeste route. Dat was aardig zwaar.
0: Ja,
28: iedereen verdient een duimpje omhoog.
0: Vind ik hartstikke fijn. Top dat je daar aan hebt gedacht.
28: Is goed.
0: Dankjewel.
28: Dag.
0: Hey, doei, doei. Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
29: Ja, goedenavond met Jan Akenmulder. Ik wil weer even duimen voor de toppers van groep nummer 14.
0: Groep nummer 14. Jan, die staan er weer bij. Dankjewel.
29: Jo, goedenavond. Doei.
0: Hetzelfde. Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
30: Goedenavond met Raymond.
0: Zeg het
30: ik
0: maar.
30: Ik wil graag duimen voor team 12, Pannenkoek.
0: Ja, natuurlijk. Dat kan. Dat is geen enkel probleem. Schrijven we die gewoon op. Dankjewel.
30: Dankjewel.
0: Joe, dag.
30: Doei.
0: Met de duimlijn, goedenavond.
31: Hallo, met Jessica.
0: Jessica. Zeg het maar.
31: Hallo, met Jessica.
0: Jessica, zeg het maar.
31: Ik wil duimen voor groep 12, de Pannenkoek.
0: Ja, nou, dan schrijven we die op. Jessica, dankjewel.
31: Bedankt.
0: Joe, dag. Zeg het maar.
32: 4 stemmen.
0: Ja, zeg het maar.
32: En 12.
0: Op groep 4 en op groep 12. Hoppakee. Nou, die heb ik opgeschreven. Dankjewel voor het bellen.
32: Doei.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
33: Goedenavond. Travel XL, nummer 19, alsjeblieft.
0: Nummer 19, prima. Die schrijf ik erbij. Dankjewel.
33: Oké. Okay.
0: Dag. Doei. Met de duimlijn, goedenavond.
34: Goedenavond.
0: Zeg het maar.
34: Wel, groep nummer 10, mijn eigen, Koeker.
0: Ja.
34: En groep 14.
0: En groep
34: pakfiets.
0: En groep nummer 14. Die schrijf ik op, Jesse. Dankjewel.
34: Ja, mijn team is gisteren twee keer tweede geworden. Dus hopelijk hebben we hem nu wel.
0: Nou, blijven proberen, zou ik zeggen.
34: Hey, is goed.
0: Dankjewel.
34: Hoi.
0: Hoi. Met de duimlijn, goedenavond.
35: Met Marielle.
0: Marielle.
35: Ik wil nog een keer duimen op mijn eigen groep, groep 19.
0: Groep 19, Marielle. Die schrijf ik gewoon op. Dankjewel.
35: Dankjewel weer.
0: Joe, hoi hoi. Met de duimlijn, goedenavond.
36: Maar
0: Stephanie.
36: Groep 3, groep 10, 16 en 17.
0: 16 en 17. Ik was al aan het strepen toen ik je aan de lijn kreeg.
36: Top.
0: Dankjewel voor het bellen.
36: Jo, doei.
0: Hoi. Met de duimlijn, goedenavond. De duimlijn spreek je, goedenavond. Met de duimlijn, goedenavond. O jee, zou hij nou het recht gegeven hebben? Ik zou het, ja.
37: Ik wil graag stemmen voor het team... 12 de pannenkoek en team
0: 1
37: de fakkel.
0: En team 1 voor de fakkel. Prima. Nou, die schrijf ik op. Dankjewel. Doei, doei. Ja, dat was het dan. Met de duimlijn, goedenavond.
2: Goedenavond, mijn Laurens.
0: Hallo, Laurens.
2: Goedendag. Ik wil graag mijn duim uitbrengen bij aan groep 7, 17, 20 en 21.
0: 17, 20. En wie is 21 dan? Welke groep is 21?
2: Alle vrijwilligers.
0: Dan ben je niemand vergeten, Laurens.
2: Precies.
0: Helemaal top. Dankjewel voor het bellen.
2: Dank je.
0: Ja, tot morgen. Hoi, hoi. Met de duimlijn, goedenavond. De duimlijn, goedenavond. Met de duimlijn, goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Hey, goedenavond, zeg het maar.
8: Hallo, met Niels.
0: Hi Niels.
8: Ik wil graag stemmen op team 4.
0: Tom, team 4. Niels, die schrijf ik gewoon voor je op. Veel plezier gedaan.
8: En doe de groeten aan Jill, Greg, Romy en Iris.
0: Helemaal fijn. Dankjewel Niels.
8: Oké. Okay,
0: fijne avond, dag. Met de duimlijn, goedenavond.
9: Goedenavond met Annemarie.
0: Annemarie.
9: Ik stem natuurlijk uiteraard op ploeg nummer 14, Eef Wakfiet.
0: Ja.
9: En nummer 10, Koeker.
0: En nummer 10 van Koeker, die schrijf ik gewoon op Annemarie. Dankjewel voor het bellen.
9: Dankjewel. Doeg.
0: Doei. Met de duimlijn, goedenavond.
10: Hoi, met Jassie.
0: Hallo.
10: Ik zou graag willen stemmen voor team 3 en team 19.
0: Team 3 en voor team 19. Die heb ik opgeschreven.
10: En ik wil nog wat zeggen. Stem alsjeblieft ook op ons.
0: En welk, en ons is groep 19?
10: En 3.
0: Oh, oh, allebei?
10: Ja.
0: Ah, oké. Okay, nou, prima. Dat heb je dan bij deze gedaan. Dankjewel.
10: Dankjewel. Doei.
0: Dag. Met de duimlijn. Goedenavond.
11: Hallo, met Sam.
0: Hi, Sam.
11: Ik wil graag duimen voor team 12.
0: Voor team 12. Sam, dankjewel voor het bellen.
11: Doei.
0: Hoi. Met de duimlijn. Goedenavond.
12: Jo.
0: Henk.
12: Ja,
0: goedenavond.
12: Mag ik al?
0: Yes, Henk, je mag al vanavond. Ja, zeker.
12: Geweldig. Weet jij welke groep ik wil doen of niet?
0: Ik heb werkelijk geen idee.
12: Nou, ik denk het wel, jij het weet.
0: Ja, maar jij moet het zeggen.
12: Oh, dat is officieel, hè?
0: Ja, zeker.
12: 3, 10, 16, 17.
0: 3, 10, 16 en voor groep 17. Henk, dankjewel.
12: Oh, weet je wat, dat doe ik ook voor de keertje voor de temporijders.
0: Voor de temporijders?
12: Ja, laat ik een schil ook doen.
0: Oké, okay, prima. Hartstikke goed. Die schrijf ik er gewoon bij.
12: Oké, okay, hoi.
0: Dankjewel, Henk. Hoi. Hey. Met de duimlijn, goedenavond. De duimlijn, goedenavond.
13: Goedenavond, ben Natasja. Ik wil graag duimen voor groep 7, 13 en 18.
0: 7, groep 13, die staan hier. En groep 18. Ja, die heb ik opgeschreven. Dankjewel. Met de duimlijn, goedenavond.
14: Hoi.
0: Hoi, Vee.
14: Met Vee. Ik wil weer graag stemmen voor team 3 en team 19.
0: 3 en team 19, ja.
14: En ik vind het heel lief dat ik al heel veel mensen heb gehoord die 19 en 3 hebben gezegd.
0: Goed, hè? Ja, okay. je oproep heb gewerkt, denk ik.
14: Ja, ik hoop het.
0: Ik ook. Ik hoop het met je mee, maar voor alle anderen ja. Natuurlijk ook. Hey, een hele fijne avond, Vee.
14: Dank je.
0: Hoi, hoi. Doei. Met de duimlijn, goedenavond.
15: Ja, ik ben Demi.
0: Hi Demi.
15: Ik kom aan groep 7,
0: ja?
15: 17,
0: 20
15: en 21.
0: Voor groep, en wie is dan groep 21? Gewoon alle medewerkers?
15: Ja.
0: Oké, okay, perfect. Hartstikke fijn en leuk dat je hebt gebeld.
15: Is goed.
0: Fijne avond, dag. Met de duimlijn, goedenavond.
16: Hallo, met Amber. Ik ben de zus van Merra.
0: Ja?
16: En ik stem dus ook op Merra.
0: Ja, dat kan dan niet anders. Ja.
16: En op nummer 10.
0: En op nummer 10, prima. Schrijf ik die op, dankjewel.
16: Dank u wel.
0: Fijne avond, dag. Met de duimlijn, goedenavond.
17: Hoi, met Lisanne.
0: Hi Lisanne.
17: Ik wil graag weer duimen voor team 13,
0: ja?
17: 14 en natuurlijk onze toppers van 19.
0: Uiteraard, dat kan niet anders. Lisanne, hartstikke leuk dat je hebt gebeld.
17: Dankjewel weer.
0: Hoi. Met de duimlijn, goedenavond.
18: Hallo, met Slemme. Ik wil graag stemmen op groep 7, 13 en 18.
0: 7, groep 13 en voor groep 18. Die staan erop, dankjewel.
18: Oké.
0: Okay. Vanavond, dag. De duimlijn, hè. 0180-430-777. Daar spreek je mee. De duimlijn, goedenavond.
19: Hallo, ik ben Siobhanna en ik zou graag willen duimen voor nummer 19.
0: Voor nummer 19, Siobhanna, die schrijf ik op, dankjewel.
19: Alsjeblieft.
0: Dag. Met de duimlijn spreek je, goedenavond.
1: Hallo, met Marielle.
0: Marielle.
1: Ik wilde graag stemmen voor team 12.
0: Voor team nummer 12. Die schrijf ik dan bij deze erbij. Dankjewel voor het bellen.
1: Super, dank je. Dag. Dag.
0: Met de duimlijn, goedenavond.
3: Hi, goedenavond. Zeg met Aurora.
0: Hi, Aurora.
3: Ik wil graag duimen voor nummer 19.
0: Voor nummer 19, die schrijf ik erbij. Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: Dag. Spannend wordt het. Met de duimlijn, goedenavond.
4: Hoi, met Seth.
0: Hi, Seth.
4: Ik stem voor 1.
0: Ja.
4: Team 1,
0: ja.
4: Team 10 en team 11.
0: 10 en voor team 11. Perfect, die heb ik opgeschreven. Dankjewel voor het bellen. Dag. Hoi. Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
5: Hi, met Sharon, daar was ik weer.
0: Hi, Sharon.
5: Hi. Weer een duimpje voor team 3 en team 17, alsjeblieft.
0: Team 3 en voor team 17. Sharon, ze staan er weer bij.
5: Topper, dankjewel.
0: Dankjewel, dag. Met de duimlijn, goedenavond.
6: Hoi.
0: Zeg het eens.
6: Hallo?
0: Zeg het maar.
6: Ik wil graag stemmen op mijn eigen groep, want het is de beste groep en iedereen moet erop stemmen. Het is toch de beste groep?
7: Ja.
0: Ja.
6: Groep nummer 8.
0: Groep nummer 8, perfect. Die schrijf ik dan op. Dankjewel.
6: Alsjeblieft.
0: Fijne avond, dag. Met de duimlijn spreek je, goedenavond.
20: Hallo, met Inge.
0: Hoi, Inge.
20: Ik wil graag een duimen op groep 18.
0: Ja.
20: Zo 17 bedoel ik.
0: Oh, 17, ja.
20: Dat was het.
0: Oké, perfect. Nou, dan heb je het bij deze dan gedaan. Dankjewel.
20: Geen dank.
0: Fijne avond.
20: Fijne avond.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
21: Hoi, ik wilde graag stemmen voor groep 12.
0: Voor groep nummer 12 schrijf ik die gewoon op. Dankjewel.
21: Fijne dag.
0: Fijne avond, dag. Met de duimlijn, goedenavond.
22: Goedenavond, ik spreek met Marinda. Ik ben de moeder van Evan en ik wil graag eventjes voor team 9 stemmen. Maar uiteindelijk toch voor alle toppers die meedoen met 3x2. Want wat een weer en ze doen het supergoed.
0: Schrijf ik gewoon op bij allemaal een duim.
22: Super.
0: Hartstikke fijn.
22: Fijne avond.
0: Ja, dankjewel, hetzelfde.
22: Dank je, doei.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond. De duimlijn spreek je, goedenavond. En alles werd stil. Helemaal niets, we hebben geen lijn hangen, niets. Telefooncentrale denkt van jullie gaan verhuizen, dus ik stop er maar op voorhand een beetje mee. Daar trappen we natuurlijk niet in, hè. Gewoon lekker blijven proberen, beste mensen. 0180-430-777. De duimlijn spreek je, goedenavond.
23: Goedenavond, met Natasja. Ik wilde graag duimen voor groep 7, 13 en 18.
0: 7, groep 13 en voor groep 18. Dankjewel voor het bellen.
23: Oké.
0: En een hele fijne avond. Dag. De duimlijn, goedenavond. De duimlijn, goedenavond. Met ja. De duimlijn, goedenavond.
24: Goedenavond. Ik wil graag op nummer 19 stemmen, Travel XL.
0: Dan schrijf ik die gewoon op.
24: Ja, en net werd ik per ongeluk opgehangen voordat ik u aan de lijn kreeg.
0: Dat was
24: na de meneer van nummer 21 die stemde voor de vrijwilligers.
0: Ja.
24: Dus nou ja, dan graag twee keer.
0: Ja, dat is...
24: Dat is echt waar, hoor.
0: Ja, ja, dat neem ik meteen aan. Nou, weet je wat, ik ga eens even kijken wat ik voor je kan betekenen.
24: Is goed, hartstikke bedankt.
0: En fijne avond. Dag.
24: Fijne avond.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond. Met de duimlijn, goedenavond. De duimlijn spreek je, goedenavond. Met de duimlijn, goedenavond.
25: Hoi, met Naomi.
0: Hi.
25: Ik wil graag stemmen voor groep 3.
0: Ja, Naomi, die schrijf ik gewoon netjes voor je op. Dankjewel.
25: Oké, doei.
0: Hele fijne avond, dag. Met de duimlijn spreek je, goedenavond.
26: Met Laura.
0: Laura.
26: Ik wil graag weer stemmen op team 4 en team 12.
0: Voor team 4 en voor team 12. Die staan er weer op. Dankjewel.
26: Dankjewel.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
27: Ja, goedenavond. Spreek met Joyce.
0: Hi, Joyce.
27: Graag een duimpje voor groep 3.
0: Voor groep nummer 3. Ja?
27: Dankjewel.
0: Die staat erop. Dank u.
27: Fijne avond.
0: Hetzelfde. Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
28: Hi, met Sharon.
0: Hi, Sharon.
28: Nogmaals een duimpje voor team nummer 3 en nummer 17.
0: Voor nummer 3 en voor team nummer 17. Die staan er weer op. Dankjewel.
28: Oké, dankjewel.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond. De duimlijn spreek je, goedenavond.
29: Goedenavond, nogmaals met Inge, nummer 19, Travel XL.
0: Hey Inge, dankjewel voor het bellen.
29: Doei.
0: Fijne avond, dag. Met de duimlijn, goedenavond.
30: Hi.
0: Zeg het maar.
30: Met Caitlin.
0: Hi Caitlin.
30: Ik wil graag stemmen voor groep 12.
0: Voor groep nummer 12, die schrijf ik op. Caitlin, dankjewel. Een hele fijne avond. Met de duimlijn, goedenavond.
2: Hallo, met Liz.
0: Hi, Liz.
2: Ik wil graag stemmen op team 12,
0: ja?
2: team 5 en team 4.
0: Team 5 en team 4. En die staan er allemaal op. Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Een fijne avond. Dag. Met de Duimlijn spreek je. Goedenavond.
7: Stephanie.
0: Hoi, Stephanie.
7: Groep 3, groep 10, 16, 17.
0: 10, 16. Het lijstje loopt bijna vol. Testing 16 en nummer 17. Dankjewel voor het bellen, Stephanie.
7: Jo, doei.
0: Dag. Met de Duimlijn, goedenavond.
8: Goedenavond, ik wil graag met Aurora. Ik wil graag stemmen voor nummer 19.
0: Voor nummer 19, Aurora. Die staan erop, dankjewel.
8: Dag,
0: fijne avond. Dag. Met de Duimlijn, goedenavond.
9: Goedenavond, met Samuel. Ik wil graag stemmen op groep 8.
0: Ja.
9: Groep 7,
0: ja.
9: Groep 14,
0: ja.
9: Groep 21 en Aad.
0: En Aad. En wie zijn dan volgens jou groep 21?
9: De organisatie en alle vrijwilligers.
0: Perfect. Dank je wel namens ons allemaal. En een hele fijne avond alvast.
9: Doei.
0: Dag. Met de Duimlijn, goedenavond.
10: Hoi, met Emma. Ik wil graag een duimpje uitgeven voor nummer 10, de koekertjes. En nummer 14, Eve Bakfiets.
0: En prof, nou, die schrijf ik allebei op. Dankjewel voor het bellen.
10: Alsjeblieft, fijne avond nog.
0: Hetzelfde, dag. Met de Duimlijn, goedenavond.
11: Hallo, met Sam.
0: Hi, Sam.
11: Ik wil graag duimen voor de pannenkoe,
0: ja?
11: Alle vrijwilligers en voor jou.
0: Voor alle vrijwilligers en voor ik. Dan vind ik hartstikke fijn, dankjewel.
11: Oké.
0: Okay. Hey, dag, fijne avond. Met de Duimlijn, goedenavond.
12: Goedenavond, met Raymond, de vader van 16V.
0: Hallo.
12: Ik wil graag duimen voor team 3 en team 19.
0: Team 3 en voor team 19. Die staan erop, dank u wel.
12: Top.
0: Fijne avond, dag. Hoi. Met de Duimlijn, goedenavond.
13: Hoi met Duco.
0: Hoi Duco.
13: Ik wil graag stemmen op team 20, team 7...
0: Ja.
13: En
0: team 21. En wie zijn dan die team 21?
13: De organisatie en de Tempo Riders en zo.
0: Perfect, dankjewel. Dat vinden ze allemaal hartstikke fijn. Dankjewel voor het bellen.
13: Doei.
0: Fijne avond, dag. Met de Duimlijn, goedenavond.
14: Hoi, goedenavond. Met Mason. Ik wil graag stemmen voor groep 3.
0: Dan schrijf ik die op, Mason. Dankjewel.
14: Oké, okay.
0: Fijne avond, dag. Met de Duimlijn, goedenavond. De Duimlijn spreek je, goedenavond. Met de Duimlijn, goedenavond.
15: Ja.
0: Ja, ja.
15: Yes.
0: Met de Duimlijn, goedenavond.
15: Hallo, met Thomas.
0: Hoi Thomas.
15: Ik zou graag willen stemmen voor groep 14.
0: Voor groep
15: 14. Even bakfietsrim. Yes, dat is hem.
0: Thomas, ja, dankjewel dat je hebt gebeld.
15: Yes.
0: Fijne avond. Met de Duimlijn spreek je, goedenavond. Met de Duimlijn, goedenavond.
30: Hoi, goedenavond, met Mason weer.
0: Hi Mason.
30: Ik wil graag weer stemmen voor groep 3.
0: Voor groep 3, Mason, die schrijf ik gewoon weer op. Dankjewel.
30: Oké.
0: Okay. Fijne avond, dag. Met de Duimlijn, goedenavond.
31: Ik stem voor team 10.
0: Voor team 10, dat is een hele duidelijke. Dankjewel voor het bellen. Fijne avond.
30: Dag.
0: Dag. Met de Duimlijn, goedenavond. De Duimlijn, goedenavond.
32: Goedenavond, met Matthijs.
0: Matthijs.
32: Ik wou graag duimen voor KP van Driel, groep 7. Ja. Even bakfietsgym 14 en 8 Groene Boom.
0: Ja.
32: En voor Aad.
0: En voor Aad. Prima. Dat schrijf ik allemaal op. En dank
32: bedankt.
0: Dankjewel voor het bellen. Dag. Met de Duimlijn, goedenavond.
33: Hallo, met Marielle.
0: Marielle.
33: Ik wil graag stemmen voor team 12, de pannenkoek.
0: Voor team 12, Marielle, die staat erop. Dankjewel.
33: Super bedankt.
0: Fijne avond, dag. De Duimlijn spreek je, goedenavond.
34: Goedenavond, met Peter.
0: Peter.
34: Goedenavond, ik wil graag stemmen op team 12 en team 4.
0: Team 12 en op team 4, die staan erop, Peter, dankjewel.
34: Ik ben heel erg benieuwd naar alle kerstbomen.
0: Ja, maar dat horen we morgen meer over, denk ik.
34: Ja, daarom.
0: Komt helemaal goed, dankjewel, Peter.
34: Doei.
0: Dag. Met de Duimlijn, goedenavond.
35: Hoi, met Tess.
0: Hi, Tess.
35: Ik wil graag duimen op team 12,
0: ja.
35: De vrijwilligers,
0: ja.
35: En jou.
0: De vrijwilligers en voor mij. Dat vind ik hartstikke lief, Tess, dankjewel.
35: En mag ik nog iets een mededeling geven?
0: Heel kort.
35: Ik wil even zeggen tegen iedereen of je allemaal op 12 wil stemmen.
0: Kijk, dat is hartstikke fijn. Dat hebben ze vast gehoord. Tess, dankjewel. Fijne avond.
35: Fijne avond.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
35: Goedenavond.
0: Zeg het maar.
35: Ik stem voor team 10 en team 11.
0: Voor team 10 en voor team 11. Dankjewel voor het bellen.
35: Dag.
0: Zeg, hele fijne avond. Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
1: Hallo, met Amber.
0: Amber.
1: Ik stem weer voor Mirre en team 10.
0: Voor team voor Mirre en voor team 10. Dankjewel voor het bellen.
1: Dankjewel.
0: Fijne avond. Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
3: Goedenavond, met Vergorp uit Zwijndrecht.
0: Hallo.
3: Erg voor Sam Vergorp en dan team 19 alsjeblieft. Ik zei wel.
0: Hartstikke fijn, die staan erop. Dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Fijne avond. Dag.
3: Doei.
0: Met de duimlijn, goedenavond.
4: Hallo, met Glenn. Ik wil graag stemmen op groep 7.
0: Ja.
4: 13 en 18.
0: 14 en voor groep 18. Die staan erop, dankjewel.
4: Doei.
0: Fijne avond, dag. Met de duimlijn, goedenavond.
5: Goedenavond, met Bianca.
0: Bianca.
5: Ik wil graag stemmen op groep 1 de fakkel en groep 12 de pannenkoe.
0: En groep 12 de pannenkoe. Die staan er allebei weer op. Dankjewel.
5: Super, dankjewel.
0: Fijne avond, doei. Dag. Met de duimlijn spreek je, goedenavond.
6: Hoi Stephanie.
0: Hoi Stephanie.
6: Groep 3, groep 10, 16, 17.
0: 10, 16. En voor groep 17, Stephanie, dankjewel voor het bellen.
6: Doei.
0: Fijne avond, dag. Hé, wat horen we nou op de achtergrond? Dus, nee, dat is die oude klokson waar ik het een half uurtje geleden over had. Betekent dat de lijnen gaan sluiten. Maar degene die we op dit moment nog aan de telefoon hebben, die halen we nog eventjes in de uitzending. Dat gaan we dan vanaf nu doen. De duimlijn spreek je. Goedenavond.
35: Ik wil een dankje geven.
16: Groep 10.
35: 10 en 14.
0: En 14, oké. Okay.
35: Alsjeblieft.
0: Prima. Nou, die schrijf ik op. Dankjewel. En een fijne avond. Dag. Met de duimlijn spreek je. Goedenavond.
17: Hallo, weer met Glenn. Ik wil graag stemmen op groep 7, 13 en 18.
0: Dus groep 7, groep 13 en voor groep 18. Die staan erop. Dankjewel.
17: Oké.
0: Dag. Doei. De ene laatste in de uitzending van vandaag. De duimlijn spreek je. Goedenavond. De duimlijn, goedenavond.
18: Hoi.
0: Zeg het maar.
18: Ik zou willen stemmen op mijn toppers van groep 9.
0: Van groep 9? Dan heb je dan bij deze gedaan. Dankjewel voor het bellen.
18: Nou, heel erg bedankt. En een fijne uitzending ook.
0: En een hele fijne avond zelfs.
18: Yep.
0: Dag. Dag. En de allerlaatste die we gaan hebben in deze uitzending van de duimlijn. Goedenavond, de duimlijn.
19: Hallo.
0: Zeg het maar. De duimlijn.
19: Hallo?
0: Ja, zeg het maar.
19: Nummer 10 graag aan Maas.
0: Nummer. Okay. Dan gaan we dat opschrijven. Dankjewel voor het bellen, Maas.
19: Doei.
0: Dag. Dat waren ze. De alle stemmen die uitgebracht zijn vandaag in de duimlijn. Wij gaan tellen. En dat doen we natuurlijk onder het genot van muziek.
20: Deze duimlijn werd mede mogelijk gemaakt door Wendy Harreman.

0: Hoe liefdevol van Calvin Harris en Clementine Douglas. Blessings voor jullie allemaal.
1: Leuk toch?
0: Zeker weten.
1: Ja, en we hebben iedereen heeft ook blessings gekregen.
0: Ja, eigenlijk wel, want er zijn mensen die hebben voor iedereen geduimd.
1: Ja, dus dan, dan heb je niemand vergeten.
0: Nee, weet je wat leuk is? Moet ik eventjes een heel eind terug in de geschiedenis. Per slotverrekening, we gaan dit gebouw over een paar weken verlaten. We hebben hier heel veel jaren gezeten toen in 1989 deze studio in gebruik werd genomen. Is ook de duimlijn in gebruik genomen, zo'n beetje.
1: Echt waar?
0: Verzond Pierre Papa nog. Ja, het kan ook het jaar ervoor zijn geweest, daar twijfel ik over. Maar ik dacht dat het dit jaar was wat ik noem. En dat was eigenlijk gewoon een hart onder de riem steken van mensen. Wat eigenlijk ook vanavond weer een paar mensen echt speciaal als een hart onder de riem brachten.
1: Ja.
0: En dat is wel een beetje geëxplodeerd dan om je groep nu te promoten.
1: Ja, maar dat heeft ook een reden, hè?
0: Dat heeft een reden.
1: Ja, die ging je nog uitleggen.
0: Nee, ik ga er niet. Nee, ik wilde alleen dat stukje even kwijt. Okay. En jij gaat het andere deel uitleggen, hoop ik.
1: Ja, want hoe komen we nou erbij dat we daar een soort van wedstrijdje van gemaakt hebben? Nou, dat heeft heel simpel te maken met het simpele feit dat we altijd twee groepen in de uitzending hadden, in de studio hadden gevraagd.
0: Ja.
1: De dagploegwinnaar, dat was een simpele, want die werd bepaald door jullie prestaties van de dag ervoor. En dan moest er nog een andere groep bij.
0: Mm-hmm.
1: En om nou willekeur van onze kant uit te voorkomen, hebben we bedacht, laten we nou dan zorgen dat de ploeg op wie het meeste geduimd wordt ook uitnodigen.
0: Ja.
1: Dan hebben we nog steeds geen invloed.
0: Dat klopt.
1: Dus het is zo eerlijk als het maar zijn kan.
0: Ja, absoluut.
1: Dat is de reden waarom het is. Bovendien is het wel heel leuk.
0: Het is veel te leuk en iedereen vindt het hartstikke leuk. Dus ja. We blijven het doen. Alleen volgend jaar dan zitten we dan met alles als goed is in de nieuwe studio.
1: Ja.
0: Hebben we digitale technieken, want hier wordt digitaal naar analoog overgezet. Dus zeg maar van modern naar ouderwets. Want ja, we gaan toch verhuizen, dus waarom zou je iets nieuws kopen hier zo?
1: Ja, precies, ja dat.
0: En dat hebben we vandaag ook gemerkt, want ik zag letterlijk de lijnen allemaal wegvallen.
1: Ja.
0: Gewoon die er waren, ploep, verdwenen. Ja. Dat hoorde je ook iemand zeggen, hè?
1: Ja.
0: En dan kwamen ze opeens ook allemaal tegelijk weer terug.
1: Ja, mooi.
0: Absurd.
1: Ja, die centrale die staat op, die is aan het einde van zijn Latijn.
0: Ja, ik denk dat als er 3x2 erop zit, dat er een rookwolkje uitkomt, dat het lampje uitgaat.
1: Precies. Nou, doen we dat nog één keer?
0: Zeker, morgen.
1: Dat
0: nog.
1: Is morgen.
0: Ja.
1: Dus dan gaan we het zien of de centrale het dan volhoudt.
0: Ja, die gaat het volhouden.
1: Jawel. Overigens, voor de winnaars van morgen, degene die op welke ploeg het meest geduimd wordt, die gaan we zeker opzoeken op zaterdag.
0: Tuurlijk.
1: Dat is het idee. Dus we niet dat je nou deze
0: maar dat geldt ook voor de winnaars van vandaag.
1: Zeker.
0: Die zoeken we morgen op.
1: Ja, die gaan we morgen opzoeken bij het versieren van de fiets.
0: Zeker.
1: Ja, dan komen die kerstbomen weer voorbij.
0: Ja, dat is een mooi verhaal. Dat gaan we een andere keer vertellen, want anders past het niet.
1: Doen we morgen.
0: Ja, tijd zat.
1: Toch? Ja, dat is een ding wat zeker is. Er zijn 97 mensen in de uitzending.
0: Ja.
1: Hier en daar wel technisch wat niet zo, goed, wat een beetje tegenwerkte, zeg maar.
0: Ja, dat helpt niet echt. Maar
1: zoek het uit. Maar ook dat is geen wedstrijd over wie er nou hoeveel hebt, maar het is gewoon leuk om te vertellen.
0: Ja,
1: de winnaars.
0: Nou, daar zijn we nou wel benieuwd naar, Erik.
1: Want daar ging het om, hè?
0: We zitten hier wat te kletsen, maar we willen het weten.
1: Uiteindelijk hebben we een gedeelde tweede plaats.
0: Dat is ook bijzonder.
1: Dat is bijzonder.
0: Maar gelukkig is er een tweede plaats die gedeeld is.
1: Ja, precies. En dat is met 23 duimen.
0: Mm-hmm.
1: 23 duimen die gaan naar Travel XL reisbureau.
0: Uh-huh.
1: Groep nummer 19. En ook naar groep nummer 3.
0: En hoeveel stemmen hadden die dan?
1: 23.
0: Ja, logisch, want ze stonden gelijk.
1: 23.
0: Ik wil die even uitproberen.
1: Dat mag. Dat betekent dat er één winnaar is waar we morgen zeker op visite gaan.
0: Mm-hmm.
1: En dat telt nog één keer na. 10, 15, 15. Ja, dat heb ik goed geteld. 29 duimen voor Koeker.
0: Wauw.
1: Ja. Ploeg nummer 10.
0: Waar komen ze vandaan opeens, hè?
1: Ja, precies.
0: Zo kadeng.
1: Ja, precies. In één keer komen die bovendrijf.
0: Geweldig.
1: Dus de kraan ging open en daar kwamen ze.
0: Dus we gaan niet wijlen met de kraan open, maar ze gaan ons morgen wel zien met het prijzenpakketje.
1: Ja, en inmiddels weten we ook al waar die ploeg is met versieren.
0: Ja.
1: Dus dan die gaan we zeker, komen we bij jullie op versieren.
0: Komt goed, jongens. Ja. Helemaal voor elkaar.
1: Zeker. Ja, dat was het. De duimlijn.
0: Zeker. We hebben straks nog de bonnetjes, de bloemetjes en andere prijsjes. En dit is denk ik een berichtje, Erik, van ik hoor je op de radio. Wat leuk.
1: Ja.
0: Dat moet haast wel.
1: Zoiets.
0: Ja, precies. We gaan eerst even een plaatje draaien.

0: Dat was Luna. Luna die heeft onze technicus even op pauze gezet. Want hij wilde namelijk al heel graag dit laten horen.
1: Dit is de vraag van de dag. De vraag van de dag.
2: Ja? Dit is de vraag van de dag van donderdag. Hoeveel kilometer fietsen de kinderen vandaag?
0: Dat is best een moeilijke vraag. Ik heb op deze fiets nog geen kilometer tellen. Meer heb ik ook geen kilometer teller op de fiets gezien. En we hebben toch wel de hele route gefietst.
3: Ja.
0: Dat betekent dat wij wat dat betreft een soort van blind zijn.
3: Ja.
0: Maar we hebben natuurlijk altijd Erik die in de eerste auto rijdt.
3: Maar, want kijk, het is moeilijk, hè? Want de routes die kun je vinden op internet. Hè? Die kun je vinden en er staat dan bij ongeveer hoeveel het is.
0: Ongeveer.
3: En soms moeten we een stukje overslaan, omdat er gewoon simpelweg niet gereden kan worden. Mm-hmm. Hey, was dat bijvoorbeeld, we zouden door de Mauritsstraat rijden.
0: Van de week.
3: Maar dat ging niet, want er stond een vuilniswagen.
0: Ja.
3: Dus dan houdt dat op. Dus dan moet er iets anders verzonnen worden.
4: Kan je daar niet overheen?
3: Nee, ook niet langs. En we kunnen wel proberen al die fietsen achterin die kraakwagen te stoppen, maar dat schiet ook niet op. Dus dan moet je dus omrijden. Rij je dus andere kilometers dan er in de route staan. Ja. Vandaag zouden we over de Waaldijk rijden.
0: Mm-hmm.
3: Dat ging ook niet. Dus moesten we op een andere manier zien te fietsen. En dan kwamen we uiteindelijk, kwamen we uit op een totaal gemeten afstand van 38,6 kilometer.
0: En dat moet je dan maar zien te raden, want op de website stond volgens mij een iets ander getal.
3: Ja, dat zou kunnen, maar toch is het zo.
0: Ja.
4: Ik gok dat er op de website 41 stond. Kan dat?
0: Dat zou zomaar eens kunnen zijn, want het was de langste route van de week namelijk.
3: Ja.
0: En het is ook leuk dat heel veel mensen die belden vandaag 41 hebben opgegeven.
4: Daarom.
0: Dus ze hebben het keurig opgezocht, niks verkeerd gedaan.
3: Nee.
0: En dan zijn ze gewoon gefopt.
3: Onderweg kom je dingen tegen die helemaal gaan zoals ze gaan. Dus soms is het. En dat maakt het ook lekker dynamisch, want dan zit je niet zo strak in het vel, zo zeggen.
0: Nee. Nou, we zaten vandaag strak in de regen pakken en alles. Dat was wel erg zat. Over het algemeen moet ik er ook gelijk aan toevoegen, want er wordt wel eens geroepen over. Oh ja, het regent zoveel. Hè. Op de radio hoor je dat wel. Het valt natuurlijk een paar buien gehad en ook wel wat miezen, maar. Eigenlijk mogen we nog niet klagen gezien wat ze hadden gezegd.
3: Ik zeg, de meeste regen hebben we niet gehad hoor. Want
4: jullie onweer gehad? Vandaag?
3: Nee.
0: Die viel boven Barendrecht
4: en
0: Ridderkerk.
4: En hier, ja. Wij zaten hier echt van, hoofdbui, onweer. Ja.
0: Dat bedoel ik. Je raakt dus in paniek van hoe gaat het met de kinderen? En die zitten dan verhoudingsgewijs een stuk beter.
3: Ja, want wij zaten nog lekker op een broodje te knagen in de zon.
0: Dat kwam er nou nog wel even, maar dat viel best wel. Waarom niet?
4: Nou, omdat wij hier broodje zaten te knagen in de regen.
0: Wij kwamen dus uit op een gemeten afstand van 38,6 kilometer.
3: Ja.
0: Waarvan een gedeelte in spet is en een heel groot gedeelte in droge omstandigheden. Ja. Maar dat maakt voor de kilometers niet uit.
3: Zelfs lopend in het tunnel.
0: Ja, dat klopt. De meters die zijn hetzelfde en die worden gewoon ook daarin gemeten.
3: Jazeker. Ja.
0: Kan niet fout gaan. Er is door meerdere mensen gebeld. Die zaten dan dus of een beetje in de buurt of bijna helemaal in de buurt. Of op een paar meter na. Helemaal scherp erop. En dat vind ik dan wel respect.
3: Ja.
0: Iemand met voorkennis geweest. Dat moet wel. Maar toch is deze mevrouw de winnares.
3: Wie is het geworden?
0: Dat is geworden mevrouw de Heer. Mevrouw de Heer die had dus de afstand op een paar tientallen meters goed.
3: Ja, nou perfect toch?
0: Respect.
4: En het grappige is dat mevrouw de Heer dus vanochtend als eerste al belde. Echt, we hadden de koffie nog niet aanstaan en toen belde ze al. Dus ze heeft echt heel goed opgelet vandaag.
0: Nee, want ze kon niet onwel gelet. Toen wisten we dat nog niet.
4: Maar de vraag wel.
3: Natuurlijk. Maar niet hoeveel.
4: Nee.
3: Dat is helemaal geweldig.
0: Ja.
3: Goed gedaan, mevrouw de Heer.
0: Zo is het. Ja. En dan is natuurlijk de andere belangrijke vraag die we moeten afhandelen. Want god, hebben we toch altijd druk zo tegen 7 uur 's avonds.
3: Ja.
0: Wie gun jij een bloemetje, is dan de vraag.
3: Ja, en wie gunde we het bloemetje?
0: Er werd een bloemetje gegund aan Ankie Snijden. We werden door Iris gebeld. En ze zegt, Ankie is de vrouw van Willem. En die is heel de week ook op de fiets gezet. Ik weet niet of dat vrijwillig of onvrijwillig is gebeurd.
3: Hij lacht er wel bij.
0: Hij lacht erbij? Ja. Okay. Hij is tempo-rijder, hè?
3: Ja.
0: Willem.
3: Ja.
0: En Willem mag vast wel meekijken van Ankie naar die mooie bloemen die ze gaan krijgen.
3: Ja.
0: Dus ook daar de felicitaties naartoe. Voor alle prijswinnaars geldt iedere dag opnieuw. We gaan met jullie contact opnemen en binnenkort een afspraak maken. In ieder geval naar Radio 3x2. Daar gaan we met alle aandacht en met superverse bloemen gaan we dat regelen.
3: Ja, precies. Wat gaan we morgen doen, Aad?
0: Nou ja, ik hoop dat we gaan fietsen, maar we gaan niet zo ver deze keer.
3: 12 kilometertjes. Ja, althans, dat staat er op de route.
0: Ja, het is geen vraag van morgen trouwens. Nee, nee. Dat kan ik alvast verklappen. Daar komt tegenover te staan dat we natuurlijk wat langer in de fakkelspelletjes kunnen doen.
3: Jazeker.
0: En op tijd naar meestal de sponsor of een groepsleider zullen gaan.
3: Ja, en,
0: om de fiets te versieren.
3: Ja, morgen gaan we in de fakkel spelen het drijfmat waterspektakel.
0: Ja.
3: Maar in een iets andere vorm.
0: Ja, nou ja, hij is uit de oude doos, maar hij is gemoderniseerd.
3: Ja,
0: een digitale versie van de vroegere drijfmatten waterspektakel.
3: Behalve dat er wel een drijvende mat is en dat er hoepels zijn en dat er pionnen zijn.
0: En dat er
3: zijn,
0: spektakel zal zijn.
4: Ik vind de combinatie drijven en, wat zei jij nou, digitaal?
0: Ja.
4: Ik vind dat vind ik altijd zo één klinken. Dan denk ik altijd dat je staat hele, heet het?
3: Ja.
0: Oké, die moet je straks even uitleggen, want deze zakt bij mij niet helemaal door een uur. Maar.
4: Elektriciteit en water gaan meestal niet bij samen.
0: Maar ik heb het toch ook niet over elektriciteit gehad?
3: Nee, dat klopt. Maar we gaan dus wel met een drijfmat over het water.
0: Ja.
3: En het hele gebeuren gaat voorgedaan worden door een hele kolonne vrijwilligers.
0: Waaronder Erik, want vandaag heeft hij verstek laten gaan. Want Erik zou de glijbaan afgaan vandaag. Hebben iedereen plechtig beloofd.
4: Ja. Foto te stellen klaar.
0: Ja, ik had 2 videocamera's
3: draaien. Ja, die waren er allemaal.
4: Ja.
3: En dat hoefde niet vandaag. Want er waren al zoveel vrijwilligers die mee wilden doen.
0: Ja,
3: dat past er niet meer.
0: Nee. En, zelfs dat die brede glijbaan gaan er een hoop op, hoor.
3: En dat past er niet. Je hebt het gezien, hè. Dat was gewoon vol.
0: We hebben er een filmpje van. Oh, dat moet ik nog even voor het nieuws. Want ik zet die filmpjes altijd op jouw razende verslag geven. Er komt nog een filmpje aan straks van de tunnel. Ook leuk, de vernieuwde tunnelroute. Maar ook nog, dat zal vanavond pas worden, want anders wordt zoveel achter elkaar om te kijken. De leiding, en daar hadden we jou dan bij hopen horen te dingen, maar dat was er niet zo. Maar wel hoe zij voordoen hoe het niet moet.
3: Ja.
0: Dus dat zit er ook nog in.
3: Ja, en alle andere leuke dingen natuurlijk die we vandaag hebben meegemaakt. Ik heb een geweldig leuke dag gehad.
0: Zeker?
3: Ja. Ondanks dat het best wel regende tunnel uit.
0: Ja, jij zat toch in de auto.
3: Dat klopt, maar dat was echt triest.
0: Ja.
3: Dan kreeg je net het enige echte goede flinke buitje. Maar daarna kwamen we op het rijenpark. En was de zon weer vrolijk aan het schijnen.
0: We hadden natuurlijk allemaal berekend met heel veel mensen. Van 2:30, dan zijn we bij de kleine rust. Dan gaat het regenen. Voor die tijd is het droog. We reden ook in de zon weg. Ik reed ook zo in mijn t-shirtje. En ik kan je zeggen, ik was behoorlijk nat. En voor mij niet erg. Maar die kinderen,

0: kan niet opgedroogd zijn.
1: Die moeten de ouders even ophangen en vanmorgen graag weer een verse handdoek mee naar de fakkel. Dan zitten de kinderen er goed bij.
0: Precies, dus morgen een klein stukje fietsen. Gaan wat sponsors langs, uiteraard. Want als we 3x2 zou 3x2 niet zijn als ze dat niet deden. En daarna zitten we lekker op z'n gemak met z'n allemaal in de fakkel. Gezellig.
1: De uitzendingen morgen, die zijn voor vijf van vandaag zijn we er klaar mee. Het is al even goed geweest. Morgen zijn we er weer vanaf 8:00 des morgens. Ja. We hebben natuurlijk weer het inzingen door de kinderen live erbij. We hebben alle rangen en standen, want we willen morgen wel weten hoe alles en iedereen is gegaan. Wil die nog wat toevoegen?
0: Nee.
1: Mooi, dan gaan we afsluiten voor vandaag. We wensen iedereen een geweldige avond. Ja. En graag tot morgenochtend. En volg het ook nog even dan op de website en Facebook.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
2: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
1: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180 619 411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die op 6 augustus werd getroffen door een explosie, blijft op last van de burgemeester langer dicht. De gemeente maakt zich zorgen over de openbare orde en de veiligheid rondom het pand. De kapper werd eerder ook al getroffen door vernielingen en op 5 mei van dit jaar door een explosie. Om omwonenden en het winkelend publiek te beschermen is besloten de kapperszaak langer dicht te houden. Het gebouw blijft nog minimaal 4 weken dicht. En de Voornse Sluis die gaat vanaf zaterdag weer mondjesmaat open voor recreatie en beroepsvaart. De eerste invaart is zaterdag om 10 uur. De sluis kan volgens het Hoogheemraadschap Hollandse Delta weer open, omdat de omstandigheden rond het Brielse Meer de komende week naar verwachting verbeteren. Zo zijn de zoutwaardes van het water een stuk beter, waardoor de waterkwaliteit op peil gehouden kan worden. Het Hoogheemraadschap waarschuwt wel dat de situatie kan veranderen en dat dan misschien de sluis weer dicht moet. En honderden mensen hebben in Sommelsdijk de brandweervrijwilliger die onlangs om het leven kwam bij de grote duinbrand in Ouddorp de laatste eer bewezen. Zijn lichaam is vanaf de kazerne Olympia in Sommelsdijk in een brandweerwagen naar de begraafplaats aan de Molenweg gebracht. Daar kreeg hij van zo'n 200 brandweerlieden een eerbetoon. De brandweerman raakte bij het blussen van de duinbrand op 6 augustus zwaar gewond toen hij onder een bluswagen terecht kwam. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij overleden. Zijn dood heeft een grote impact op het korps van Sommelsdijk Middelharnis, zegt een woordvoerder van de brandweer. En de langverwachte huurtransfer van Lucero Geertruida naar PSV is bijna rond. De regerend landskampioen is in Eindhoven medisch gekeurd en wacht op groen licht van zijn werkgever RB Leipzig. Geertruida vertrok in 2024 bij Feyenoord. Na 1 seizoen bij RB Leipzig werd hij vorig seizoen verhuurd aan Southampton. Dat besloot de optie in zijn contract niet te lichten. De transfer kwam de afgelopen dagen onder een vergrootglas te liggen, omdat supporters van Feyenoord zich openlijk stoorden aan hoe Geertruida zich in het verleden als kind van Zuid profileerde in een documentaire, maar nu toch kiest voor een rivaal van Feyenoord. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag wat zon. Het wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delo legt uit wat de risicofactoren zijn.
2: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
10: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: You're listening to Bluesy Radio on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.

even naar de klok van 8. Tijd voor blues bij Radio Ridderkerk. Dat betekent weer een uur om blues in het programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravo Boer.

lekker een uurtje blues bij Radio Ridderkerk. Tussen al het geweld van de 3x2 tussendoor. Ik heb een lijstje samengesteld met 11 nummers. En ik probeer ze alle 11 te gaan draaien. Ik ga beginnen met het nieuwe album. Tenminste, het nieuwe is al enige tijd geleden uitgekomen. Blues is Still Alive van Will Wild. En ik ga draaien Trouble of That Girl, ik zou zeggen. Veel plezier bij Bluesy.

maken. Het beginnetje dacht ik zo van de Studio Blues hier bij Radio Ridderkerk met Will Wild van het album Blues is Still Alive met Trouble of That Girl. Walk That Walk heeft ook een nieuw album uitgebracht met als titel The Liver. Ik ga draaien You Can't Catch Me.

0: ook, dit ook van hem. Even wachten. Die bewaren voor wat later. Walk That Walk, You Can Catch Me van het album. Hun nu verschenen album, The Lifer. Hij was ooit te gast ook op het Blues Festival. En dat is alweer enkele jaren geleden. Bernard Ellison. Ik heb het album Let It Go meegebracht. En daarvan ga ik draaien. Blues Party.
1: Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

natuurlijk was dus AJ Pleugen met Dream van haar album Killer King. En nogmaals, ja, een later album heb ik nooit meer in mijn bezit gekregen. Dus ik moet toch draaien van de oudere albums die zij uitgebracht hebben. Ook onder hun eerste naam waar zij, meestal ook hier in de studio, een keer geweest waren om een live optreden te verzorgen. AJ Pleugen. Kevin Wirt heeft een nieuw album uitgebracht met als titel This Trip. Ik ga even draaien Round and Around.

deze week ook nieuw binnengekregen. Het nieuwe album van Kevin Bird, This Trip en je hoorde Round and Round. Ik vind het altijd leuk om nog eens even lekker terug te kijken naar, of terug te grijpen naar muziek uit de vorige eeuw. Ik heb er eentje uit 1962 meegebracht, namelijk Frank Frost. En ja, de echte bluesliefhebbers weten dan nou uiteraard wel wie ik daarmee bedoel. Het album draagt de titel Jelly Roll Kings. En ik zei het al, 1962. Naast Frank Frost op harmonica, zang en gitaar hoorde je Jack Johnson op gitaar en Sam Carr, hij bespeelt de drums. De opname is gemaakt in Memphis op 7 april 1962. En zijn uitvoering ga ik draaien van het overbekende Big Boss Man, Frank Frost.

voor de liefhebbers van de wat hardere muziek hoorde je Nick Moss met Tear 'Em Down van het album Privilege. Dat is jaar 2010. En Nick Moss heeft best wel wat rustige nummers ook op zijn repertoire staan. Maar ik denk dat hij toch al zo'n 5-6 albums op zijn naam heeft, misschien nog wel meer. In ieder geval, ik heb een stuk of 4-5 van hem. Ja, wat rustiger is de volgende band, Mina Kreil en de Chris Fillmore Band. Ze stonden ooit eens op het Blues Festival ook. En dat is ook alweer heel wat jaartjes geleden trouwens, nu we het toch over het festival hebben. Het is nog steeds allemaal een beetje schimmig wat er gaat gebeuren volgend jaar. Maar we hebben in ieder geval de datum 3 april geblokt. En op die datum zou waar het is en wat er geworden, je hoort er van alles van. Maar we kunnen er echt nog niks over kwijt. En laten we hopen dat het allemaal toch nog een beetje door kan gaan. In ieder geval gaan we verder met Mina Kreil en de Chris Fillmore Band. Zij stonden in 2014 was het, geloof ik, hier in Ridderkerk in de fakkel op het podium. Tell Me is het album wat toen dat jaar is uitgekomen. En ik ga het toch wat rustiger als daarnet draaien. Bring Me the Water. Mina Kreil en de Chris Fillmore Band.

2016 stamt het album Blue Highways al van Colin James. En ik draaide zijn uitvoering van Going Away Baby. En menig artiest heeft datzelfde nummer ook op de plaat gezet. Het volgende nummer is van een nieuw album. Tenminste, nieuw, nog niet zo erg lang geleden heb ik dat binnengekregen. Roots and Wings van Amani Burnham. Waiting by the Window.

Ja, Armani, of Armani Burnham met Waiting by the Window van het album Roos and Wings. En aan de tijd te zien, ja, hebben we nog wel een kort plaatje kunnen nog doen eigenlijk. En laten we gewoon zelf de zanger nog een keer nemen, maar dan met een wat korter nummertje. Armani Burnham als toegift, en dat gaat over de Lover Still They Die. Naast nieuws en reclame is het tijd voor Bob de Breen met zijn bekant. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Ik ben inderdaad van de zaterdag weer, maar dan van 6 tot 8 uur. Maar het eerste uur lekkere slow blues. Mijn naam is Dieke Bravenboer. Bedankt voor het luisteren. Tot bluesje. Dag.

0: en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
2: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
1: Een slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

De B-kant. Donderdag 20 augustus 2026, 9 uur geweest, tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeën. Ja, 20 augustus. Het had eigenlijk in een betere wereld vandaag de dag moeten zijn dat Dimebag Darrell zijn 60ste verjaardag zou vieren. Maar ja, hij is natuurlijk in 2004 vermoord, helaas. En hij zat in Pantera, een van de oprichters daarvan. En waarom is dat nu van belang? Nou ja, Phil Anselmo zat er ook bij als zanger, of schreeuwer, hoe je het wil noemen. En die zat ook nog in andere bandjes, waaronder andere de band Down. En Down heeft zojuist een nieuw album aangekondigd, hun 5e studioalbum met de toepasselijk saaie titel Volume 5. En dat gaat op 20 november uitkomen en er is een single van verschenen. Die hoor je nu, Blood Oath.

Uit Colombia komt de band Estadour en dit was hun nieuwe single August Burdens. Het album In Darkness All Shadows Gone, hun vijfde, zal op 2 oktober gaan verschijnen. En bij deze single die je zojuist hoorde werden ze bijgestaan door Christopher Malmström van de band Darkane voor een lekkere gitaarsolo. Nou, dat hebben we wel gehoord, ja. We gaan verder met een Finse band Withered Petunia. En zij hebben een dubbele single uitgebracht, Torn Pages. In tweeën gesplitst is dat dan Page 1, The Craving en Page 2, The Needle. Een lied over drugsgebruik en weet ik veel wat allemaal meer. Ja, een beetje progressieve death metal om het zomaar te noemen. Ik vind hem in ieder geval erg fijn. We gaan er naar luisteren.

Ja, Withered Petunia met hun tweedelige single Torn Pages. Een band die redelijk nieuw is, maar de volgende, nee, die gaan al meer dan 30 jaar mee. Enslaved, uit Noorwegen natuurlijk, de progressieve black / viking metal band. Op 30 oktober zal er een nieuw album Mid gaan uitkomen. En vanmiddag is er een mooie videoclip verschenen voor deze nieuwe single Solar Will.

wat black folk metal uit Finland van de band Jotungraaf. Ze hebben vandaag een album uitgebracht, Elegy. En er staan 4 nummers op, maar het duurt toch wel meer dan 40 minuten. Dit was een van de kortere liedjes. Vanesinnes wisdom, oftewel waanzinswijsheid. Lekker. Volukrin, dat is ook een band uit Finland. En zij spelen wat meer melodieus, al gaan ze nog wel schreeuwen natuurlijk. En het album Chapter 5 Renewal, ook hun 5e album. Hoe kom je er toch op om het Chapter 5 te noemen bij je 5e album? Zeer origineel. Dat gaat op 25 september verschijnen. De nieuwe single daarvan is Borderline.

Nou, heel wat bands in deze uitzending brengen een vijfde album uit. En zo is dit er ook eentje, de Italiaanse band Noveria. Hun vijfde album verschijnt... wanneer verschijnt dat eigenlijk? Dat is sneller dan je denkt, want het verschijnt morgen al. Becoming After heet het. En daarvan had ik een lied meegenomen, Radiance. We gaan verder met een band uit Zweden, Graveyard. Ja, ze maken niet van die vreselijke muziek als je misschien bij die naam zou denken. Want het is meer een beetje heavy rock of een beetje psychedelisch. Hoe wil je het allemaal noemen? Zij zullen ook op 9 oktober een album gaan uitbrengen. Hun zevende, en dat heet Fever. En daarvan is vorige week vrijdag een single verschenen, A Means to an End.

0: Etwas anderes fürchte ich nicht. Nur die Sonne, nur ihr Licht.
1: Schandmaul met hun album wat eraan zit te komen op 11 september, Sternenzegler, had ik hier het lied Nosferatu voor mijn maat Micha. De B-kant zit erop voor deze week. Morgen verschijnt het album Cold Velvet van The Night Eternal uit Duitsland. Lekker beetje gothic metal, om het zo maar te noemen. Daarvan heb ik een lied meegenomen en dat heeft de titel, dat is nogal een titel, Dance on Crimson Ground. Tot zover de B-kant, tot de volgende keer. Dag.

0: Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
1: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
2: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
1: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: U kunt nu luisteren naar de Story of Classic. Een story of uit de archieven van Radio Ridderkerk. De Story of, een muzikaal verhaal van een artiest of groep met Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Oever.
2: Met dit keer de Story of Chicago. En we beginnen met de eerste single uit het jaar 1969. Questions 67 and 68.

0: Question 67 en 68 uit 1969. In Nederland kwam het in de tipparade. In Amerika werd het wel een behoorlijk groot hit, een 71ste plaats. En ook in Canada een hitnotering. Ja, van harte welkom in het programma The Story Of. Iedere week kijken we terug op een artiest uit de jaren 50, 60, 70 en begin jaren 80. En dit keer zitten we dan vooral in de jaren 70 en in de jaren 80. Met deze groep Chicago Transit Authority, zoals die in het begin heette. Ja, ik denk dat we eerst even voor het verhaal even het woord geven aan Frank Stouten. Want die kan misschien ook wel wat vertellen van de historie van deze Amerikaanse band.
1: Ja, daar is wel iets over te zeggen. Het valt een beetje tegen, moet ik eerlijk zeggen, om de geschiedenis heel goed uit te kouwen. Want de bandleden hebben altijd gespeeld om niet één bandlid naar voren te zetten. Maar ze hebben er eigenlijk altijd voor gekozen om als band neergezet te worden. En waarbij dus iedereen eigenlijk even belangrijk was. Maar als we iemand moeten noemen die aan de basis heeft gestaan van het ontstaan van Chicago, dan is dat wel Robert Lamb. Hij was als jong pianistje was hij in de ban geraakt van de muziek van Ray Charles. Hij woonde in zijn jeugd in Brooklyn, verhuisde dan naar Chicago. Hey, waar kennen we dat van? En dan begint hij langzaam maar zeker als zanger, toetsenist, maar ook als componist lokale bekendheid te krijgen. En dat doet hij dan met zijn groep The Big Thing. En dat Big Thing, dat wordt later omgedoopt in Chicago Transit Authority. En ja, dat was eigenlijk nogal een sprong in het duister toen de bandleden besloten dat die stad Chicago nou eigenlijk weer niet de juiste plek was om het te gaan maken in de grote popwereld. Dus heel gek, een band die zichzelf noemt Chicago Transit Authority, want dat was hun eerste naam, die verhuist dan als achtkoppige groep. En we gaan niet alle namen noemen, want dan zijn we de uitzending al aan het volleuteren. Maar dan verhuizen ze naar Los Angeles, waar het muzikale klimaat veel gunstiger was voor jonge progressieve bands. En dat was Chicago als geen ander. Nou, het Chicago Transit Authority, dat heeft maar één album gewerkt, want toen kreeg het lokale transportbedrijf, die kreeg dat te horen en die heeft bezwaar gemaakt. Dus toen waren ze klaar met Transit Authority en toen werd het gewoon Chicago. Daar gaan we nog wel wat meer over vertellen over deze band, maar we gaan eerst luisteren naar een volgend nummer en ja, misschien dat daar nog iets over te zeggen is.
0: Ja, er is zeker iets over te zeggen en dat is 25 or 64 uit 1970 in Nederland, goed voor een 13e plaats. Maar ik moet er ook bij vertellen dat Chicago ook graag bij de piratenzenders gebruikt wordt hier voor de Nederlandse kust. En dit nummer is gebruikt bij Radio Noordzee voor de jingle R&I Music Maker bij disjockey Steve Merrick. En dat kwam vaker voor. Daar gaan we straks met het volgende nummer ook nog iets over vertellen. Over dat ze bij de piraten heel erg populair waren. En ook dat 25 or 64 is in de tijd bij de Lex Harding Show is dat nummer heel vaak gedraaid. En ik denk dat Lex Harding er vooral ervoor gezorgd heeft dat het in Nederland een hit werd. En dat wil ik even zeggen. Voor dat 25 or 64.

0: 25 or 624 uit 1970. In Nederland goed voor een 13e plaats. België 25. Engeland als hoogste notering 7. In Amerika zelfs een 4e plaats. In Duitsland 22. En in Canada kwam niet hoogste een 2e plaats. Ja, en ook van het volgende is iets bijzonders te vertellen. Beginnings. Maar misschien moet ik daar het woord geven aan Roel. Want Beginnings, Roel, is vooral bekend. Ook van een piratenzender. En dan mag jij weer het verder even vertellen.
1: Nou, dat werd gebruikt door in de Rob Oud Show. Dat was een tune.
0: Ja, die gebruikte dat smiddags tussen 4 en 6. Op Radio Veronica werd dat altijd. In het begin van zijn show wordt dat gebruikt.
1: Ja, het is een stukje dat langere intro. Want het is een heel lang nummer. En het is een lange intro. En dat stukje werd gewoon gebruikt. Ja, en het werd later ook gebruikt nog in de Atje Bouwman Top 10. Dat op woensdag werd uitgezonden.
0: Ja.
1: Werd het ook als tune gebruikt.
0: Ja.
1: Dus net wat je zei met het eerste nummer, ja, het is de piratenzenders. Die hebben er goed gebruik van gemaakt. Vandaar denk ik de populariteit van Chicago op dat moment in Nederland.
0: Ja, maar in Nederland werd Beginnings toch geen hit en bleef in de tipperaden steken. In Engeland is het weer een grote hit, een 7e plaats. En ook in Canada is het een 8e plaats. En ook in Amerika laat het dit keer afweten. Heel bijzonder.
1: Nou, ik denk niet dat het uitgebracht is in Amerika.
0: Is het in Amerika niet uitgebracht?
1: Denk het niet.
0: Oké, nou we gaan luisteren naar Beginnings.

0: Ja, en zoals ik al vertelde, was de band dus in het eind van de jaren 60 heel druk bezig om een soort eigen muziek neer te gaan zetten. En ik heb al verteld, dat deden ze dan in de omgeving van Los Angeles. Nou ja, daar was het natuurlijk helemaal bal. Hè, die hele West Coast. Denk aan The Birds, Jefferson Airplane, The Doors, Grateful Dead, Love and Spoonful. Ze zaten allemaal bij elkaar. En een andere grootheid uit die tijd, een van toch wel mijn grote favorieten, dat was Janis Joplin. En die was op dat moment bezig te toeren met haar groep Big Brother and the Holding Company. En daarmee mocht Chicago in het voorprogramma een tournee doen. En het grappige is dat die Robert Lamb, die denkt zelf dat de tour Janis Joplin heeft geïnspireerd om zelf met blazers te gaan werken. En dat zou best wel eens waar kunnen zijn. Want ja, dat is zeker waar. Chicago was de eerste band eigenlijk. En dan ben ik een beetje voorzichtig, want Blood, Sweat and Tears, ik zei het al, die zit daar wel tegenaan. Maar ik denk dat Chicago de eerste was, eind jaren 60, die met een behoorlijk aantal blazers op het podium stond. Waar ze zeker bijzonder in waren overigens, dat mag ook gezegd, is dat ze met drie zangers op het podium stonden. En dat was heel apart, want de meeste bands hadden uiteraard één zanger en dan had je het gehad. Zij deden het met de naam die ik al noemde, pianist, maar ook zanger Robert Lamb. Dan hadden ze nog Terry Kath en de bassist Peter Cetera. Drie zangers in een band. Heel bijzonder. En ja, dat heeft ook een beetje te maken met het gegeven dat alle bandleden heel veel instrumenten konden bespelen. Het was echt een hele muzikale band. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren, daar moet misschien ook nog iets over verteld worden.
1: Het is volgens mij ook gebruikt bij de piratenzender, maar ik kan het hier niet zo gauw vinden. Maar Feeling Stronger Every Day. Ik dacht ook bij Radio Veronica dat ze het ook weer regelmatig in jingles gebruikten. Dus en het was ook alarmschijven.
2: Dat klopt, Kees.
1: En weet jij welk programma dat was?
2: Nee, dat werd algemeen, want 73 werd een beetje bekend. En 74 eigenlijk, de zendtijd moesten stoppen met het schip.
1: Ja.
2: En ze gaan er tegenaan. We worden elke dag worden we sterker. Dus dat werd een beetje promotie jingle werd dat gebruikt. Vandaar dat ook de nummer een alarmschijf werd gemaakt.
1: Oké. Maar het is in Nederland een toch betrekkelijk klein hit. Een 23e plaats. In de USA een top 10. Op de 10e plaats. Ook in Canada een 12e plaats voor dit. Feeling Stronger Every Day.
3: Let op! Veronica's alarmschijf.

0: Feeling Stronger Every Day uit 73 en Alarmschijf in Nederland. Ja, en we naar het volgende nummer, If You Leave Me Now uit 76. Dat wordt gepromoot als Tros paradeplaat. Het is ook een beetje een breuk met het verleden, want opeens gaan ze wat meer rustige nummers maken. En ja, dat is een gigantisch succes, dat eerlijk wezen. In Nederland zelfs een eerste plaats, in België 2, Engeland 1, Amerika 1, Duitsland 3 en ook in Canada een eerste plaats. Ja, voor de rest geef ik het woord even aan Roel om nog wat aanvullende informatie te geven.
1: Nou, ik denk dat jij alles een beetje gezegd hebt van de aanvullende informatie.
0: Oké, nou ja, dan gaan we gewoon even heerlijk luisteren naar dit schitterende nummer van Chicago. If You Leave Me Now.
2: Tot paradeplaats.

0: Ja, en met de muziek van If You Leave Me Now zitten we al in 1976. Met het verhaal zitten we iets eerder in de tijd. Want de band is dus inderdaad aan de gang. We hebben verteld over het optreden bij Janis Joplin in het voorprogramma. Ja, langzaam maar zeker begint de band, zeker in de West Coast, steeds bekender te worden. Ze tekenen bij CBS. En dat is overigens het label waar ook Blood, Sweat & Tears heeft getekend. Blood, Sweat & Tears komt net iets eerder met hun eerste album uit. En ja, ik heb het al even verteld aan het begin van de uitzending. De bands worden nogal eens vergeleken. Toch is dat maar heel oppervlakkig. De Blazers, dat is eigenlijk het gemeenschappelijke verhaal. Maar Blood, Sweat & Tears, dat zijn veel meer jazzmuzikanten die ook wat rock proberen te spelen, terwijl het bij Chicago precies andersom is. En dan merk je ook wel dat bij Chicago de rock de basis is, de jazz er een beetje bij komt. En op het moment dat het nodig is, kunnen zij heel makkelijk met een nummer komen als If You Leave Me Now, wat natuurlijk totaal niets meer met jazz te maken heeft, maar alles met soft rock. Iets anders kan ik het niet noemen. Maar in de begintijd ligt dat allemaal heel anders. Ze moesten nummers maken. En dat deden ze ook. Het was 68, dus dat was protestsongs. En nou waren zij niet de politieke band zoals Joan Baez dat deed of Country Joe. Maar ja, ze zaten wel net in een periode van die Vietnamoorlog. En toen dachten ze van ja, weet je wat, dan moeten we toch maar een nummer doen wat er ook een beetje protestsongachtig is. En toen dachten ze aan de cover van Stevie Winwood, I'm a Man. Op het laatste moment aan het debuutalbum toegevoegd. En dat zie je wel vaker. Dat wordt dan de hit. Ja, die hebben we niet in de uitzending gedaan. Want ja, het is een cover. En het is ook eigenlijk helemaal niet van Chicago zelf. Maar het is wel heel grappig om te zien dat zo'n nummer dan inderdaad een hit wordt. En het grappige in dat nummer is wel, en ja, we hadden het ook kunnen laten horen, dat de drie zangers, alle drie in dat nummer, een stukje van de zang op zich nemen. Maar goed, dat voor wat betreft de begintijd. We gaan vlug terug naar 1976. Nee, we gaan zelfs een jaar verder. We gaan weer aan een alarmschijf werken. Dat deden die mannen goed. Want ze hebben heel wat alarmschijfjes gecreëerd. Daarmee creëerden ze een derde plaats in Nederland. In Engeland was het een stuk minder, 41. Maar in de USA een vierde plaats. En ja, dat is toch echt wel behoorlijk hoog. En in Canada met een derde plaats ook grandioos. We gaan eens luisteren of dat allemaal terecht is. 1977, Baby, What a Big Surprise.
1: Hallo!

Ja, en in die tweede helft van de jaren 70 loopt toch de interesse in deze band een klein beetje terug. En ja, ze hebben in die periode daarvoor hebben ze echt het ene succes na het andere gehad. Het was eigenlijk een onafgebroken periode van succes, zou je kunnen zeggen. Maar ja, in 78 krijgt de band echt een hele grote klap te verwerken als de zanger-gitarist Terry Catt overlijdt. Ja, in de pop-encyclopedie van Oor wordt vermeld dat hij zichzelf door het hoofd schoot tijdens een spelletje Russische roulette. Maar dat verhaal, heb ik begrepen van Robert Lamb uit een interview, klopt dan weer niet. Want die zegt dat de dood van Terry een ongeluk was en dat het aan de drugs heeft gelegen. Hij had dagen niet geslapen en dat hij met vrienden was gaan oefenen op een schietbaan. En toen hij daarna thuis zijn wapens wilde schoonmaken, dat daarna het automatische geweer per ongeluk afging. Welk verhaal er waar is, ja, de Russische roulette klinkt wel erg aardig, maar ja, dit zou ook waar kunnen zijn. Het allerbelangrijkste voor de koers van Chicago is natuurlijk dat een hele belangrijke zanger, gitarist opeens uitstapt, zonder dat je daar ook maar iets aan kunt doen. En die Cat was ook nog wel een klein beetje een leider binnen de groep. Dus ja, dat maakt het allemaal erg lastig. Gaan we zo meteen nog wel iets meer over zeggen, maar we gaan wel ook verder met de muziek. En dan komen we bij een NCRV-favorietschijf. En dat betekent dan dat die geplucht wordt. En dat betekent dan dat het in Nederland toch nog weer een 22e plaats wordt voor het nummer. Een vierde plaats in Engeland. En in de USA is het echt een klapper. Zowel als in Canada, want in beide landen een eerste plaats. Ongelooflijk knap. En dat nummer uit 1982... gaan we nu beluisteren. Hard to say I'm sorry.

0: Hard to Say You Sorry uit 82 en NCV favoriet schijf. Ja, we gaan het even over de albums hebben van Chicago. Ja, ze hebben er heel wat gemaakt in de loop van de jaren. En ja, een van de opvallende dingen is natuurlijk dat ze dat bijna altijd groot Chicago erop staat. Behalve dat er dan verschillende kleuren dan gebruikt worden. En ze gebruiken vaak een nummer. Van begint met 1 te tellen en dan gaat het steeds zo verder. En ja, dat zijn opvallende dingen. En ja, jij hebt hier een lijst gemaakt, Roel, waar ze dan die albums die vooral in Nederland een groot succes werden. En misschien dat jij daar iets over kan vertellen, wat daar opvallende zaken bij waren.
1: Nou, het nummer waar we net gedraaid hebben, Hard to Say Sorry, stond op, om Nederlands te zeggen, op Chicago 16. Dus het 16e album.
0: Ja.
1: Maar al die albums die staan uiteindelijk met Romeinse cijfers genoteerd.
0: Ja.
1: Dus dat is ook al opvallend. En de eerste LP, Chicago, 1970, officieel, ja, zo werd hij uitgebracht als Chicago, maar officieel is dat dan de tweede album. Ja, en zo gaat het verder. Engels zie je dan in Nederland sommige albums, en die volgorde, sommige werden dan geen hit. Of ze werden dan niet verkocht. Wat daar de oorzaak is, ja, dat weet dan niemand.
0: Nou
1: want
0: ja,
1: je slaat erover, want je gaat op een gegeven moment even kijken van. Van 11, of Chicago 11 te gaan naar 14. Dus er zijn er twee albums die dan erna tussen zitten, die dan weer niet verkocht zijn.
0: Ja.
1: Dus dat is opvallend in de hele rijtje.
0: Ja, maar ja, ze werden natuurlijk zoveel uitgebracht. Het kan natuurlijk niet zijn dat alles op nummer 1 terechtkomt natuurlijk. Zo werkt het dan ook niet in de praktijk natuurlijk.
1: Nee, ik denk dat ze bijna elk jaar een album uitbrachten.
0: Ja.
1: En dan, want de laatste is Chicago op zijn Hollands dan 36. Nou, dat is geen aan.
0: Ja, inderdaad. Dat is echt gigantisch hoeveel dat ze uitgebracht hebben. Oké, we gaan nu naar het volgende nummer uit 1984. Een Hard Habit to Break. Alleen in Engeland een succes. Een 8e plaats. Ook in de USA nummer 3. En ook in Canada een 5e plaats voor dit nummer.

0: Ja, en dat kan nog wel even zo doorgaan. Maar we moeten verder. We zouden nog eventjes dat overlijden van Terry Cat. Ja, er moest wel iemand komen. En Donnie Dekkers, gitarist, die neemt de rol over. En dat doet hij dan op de albums 13 en 14. En daarna is hij eigenlijk alweer verdwenen. Album 14 uit 1980 is een album waarbij de blazers een steeds ondergeschiktere rol gaan krijgen. Is ook geen succes. Dekkers verdwijnt. En de pianist Bill Champlin, die komt erin. En die blijft er ook 30 jaar bij. Dus wat dat betreft kan het allemaal wel bij deze band. In 81 gaat Peter Cetera een soloalbum opnemen, wat vervolgens niet wordt gepromoot door de platenmaatschappij, omdat ze bang waren dat hij Chicago zou verlaten. Dat speelde toen wel een rol overigens, want die Peter Cetera die had toch een beetje het idee dat hij een beetje het gezicht werd van de band. Had alles te maken met het feit dat de nummers die hij zong ook wel de grote hits werden. En als we dan in 84 Chicago 17 zien komen, waarbij alle voorgaande successen worden overtroffen met de single Stay the Night, Hard Habit to Break, You're the Inspiration, Along Came the Woman. En die werden allemaal gezongen door die Peter Cetera. Dus hij werd wel een beetje het gezicht van de band. Goed, dan gaan we nu weer vlug terug naar de muziek. We doen weer dat stapje 1988. Ik geloof de derde alarmschijf inmiddels die we laten horen. Negende plaats in Nederland. En een, ja, België doet ook nog een klein beetje mee. Engeland niet heel erg. Maar de USA en Canada zijn weer helemaal verkocht met dit nummer. Allebei op een eerste plaats. Look Away.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.

Ja, een toch een heerlijk nummer om naar te luisteren. Een typisch jaren 80 nummer, zoals je dat wel mag noemen. Allemaal gezongen, zoals ik al zei, door Peter Cetera. En die wil dan eigenlijk na dat album 17 een soloalbum opnemen. En hij wil dan eigenlijk een pauze nemen met de band. Maar dat wordt afgewezen. Ja, dan zegt hij in 85, jongens, dan doe je het lekker zelf. En hij gaat solo carrière proberen. Wordt niet veel, moet ik eerlijk zeggen. Chicago gaat dan verder met Jason Scheff of Scheff, dat weet ik niet zeker. Die is eigenlijk alleen maar gekozen omdat zijn stem heel veel lijkt op die van Cetera. En de albums 18 en 19 bewijzen dan nog wel dat de band ook zonder die Peter Cetera kan scoren. Dat hebben we dan ook met Look Away bijvoorbeeld, kun je dat horen. Dan komt er nog een in 89 zo'n verzamelaar. Dat is dan nummer 20. Want ze tellen ook de verzamelalbums gewoon lekker mee. Anders kom je er ook niet aan uit. En dan zijn er nog wat tours in Amerika met de Beach Boys bijvoorbeeld. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de kracht er dan ook wel een klein beetje van af is. De band doet eigenlijk niet heel erg meer mee. We gaan nog wel even luisteren naar een nummer uit 1989. Wat het in Amerika nog redelijk goed doet, maar in Nederland absoluut niet meer scoort. Ook in Canada nog wel een vierde plaats, dus dat zijn toch wel successen. Laten we eens even gaan luisteren of dat terecht is, of dat Nederland het juist, bij het juiste eind had, moet ik zeggen. What kind of man would I be?

What Kind of Man Would I Be uit 89. Ja, en net op de ding heb Frank net verteld, dus dat ga ik niet meer vertellen. Hier gaan we de story of Chicago mee afsluiten. Ja, in de loop van het jaar zijn al heel wat best-of cd's verschenen van deze band. En terecht natuurlijk. Dus de mensen die nog interesse hebben in deze band, die kunnen plenty cd's kopen waar alle mogelijke hits op staan van deze Chicago. Ja, met het nummer uit 97 gaan we afsluiten. Here's in My Heart. Dat is alleen nog een klein hitje in de Amerikaanse top 100. Een 59e plaats. En ik zeg Bob, bedankt voor je techniek. En luister volgende week naar een nieuwe aflevering van ons programma The Story Of. En met dit nummer gaan we eruit. Here in My Heart. Here's in my heart.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt. En te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van

0: Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle. Aan de Oosterparkweg 15. En ook in de Ridderhof.
2: Autoschadeherstel Alderlisten. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
3: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
3: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
4: Vandaag. Morgen.
5: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto Taalglas laat je niet barsten.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
8: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
9: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.
1: Sha. Coming right back at you, baby.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Onder de Statensingel in Rotterdam-Noord is een rioolleiding gesprongen. Rioolwater is daardoor via de Statensingel richting de Spoorsingel gestroomd, maar ook de andere richting op, richting Diergaarde-Blijdorp en het water bij het Vroezenpark. Buurtbewoners klagen over stank die heerst bij de Statensingel. Het rioolgemaal dat water uit Blijdorp naar de afvalwaterzuivering pompt is stilgezet, zodat er door de gesprongen leiding zo min als mogelijk rioolwater loopt. Bij het Vroezenpark is er een waterinlaat opengezet, zodat de vervuilde singels doorgespoeld kunnen worden met schoon water. En de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die op 6 augustus van dit jaar getroffen werd door een explosie, blijft op last van de burgemeester langer dicht. De gemeente maakt zich zorgen over de openbare orde en veiligheid rondom het pand. De kapper werd eerder ook al getroffen door vernielingen en op 5 mei van dit jaar was er al een eerdere explosie. Om omwonenden en winkelend publiek te beschermen is besloten de kapperszaak langer dicht te houden. Het gebouw blijft nog minimaal 4 weken dicht. En Roemeense F-16's hebben in de Zwarte Zee een zeedrone vernietigd. President Dan wijst net als voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen met de vinger naar Rusland. Zij spreekt van hybride oorlogsvoering. De drone werd vanochtend ontdekt in de buurt van het Neptune Deep Project. De Roemenen bouwen er aan een installatie om vanaf volgend jaar gas op te kunnen pompen. Dat vergt een investering van 4 miljard euro en maakt Roemenië en andere Europese landen minder van Rusland afhankelijk. Volgens Roemenië was de drone geladen met explosieven en vormde die een gevaar voor de honderden werklieden. En de Nederlandse hockeyers hebben de eerste groepsfase van het WK in eigen land afgesloten met een 4-1 overwinning op Japan. Nederland was voorafgaand aan het duel al zeker van een plekje in de volgende groepsronde. Lang hielden de Japanners Nederland op een gelijkspel. Pas in het laatste kwart maakte Nederland het verschil door 2 goals van Tijmen Reijenga en eentje van Jip Jansen. Nederland werd door de overwinning eerst in de pool en gaat met Argentinië door naar de volgende ronde. Aanstaande zaterdag en maandag spelen de Nederlandse hockeyers wederom, dan tegen India en Engeland. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag wat zon. Het wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. De...

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Onder de Statensingel in Rotterdam-Noord is een rioolleiding gesprongen. Rioolwater is daardoor via de Statensingel richting de Spoorsingel gestroomd, maar ook de andere richting op, richting Diergaarde-Blijdorp en het water bij het Vroezenpark. Buurtbewoners klagen over stank die heerst bij de Statensingel. Het rioolgemaal dat water uit Blijdorp naar de afvalwaterzuivering pompt is stilgezet, zodat er door de gesprongen leiding zo min als mogelijk rioolwater loopt. Bij het Vroezenpark is er een waterinlaat opengezet, zodat de vervuilde singels doorgespoeld kunnen worden met schoon water. En de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die op 6 augustus van dit jaar getroffen werd door een explosie, blijft op last van de burgemeester langer dicht. De gemeente maakt zich zorgen over de openbare orde en veiligheid rondom het pand. De kapper werd eerder ook al getroffen door vernielingen en op 5 mei van dit jaar was er al een eerdere explosie. Om omwonenden en winkelend publiek te beschermen is besloten de kapperszaak langer dicht te houden. Het gebouw blijft nog minimaal 4 weken dicht. En Roemeense F-16's hebben in de Zwarte Zee een zeedrone vernietigd. President Dan wijst net als voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen met de vinger naar Rusland. Zij spreekt van hybride oorlogsvoering. De drone werd vanochtend ontdekt in de buurt van het Neptune Deep Project. De Roemenen bouwen er aan een installatie om vanaf volgend jaar gas op te kunnen pompen. Dat vergt een investering van 4 miljard euro en maakt Roemenië en andere Europese landen minder van Rusland afhankelijk. Volgens Roemenië was de drone geladen met explosieven en vormde die een gevaar voor de honderden werklieden. En de Nederlandse hockeyers hebben de eerste groepsfase van het WK in eigen land afgesloten met een 4-1 overwinning op Japan. Nederland was voorafgaand aan het duel al zeker van een plekje in de volgende groepsronde. Lang hielden de Japanners Nederland op een gelijkspel. Pas in het laatste kwart maakte Nederland het verschil door 2 goals van Tijmen Reijenga en eentje van Jip Jansen. Nederland werd door de overwinning eerst in de pool en gaat met Argentinië door naar de volgende ronde. Aanstaande zaterdag en maandag spelen de Nederlandse hockeyers wederom, dan tegen India en Engeland. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag wat zon. Wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Friske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Friske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Onder de Statensingel in Rotterdam-Noord is een rioolleiding gesprongen. Rioolwater is daardoor via de Statensingel richting de Spoorsingel gestroomd, maar ook de andere richting op, richting Diergaarder-Blijdorp en het water bij het Vroezenpark. Buurtbewoners klagen over stank die heerst bij de Statensingel. Het rioolgemaal dat water uit Blijdorp naar de afvalwaterzuivering pompt is stilgezet, zodat er door de gesprongen leiding zo min als mogelijk rioolwater loopt. Bij het Vroezenpark is er een waterinlaat opengezet, zodat de vervuilde singels doorgespoeld kunnen worden met schoon water. En de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die op 6 augustus van dit jaar getroffen werd door een explosie, blijft op last van de burgemeester langer dicht. De gemeente maakt zich zorgen over de openbare orde en veiligheid rondom het pand. De kapper werd eerder ook al getroffen door vernielingen en op 5 mei van dit jaar was er al een eerdere explosie. Om omwonenden en winkelend publiek te beschermen is besloten de kapperszaak langer dicht te houden. Het gebouw blijft nog minimaal 4 weken dicht. En Roemeense F-16's hebben in de Zwarte Zee een zeedrone vernietigd. President Dan wijst net als voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen met de vinger naar Rusland. Zij spreekt van hybride oorlogsvoering. De drone werd vanochtend ontdekt in de buurt van het Neptune Deep Project. De Roemenen bouwen er aan een installatie om vanaf volgend jaar gas op te kunnen pompen. Dat vergt een investering van 4 miljard euro en maakt Roemenië en andere Europese landen minder van Rusland afhankelijk. Volgens Roemenië was de drone geladen met explosieven en vormde die een gevaar voor de honderden werklieden. En de Nederlandse hockeyers hebben de eerste groepsfase van het WK in eigen land afgesloten met een 4-1 overwinning op Japan. Nederland was voorafgaand aan het duel al zeker van een plekje in de volgende groepsronde. Lang hielden de Japanners Nederland op een gelijkspel. Pas in het laatste kwart maakte Nederland het verschil door 2 goals van Tijmen Reijenga en eentje van Jip Jansen. Nederland werd door de overwinning eerst in de pool en gaat met Argentinië door naar de volgende ronde. Aanstaande zaterdag en maandag spelen de Nederlandse hockeyers wederom dan tegen India en Engeland. En dan nog het weer vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag wat zon. Het wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport.